0: Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van

0: praten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
8: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
8: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
7: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
9: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
7: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen, Drenthe.
13: Ja, Drenthe, een heel goedemorgen. Donderdag 3 september is het. Judith is vrij vandaag, daarom start ik heel graag deze dag met je op. Ik neem het belangrijkste nieuws met je door, zodat je helemaal op de hoogte bent. En dat doe ik niet alleen. Sebastian is er ook. Sebastian, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Ruben.
13: Ja, want wat is er zoal in het nieuws vandaag? De halve triathlon in Klazinaveen afgelopen zondag zorgde voor mooie sportprestaties, maar ook voor frustratie bij omwonenden. Waar komt die frustratie vandaan? En kan het ook anders? Dat vraag ik zo meteen aan de veiligheidscoördinator van dat evenement. De prijs aan de pomp reizen de pan uit. Door de oorlog in Iran steeg de prijs van een liter benzine deze week naar een recordhoogte van bijna €2,67. Waar het tot voor kort in Duitsland nog een stuk voordeliger uit was, is dat tegenwoordig ook niet meer zo. De accijnskorting in Duitsland is eraf. En daarmee is de prijs van een liter brandstof bij onze oostenburen ook behoorlijk gestegen. Zien ze dat ook terug bij de Nederlandse benzinepompen aan de grens? Daar ga ik het straks over hebben. En triest nieuws uit Hogeveen. Een dode te betreuren bij een steekpartij daar gisteravond. Straks bel ik met de politie om te vragen wat er precies is gebeurd. Het had in 3 dagen moeten passen, het hoge beroep tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Totdat de verdediging van Richard K. gisterochtend ineens met een nieuwe getuige naar voren kwam. Dat hoge beroep is nu geschorst tot 5 oktober. En straks spreek ik met verslaggever Stefan Klomp, die de zaak de afgelopen dagen volgde. En ik vraag hem hoe het er precies voor staat.

0: Goedemorgen Drenthe, Elton John. En I'm still standing. Afgelopen zondag werd er flink gesport in Klazinaveen tijdens de halve triathlon daar. Een wedstrijd in verschillende categorieën over verschillende afstanden. Maar even voor het beeld, de langste afstand. 1,9 kilometer zwemmen, vervolgens 90 kilometer fietsen... om daarna nog een halve marathon van meer dan 21 kilometer hard te lopen. Nou, dat is natuurlijk niet mis. Bij de organisatie van zo'n evenement komt veel kijken. En een deel van het dorp moest ook voor het evenement op slot. En dat zorgt dan wel weer wat voor problemen. Aan de telefoon heb ik Herman Timmerman, veiligheidscoördinator van dat evenement. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, een aantal boze buren in het dorp. Wat is er precies gebeurd?
1: Nou, weet je, ik wil eigenlijk niet zozeer over het evenement zelf hebben daaromheen. Ik denk dat het heel verstandig is om eens even toe te lichten wat er allemaal gebeurt. Er wordt natuurlijk een evenement georganiseerd, het zij een triathlon, het zij een marathon. Dan worden wegen afgesloten voor de veiligheid, voor de deelnemers. En natuurlijk ook wel voor het weggebruiken, want een deelnemer kan natuurlijk op zijn fiets zitten. En die kan een verkeerde kant op gaan met een triathlon. En dat hij dan ja, op een verkeerde baan komt, waardoor een automobilist hem tegemoet rijdt. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, weet je, het is heel simpel. Je gaat een evenement organiseren. Dus je wilt het wel goed mogelijk doen. Goed voor de omgeving, goed voor de bewoners, voor een weggebruiker, maar ook voor de deelnemers. Dus dan sluit je wegen af. En dan wordt natuurlijk wel aangegeven met een gesloten verklaring. Wij hebben een gesloten verklaring, dat wil zeggen, dat is een rond bord met een rode rand, met een witte binnenkant. Dat wil zeggen dat je niet in mag rijden. Dus nee. Als je erin rijdt, ben je ergens in overtreding.
0: Ja, dat zijn natuurlijk de verkeersregels, die hoor je te kennen. Ja. Maar goed, ja, een aantal buurtbewoners was het daar toch niet helemaal mee eens.
1: Nou ja, weet je, je gaat natuurlijk met een evenement ga je zorgen dat iedereen goed geïnformeerd wordt. Dat doe je door middel van een vooraankondiging ophangen van op die datum is een weg afgesloten voor een sportevenement. Je gaat er zorgen dat dan mensen een folder in de bus krijgen. Maar ja, we weten met elkaar dat het gewoon heel moeilijk is om bezorgers te krijgen voor de weekkranten of voor een dagblad, zeg maar een ochtendkrant rond te krijgen. Ja, en daar hebben wij ook mee te maken gehad nu in deze periode. Want wij hebben ongeveer een 5500 flyers gemaakt. Die we dan, bewonersbrieven noemen we dat, die hebben we dan laten bezorgen. Maar die zijn niet overal terechtgekomen.
0: Oh.
1: En daar kwam dus op neer dat die mensen geen bezorger hadden. Dus die mensen hebben ook geen weekkrant gekregen. En dat is natuurlijk voor ons ook een beetje een doorsteek geweest voor het evenement. En dat gebeurt niet alleen nogmaals bij de triathlon. Dat gebeurt ook bij andere festivals en evenementen daarin.
0: Dus bewoners hadden geïnformeerd moeten worden, maar die wisten eigenlijk van niets?
1: Die wisten ergens van niets. Uiteindelijk hadden ze het kunnen weten met de vooraanduiding. En ze weten natuurlijk ook dat de triathlon in social media's, die werden er allemaal op ingeschreven. Dus alles is wel aandacht aan besteed. Goed, wij hebben andere jaren hebben wij dat wel een beetje in eigen beheer gehouden. Maar het is gewoon voor ons ook vrijwilligers, is het ook heel lastig om die te krijgen daarvoor. En dus bij andere festivals ook. Dus wij hebben hier natuurlijk wel weer, ik leer hier weer van, ook bij andere festivals eerder informeren. En misschien nog meer en duidelijkere borden maken nog weer voor de vooraanduiding. Dat een weg is afgesloten daarin.
0: Ja, en zelf de flyers rondbrengen misschien. Toch even terug naar afgelopen weekend. Want los van ook borden die zijn geplaatst, waren er ook een aantal verkeersregelaars gewoon in bedrijf. En ik begreep dat die het ook wel te verduren hebben gekregen.
1: Ja, die hebben het ook voortdurend gekregen. Want er was een verkeersregelaar die had netjes alles afgesloten, een gesloten verklaring ervoor. Toen de omwonenden die kwamen er langs, die gooiden de hekken aan de kant. Een verkeersregelaar die gaat natuurlijk dan in gesprek om te zorgen dat dat natuurlijk niet zomaar kan. Maar de mensen die gaan niet mee. En het is ook heel moeilijk om goede Nederlandse. Weet je, elke verkeersregelaar die er staat, moeten we respecteren. Maar goed, maar wij hebben ook te maken met verkeersregelaars, onze Nederlandse mensen willen het werk niet doen. Dus we komen dan terecht bij mensen die dan hier ook wonen. En die misschien dan iets minder Nederlands spreken, maar die ook het werk wel willen gaan doen. Dus die staan er voor hun eigen. Ja, ik zeg het altijd wel van, ze staan op die weg om de boel te gaan regelen. Maar ze worden niet gerespecteerd. Dus ja, en dat is ook ontstaan. En daar krijg je ook en dan krijg je frustraties. En weet je wat het is?
0: De wat is er precies gebeurd dan?
1: Nou, wat daar gebeurd is dat er een omwonende was geweest, of meerdere omwonenden, die wilden per se doorrijden. Die zijn al een gesloten verklaring doorgerend via een fietspad. Zijn ze teruggekomen bij dit hekwerk. En daar hebben ze het hekwerk aan de kant gelegd. Ja, en waardoor een aantal deelnemers toch verkeerde kant op gegaan zijn. Ze wisten het zelf wel en ze hadden het later ook aangegeven. Ik wist dat ik hier af moest.

0: Maar de agressie naar een verkeersregelaar, die wordt alleen maar hoger. En de mensen die willen graag met de auto voor in de winkel zitten. Wij doen bij FCM ook het verkeer regelen. Zelfs daar is de agressie al hoog. En ja, het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die dit werk ook willen gaan doen. Ja. Maar ook om de veiligheid te waarborgen voor iedereen. En het is niet alleen nog maar voor een evenement. Als je namelijk wegwerkzaamheden hebt, dan staan ook gesloten verklarings. Ja. Dan rijden de mensen ook omheen. En dan gaan ze het wegvak in, dus het werkvak in. Wat krijg je dan? Een medewerker die daar dan aan het asfalteren is of aan het bestraten is. Die heeft in één keer een auto achter hem staan. Ja. Dat is wel gebeurd met je.
1: Goed, ja. Toch nog even, dus, hè, want u zegt vorig jaar ook al gedoe. Daar is destijds ook melding van gedaan bij de politie. Gaat dat dit jaar ook gebeuren?
0: Nou, weet je, je hebt natuurlijk wel een feitelijke omschrijving. Dus ik heb een feit dat er eens iemand is geweest die heeft wat gedaan wat niet mocht. Alleen als ik geen rugnummers heb, kan ik wel een aangifte gaan doen, maar dan kijkt er niks mee. Dus dat is dan een voordeel van een omwonende en van een burger en een automobilist. Ja. Ja, als ik het verkeer aan het regelen ben op een kruising en ze negeren mijn stopteken en ik kan het kenteken opschrijven en ik geef het door, er wordt een aangifte opgemaakt en ik sta alleen verkeer te regelen. Ja. En dan heb je op een bepaald moment van, ja, nee, maar hij gaat van dat ik mocht oprijden. Dan zegt die rechter van, ja, maar sorry, ik weet niet meer hoe het gegaan is. Dus het wordt dan geseponeerd. De agressie naar de verkeersregelaars in het algemeen is gewoon gigantisch hoog. Maar ja, ook naar
1: een hoop frustratie, hoor ik. Ja. En dat snap ik ook. Goed, dit evenement is vaker georganiseerd. Ik hoop in de toekomst ook. Ja, wat leert u hier dan van? Gaat er volgend jaar iets anders gebeuren?
0: Nou, weet je, ik ben... mag je rustig weten? Ik ben denk ik al wel 8 jaar bezig met de overheden, met de politie, met allerlei instanties. Ik loop gewoon keihard tegen de muur omhoog. Er wordt niet gehandhaafd. Vraag ik om boa's, komende boa's. Boa's die gaan kijken en die zijn weer weg en ik hoor niks terug. Het is gewoon heel lastig. Je moet steeds meer nadenken van hoe kunnen we het nog beter doen. Dus je moet die wegen nog beter afsluiten. Nog betere informatieverstrekking naar een weggebruiker. Dus de vooraanduidingen die moeten nog eerder komen, nog groter en nog overzichtelijker misschien daarin.
1: Ja.
0: En ja, en social media, maar weet je, we krijgen zoveel social media en uiteindelijk is een social media met een positief bericht wordt niet gelezen, maar met een negatief bericht wordt wel gelezen.
1: Ja, dat is dan vaak hoe het werkt inderdaad. Nou goed,
0: ja.
1: Dat is even aangaande de boze buurtbewoners. Dan iets wat ik toch even aangestipt wil hebben, dat kan eigenlijk niet onbenoemd blijven, want dat is ook in het nieuws de laatste dagen. Best wel een aantal mensen ziek geworden na dat evenement. Wat weet u daarvan?
0: Nou, weet je wat het is? Wij hebben natuurlijk te maken met een open water. Uiteindelijk, ik ben daar natuurlijk veiligheidscoördinator bij de triathlon geweest, maar ik spreek nu gewoon algemeen daarin. We hebben te maken gehad met heel veel regenval. We hebben met droogte te maken, dus er wordt heel veel water opgepompt vanuit het IJsselmeer. Dat wordt allemaal naar boven gebracht. Wij hebben natuurlijk te maken in Zuidoost-Drenthe met een mooi natuurgebied. En de Bargeveen, daar willen ze natuurlijk wel veel water houden om het veen weer te laten groeien. Dus wat gebeurt er? Het water wordt opgepompt. En stel je eens voor dat er dan, zeg maar op donderdag, we hebben natuurlijk meerdere malen een monster wordt er genomen van het water.
1: Ja.
0: Voor mij was de laatste monster die genomen is vrijdag of zaterdag. Maar goed, de monsternamen noemen we wel veel vaker. Die waren allemaal hartstikke goed. Maar als er net op de donderdag, op die vrijdag, een stampuik geweest is, noem maar wat, in Hogeveen, dan wordt het uitgezet naar het water, dus naar het kanaal, waar het overstort. Dus dan krijg je te maken met een E. coli wat dan in het rioolstelsel zit vanuit de ontlasting van de mensen. Dat wordt doorgepompt en dan gaat op een bepaald moment wel richting het noorden, dus richting het zuiden. Dus er komt wel een pand bij ons terecht. En dan is het misschien net op dat moment binnengekomen.
1: Ja, ja, daar is in gezwommen door deelnemers. Nou, er zijn een hoop mensen die meldingen hebben gedaan van dat ze zich toch niet zo lekker voelen. De GGD doet onderzoek, begrijp ik, hè?
0: Ik ben daar echt niet bij betrokken. Dat gaat allemaal via de NCB. De NCB die heeft dat nu opgepakt en die gaan daarmee aan de slag. En die nemen dat verder mee.
1: Ja, nou, hopen dat uiteindelijk op zijn pootje terechtkomt. Evenals de tumult met de buren. Want volgend jaar wel gewoon weer een halve triathlon Casineveen?
0: Wij gaan er gewoon 100% weer voor. En dit is gewoon overmacht wat hier is plaatsgevonden. Maar ik wil nog wel even benadrukken. We hebben natuurlijk een mooie triathlon gehad. Het was 30 augustus 2026. Het was een regenachtige dag.
1: Ja.
0: En dit is natuurlijk wel positief dat wij geen enkele valpartij hebben gehad. We hebben geen uitvals gekregen door medische zorg. Ik heb de medische zorg nog gebeld en gevraagd, waar hadden jullie nog wat te doen? Ja, we moesten pleistertjes plakken.
1: Dat dus is goed nieuws. Aan de andere kant, wat dat betreft mooie sportieve prestaties.

0: Babel was dit en neem me mee.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 3 september vandaag. Ik neem je mee in de geschiedenisboeken van deze dag. Want wat is er zoal gebeurd in het verleden op deze datum? Nou, 1939 verklaren Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog aan Nazi-Duitsland. Op de Britse radio waren dit de woorden van de Britse prime minister, Neville Chamberlain.
3: I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us.
0: Duitsland was op dat moment Polen binnengevallen. Frankrijk en Engeland stelden een ultimatum aan Hitler om zich terug te trekken. Hitler gaf geen gehoor, waarna Frankrijk en Engeland de oorlog verklaarden. In 1966, op deze datum, de geboorte van dit legendarische tv-programma.
4: Niet met de deuren slaan.
5: Ja, zuster, nee, zuster.
4: Niet op de stoel staan.
5: Ja, zuster, nee, zuster.
0: Ja, op 3 september 1966 is Ja, zuster, nee, zuster voor het eerst op televisie. De serie, geschreven door Annie M.G. Smit en met muziek van Harry Banning, wordt 2 jaar lang op tv uitgezonden. 2 seizoenen van elke 10 afleveringen. Van de ene legendarische tv-serie naar de andere. Want ook op deze dag, maar dan in 2007, was dit voor het eerst te horen op de Nederlandse televisie.

0: Nou, onmiskenbaar het geluid natuurlijk van Flikker Maastricht. Met de destijds nog hoofdrollen voor Victor Reinier en Angela Schijf. De serie loopt nog steeds. Het 21ste seizoen is op dit moment in de maak. En het begon dus allemaal 19 jaar geleden vandaag. Op deze dag in 2009 is Michael Jackson in besloten kring begraven.
1: 2 months after his death, Michael Jackson has finally been laid to rest. At a private ceremony for close family and friends, the star was buried at the Forest Lawn Cemetery near Los Angeles.
0: Ja, de begrafenis volgde ruim 2 maanden na zijn overlijden. Dat was op 25 juni dat jaar. Een aantal weken voor die begrafenis was er al een groot afscheidsmoment met onder andere Stevie Wonder, Lionel Richie, Mariah Carey en John Mayer. En dan precies 3 jaar geleden vandaag schrijft Max Verstappen geschiedenis in de Formule 1.
2: We are witnessing something that no one has ever seen in the entire history of Formula 1. A landmark for Max Verstappen. Max Verstappen wins 10 Grand Prix in a row to take the all-time record.
0: Ja, hij wint in Italië zijn 10e race op rij. Dat is een record. Nog nooit eerder was dat gebeurd. Max was sowieso onverslaanbaar dat seizoen, want hij won 19 van de in totaal 22.

0: Vandaag cabaretier Jeroen van Koningsbrug is jarig. Hij is 53 geworden. DJ Adam Curry is ook jarig. Hij is 62 geworden vandaag. En journalist en presentatrice van Heel Holland Bakt, onder andere Jannie van der Heijden, is jarig. En toen ik las hoe oud zij is geworden, dacht ik, nee, dat kan niet kloppen. Maar zij is 72 geworden vandaag. Nou, dat hoor je natuurlijk vaker, van dat zou je haar niet geven. Maar in dit specifieke geval is dat toch echt zo. Jannie van der Heijden, 72 geworden, van harte gefeliciteerd. Zometeen krijg je het laatste nieuws uit de provincie met Sebastian en ook een uitgebreid weerbericht.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
0: Trente, goedemorgen. Het is 8:01. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastian Meijwaard, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een steekincident aan de Wilhelminastraat in Hogeveen is gisteravond een man overleden. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. De steekpartij was rond 6:30 op de kruising met de Grote Kerkstraat. Omstanders zeggen dat 2 mannen ruzie hadden op de kruising, waarna het slachtoffer plots ineen zou zijn gezakt. Over de identiteit van het slachtoffer en die van de verdachte kan de politie nog niet zeggen. In een leegstaand pand in Hogeveen is vannacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 4:00 aan het Haagje. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom kregen inwoners in de omgeving een NL-alert met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. De gemeente AN Hunze blijft extra controleren op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders op het park. Wat er precies is gemeld en wat de toezichthouders hebben aangetroffen, wil de gemeente niet vertellen. De extra controles zorgen voor irritaties bij recreanten op het park. Zij schreven de gemeente eerder dat ze zich bespied en geïntimideerd voelen. De provincie Drenthe wil dat het Drentse stikstofplan leidend gaat worden en niet het voorstel van het kabinet. Gedeputeerde Henk Emmens is hoopvol dat er een deal gemaakt kan worden met het ministerie van Landbouw en Natuur. Volgens het provinciebestuur zijn er grote overeenkomsten tussen het Drentse plan en het kabinetsplan. En FC Emmen heeft een vervanger binnen voor Nelson Amadine. De 20-jarige buitenspeler Sofiane Touré komt over van FC Keulen. De Fransman heeft een contract voor 1 jaar getekend. Aanvankelijk wilde Emmen geen extra aanvallen contracteren om de eigen spelers niet in de weg te zitten. Maar toen Amadine woensdag geblesseerd raakte, moest Emmen toch nog de transfermarkt op. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Ja, Sebastian, dankjewel. En voor het weer leg ik een verbinding met Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
7: Mooi Ruben, goedemorgen.
0: Ja, de laatste dagen waren best prima, maar dat is vandaag wel omgeslagen, geloof ik.
7: Oh ja, valt eigenlijk op zich nog wel mee. Het is alleen bewolkt vandaag. De temperatuur, die is prima in orde. Het wordt bijna 22 graden en in het zuiden van Drenthe gaat zelfs over 22 graden heen. Dus wat dat betreft geen klagen. Oh. Ja, tot je naar boven kijkt. Ja, dat grijze plafond dat blijft vandaag min of meer gesloten. Nou, als de zon er al doorheen komt, is het vanmiddag. En dan moet je denken, nou, dat het niet enthousiast is. Misschien een waterige, bleke knipoog, dat soort ideeën. Verder is het dus bewolkt en er staat ook een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Die haalt vanmiddag in open gebieden wel kracht 5. Dan valt er nu en dan wat gesput erbij. Er komt al wat neerslag in het westen van Drenthe binnen. De komende uren gaat het over ons heen. Dat is geen neerslag van betekenis. Het zal misschien een millimetertje zijn. Maar het wordt er net even nattig van. Dus als je straks op de fiets zit of zulks wat, dan krijg je het ietsje nat. En dat gaat eigenlijk door tot halverwege de middag. Het is niet echt een fraaie dag dus om over een huis te schrijven. Maar als je het vergelijkt met morgen, dan valt het best mee vandaag. De avond en de nacht, het is een graad of 16 en blijft dus vrij bewolkt. En morgen dan zitten we ingeklemd tussen hoge druk in Zuid-Europa en lage druk boven Scandinavië. Een front gaat slepen. Gaat over ons heen hangen en de halve dag blijft hij in de buurt van Drenthe. Eerst zit hij ten noordelijk van ons. Morgen overdag een stukje boven ons. En dan kan er wel 10 mm gaan vallen. Zeker Noord-Drenthe krijgt gewoon een natte naochtend en voormiddag. Het zuiden houdt het ietsje minder nat. Maar dan moet je ook denken aan een handvol millimeters. We gaan eens even kijken wat er van terecht komt. Maar ik ga ervan uit dat morgenochtend compleet verregent. En morgenmiddag knapt het geleidelijk wat op.
0: Kijk, dat klinkt optimistischer. Hans, dit was hem denk ik voor nu. En dan over een uurtje gaan we even naar het weekend kijken. Hè? Jouw glazen weerbolletje.
7: Uitstekend.
0: Goed, dat lijkt me een goed idee. Dankjewel Hans en ik spreek je over een uur. Hè?
7: Tot straks.
0: Hoi. Ja, de brandstofprijzen reizen nog steeds de pan uit. Voorheen kon je in Duitsland dan vaak terecht voor wat goedkopere brandstof. Maar daar zijn inmiddels accijnskortingen, die zijn er vanaf. En daardoor is de prijs voor een liter brandstof ook in Duitsland wat hoger. Of ze dat ook merken bij pompen aan de grens, dat hoor je zo meteen van meneer Fieten.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Pretenders op Drenthe en Brass in Pocket. Maakt het exact 10 minuten over 7:30. Duitsland kende een accijnskorting, waardoor een liter brandstof flink goedkoper kon zijn dan hier in Nederland. Nou, die korting is er inmiddels af. En daarmee wordt een liter brandstof bij onze oostenburen ook flink duurder. Loont het als je in de buurt van de grens woont nog wel om de grens over te rijden om je auto vol te tanken? Of kun je ook gewoon in Nederland blijven? Dat vraag ik aan Richard Vieten van Vietenolie. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: die accijnskorting is er nu al even af. Ik meen sinds 1 juli. Wat merken de pompen in de grensregio daarvan?
1: Ja, die accijnskorting die is er nu weer 2 maanden af inderdaad. Daardoor zagen we al dat er minder Nederlanders nog naar Duitsland rijden om te tanken. Omdat het verschil toch behoorlijk kleiner geworden was. Alleen nu zien we ook, doordat de prijzen in Duitsland heel erg zijn gestegen door de lage waterstanden, dat de prijzen in Duitsland echt gestegen zijn aan de pomp. En dat het echt doorberekend wordt, die kostprijs van het transport. Kijk, in Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En ja, nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
0: Ja, want wat u zegt, dat is wel, dat wist ik in alle eerlijkheid niet. Dat is best wel opvallend. Kijk, dat de prijzen stijgen vanwege de oorlog in Iran, dat speelt natuurlijk mee. Dat is bekend.
1: Ja, maar dat is aan beide kanten natuurlijk.
0: Precies.
1: Dus dat is in Duitsland en in Nederland. Dus dat maakt op zich niet het verschil.
0: Nee, maar de lage waterstand in de Rijn, die is dus van invloed op de brandstofprijs in Duitsland.
1: Ja. Kijk, in Duitsland is natuurlijk eigenlijk net als in Nederland zitten overal brandstofdepots. Waar het met grote schepen naartoe gevaren wordt. Vanaf die depots wordt het met tankwagens naar de tankstations gereden. Nou, in Nederland hebben we dan een aantal depots die op dit moment gesloten zijn. Dus droog liggen omdat er geen water in de rivieren zit. Dat er geen schip kan komen. Maar in Duitsland is natuurlijk de Rijn staat natuurlijk droog. Dus er komen geen schepen vanaf de raffinaderijen Duitsland in. Dus dan heb je de afstanden zijn veel groter dan in Nederland, dat ze met die tankauto's af moeten leggen om bij die tankstations te komen. En de bevoorrading gebeurt allemaal vanuit Duitsland. Dus ja, dan is zo'n vrachtwagen misschien wel 3-4 uren onderweg in plaats van een uur. Dus ja, die transportkosten die lopen daar enorm op. En dat is nu de laatste 2,5-3 weken ook echt doorvertaald in de prijs aan de pomp. Nou, en dat zien wij gelijk als effect in onze grensregio, waar wij de tankstations hebben, dat daar de omzetten ook gelijk weer met 30-40% stijgen.
0: Ja, dat lijkt me dan wel goed nieuws voor u.
1: Ja, dat is voor ons heel goed nieuws. We zien dus nu dat de Nederlanders gewoon in Nederland blijven tanken op onze grensstations. En dat er zelfs al Duitsers ook in Nederland komen tanken. Dus dat effect gaat dan dubbel op. Dus dat is echt, dat is voor ons fantastisch nieuws.
0: Ja. Een liter benzine steeg deze week ook in Nederland naar een recordhoogte. Adviesprijs rond de €2,67 per liter, meen ik. Hoe zorgelijk is dat?
1: 2,69 op dit moment al. Dat is natuurlijk weer echt een nieuw record. Dat is natuurlijk wel een beetje zorgelijk, want dat is natuurlijk wel erg duur. Ja, en zolang die onrust natuurlijk een beetje blijft daar in het Midden-Oosten, ja, zal dat ook direct niet weer helemaal terugzakken naar het oude niveau. We zagen natuurlijk wel, als er weer een beetje rust komt, gaan die prijzen direct weer onderuit. Maar ja, als ze weer een beetje beginnen te schieten of wat dan ook, dan gaat het ook direct weer de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk niet goed, ook niet voor de economie.
0: Nee, dat zie je overal in terug. Ik las een onderzoek van de ANWB waaruit blijkt dat een kwart van de automobilisten financiële druk ervaart door die hoge brandstofprijzen. Merkt u dat ook?
1: Ja, je merkt natuurlijk wel, dat zien we natuurlijk aan de pomp ook, dat mensen op een gegeven moment nog voor 30 of 40 euro tanken. Ja, dat is dan hun laatste geld. Ja, daar krijg je niet heel veel meer voor tegenwoordig. Dan heb je 10, 15 liter in je tank. Ja, dat schiet natuurlijk niet op.
0: Nee.
1: Dus het is wel het laatste beetje geld wordt uitgegeven aan brandstof. Ja, en als het er niet is, dan kan het niet.
0: Nee, dus wat dat betreft zijn inderdaad die hoge brandstofprijzen zorgelijk. Het goede nieuws, ja, dat is dan met name voor u als ondernemer, is natuurlijk wel dat de prijzen in Duitsland ook stijgen. Dat is voor mensen in de grensregio soms minder goed nieuws, want die konden daar best wel wat van profiteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Er stonden echt wel flinke rijen vaak bij de pompen in Duitsland.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik had afgelopen weekend zelf nog even een rondje gereden langs de grensstreek, in zowel in Nederland als in Duitsland. En waar je eigenlijk een aantal weken geleden de rijen nog zag staan met gele kentekenplaten, ja, staan nu alleen nog 1 of 2 witte kentekenplaten aan de pomp.
0: Ja, en staan die witte kentekenplaten steeds vaker ook bij u aan de pomp. Goed.
1: Ja.
0: Meneer Vieten van de Vietenolie, dank voor de tijd en voor dit gesprek.

0: Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.
1: Bright light said it gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hold.

0: zou je toch altijd kunnen vragen als je Elvis draait. Want dit was Elvis, voor de duidelijkheid. Viva Las Vegas. Het is 9 minuten voor 8. Mooi moment om eens buiten de provinciegrenzen te kijken. Want ook daar is er natuurlijk van alles aan de hand. Sebastian, goedemorgen. Sorry.
1: Ja, ik kan hier mee praten. Goedemorgen.
0: Ja, we moeten het vooral hebben over Asselt. Want daar is natuurlijk een enorme geweldsgolf geweest deze week. Het dorp probeert daar de draad weer een beetje op te pakken. In de nacht van maandag op dinsdag trokken tientallen gemaskerde en zwaar bewapende mannen door het dorp. Je zou kunnen zeggen het is de script van een film, maar het is niet zo. Bij de woning van Jan G. werd een bewaker doodgeschoten. Hè?
1: Ja, en dan moet natuurlijk de mobiele eenheid aan het speuren. Inmiddels is de inzet van die mobiele eenheid beëindigd. Tijdens de zoektocht in en rond het dorp hebben ze wel veel wapens gevonden. Dus inderdaad echt zo'n filmscript dat je echt denkt, ja, is dit Nederland nog wel? Maar aan de andere kant heb ik ook wel een beetje het gevoel, ja, we zijn al zo lang een drugswalhalla. Je oogst ook een beetje wat je zaait allemaal. Ook in het nabijgelegen Wiegen werd na een melding van een burger een wapen aangetroffen. Dus het is niet alleen over Asselt. En het meest beangstigende, dat vond ik toch wel, is een filmpje dat gisteren opdook, waarin gewapende mannen G oproepen een partij cocaïne terug te geven.
2: This message is for Jan Junior. You stole from us 1,283 kilos. You have 12 hours to give the goods back. But what we promise, you will gonna kill everyone.
1: Ja, dus je hoort hier gewoon die partij of die mensen die hun partij cocaïne dan zouden zijn kwijtgeraakt. Die hoor je hier echt zeggen, je moet het teruggeven. Want anders gaan we al jouw familieleden vermoorden.
0: Zo, dit is echt super beangstigend, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het echt heftig, ja.
1: Maar we hebben gewoon politie die hierop zit. Dus daar kunnen we ons aan vasthouden.
0: Ja, en die onderzoeken volgens mij ook nog of die video echt is. Goed, dan ander nieuws. De handelsoorlog tussen de VS en Canada die escaleert. Canada voert invoerheffingen in op zo'n 17 miljard euro aan producten uit Amerika. Dat is het antwoord op hogere invoerheffingen die president Trump de afgelopen weekend instelde, Sebastian.
1: Inderdaad. Bij Jinek was gisteren ex-diplomaat Maarten van Rossum te gast. Niet te verwarren met de bekende oud-professor die ook Maarten van Rossum heet. Deze oud-diplomaat die vertelde dat hij echt onder de indruk is van die Canadese president Mark Carney, die niet terugdeinst voor de Amerikaanse president Donald Trump.
3: Wat hij hier heel goed doet, is het is eigenlijk een beetje een soort politieke sluipmoord die hij aan het plegen is. Hè. Dus wat hij heeft gedaan is, hij heeft eigenlijk eerst, dit doet hij al langer, hij heeft goede alternatieven ontwikkeld, handel met Europa, andere ook gesprekken op het gebied van veiligheid. En vervolgens heeft hij een heel aantal hele slimme staten gekozen.
1: Ja, en die staten die heeft hij als het ware getarget, want de midterms komen eraan. En dat is in november, dat is een soort landelijke verkiezingsdag in Amerika, waar allerlei belangrijke politici worden gekozen, van gouverneurs tot congresleden. En Carney probeert Trump met die midterms eigenlijk een beetje in het hart te treffen. Door juist in swing states, staten die soms naar de Democraten gaan en soms naar de Republikeinen, ja, echt te treffen met economische sancties.
3: Daar heeft hij allerlei goederen uit gepakt om onrust te stoken in die staten en in de grensstaten. En
4: zodat de Amerikanen daar boos worden op Trump voor het feit dat hij dit allemaal doet.
3: Ja, en dat is dus, wat mij betreft, is het een waarschijnlijk korte termijn pijnlijke zaak voor Canada, maar op lange termijn zou hij best wel eens kunnen gaan winnen.
1: Ja, dus dat gaan we afwachten. Maar ben benieuwd hoe dat gaat. Want Canada is dus het eerste land dat echt opstaat tegen Trump na China. We gaan het zien.
0: Ja, spannende tijden al daar. Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus is woensdag ondervraagd tijdens het coronaverhoor. Ja, die verhoren die zijn al lange tijd gaande. Allerlei belangrijke figuren uit de coronacrisis worden geïnterviewd, hè?
1: Ja, deze week hadden we ook Kajsa Ollongren, maar dus ook Vert Grapperhaus. En hij werd bevraagd naar enkele beledigende appjes die hij destijds stuurde naar partijgenoot Hugo de Jonge.
5: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het veiligheidsbeleid: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend.
0: Ja, dat zijn wel stevige woorden van Vert Grapperhaus uit die tijd. Hij had er zelf wel een verklaring voor.
6: Binnenkamers, onderling. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Maar het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden.
0: Ja, het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken, besturen tijdens een pandemie. Nou goed, hopelijk leren ze er wat van daar, Sebastian.
1: Soepjurkje.
0: Goed, tot zover dit overzicht van nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen nacht zijn we bij terug met veel meer nieuws uit eigen provincie.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
8: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attents met ds.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
20: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
19: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
21: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
19: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en het trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
22: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
23: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
24: Aan tafel!
25: Zo.
26: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
25: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
26: Heb je een nieuwe vriend, oma?
25: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
27: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
28: Radio Drenthe.
29: Goedemorgen Drenthe.
0: Drenthe, een heel goedemorgen voor donderdag 3 september. Ik start deze dag heel graag met je op. Ik neem het belangrijkste nieuws met je door, zodat je straks helemaal op de hoogte aan deze nieuwe dag begint. Dat doe ik niet alleen. Sebastian is er ook. Sebas, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruben.
0: Want wat is er dan zoal in het nieuws vandaag? Nou, er is een dode te betreuren bij een steekpartij in Hoogeveen gisteravond. Straks bel ik met de politie om te vragen wat daar precies is gebeurd. En het had in 3 dagen moeten passen, het hoge beroep in de zaak tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Totdat de verdediging van Richard K. gisterochtend ineens met een nieuwe getuige naar voren kwam. Dat hoge beroep is nu geschorst tot 5 oktober. Straks spreek ik met Stefan Klomp, de verslaggever die de zaak de afgelopen dagen volgde. En ik vraag hem hoe het er nu precies voor staat. En het spinnenseizoen is begonnen. Misschien ben je er eentje tegengekomen in je eigen huis. Nou, Harm is op jak en gaat zometeen op zoek naar een mooi exemplaar. Dat en nog veel meer tot 9 uur in deze Goedemorgen Drenthe.

Dag die bewolkt begint vandaag. Kan af en toe een klein buitje vallen bij een graad of 22. Al kan het door de stevige wind wel iets frisser aanvoelen. Nou, zometeen om 7:30 is Hans hier weer met een uitgebreider weerbericht. Ook over

0: Ocean. And Love Really Hurts Without You.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Ja, het spinnenseizoen is begonnen. September, oktober, dan kun je meer exemplaren tegenkomen van die achtpotige wezentjes. Harm is op Chuck. En dan gaat eens kijken of hij een spinnetje kan vinden. Dat doe jij in Westerveld, dacht ik, hè Harm. Goedemorgen.
3: Ja, en het is bij die voor goedemorgen Ruben en goedemorgen luisteraars. Ik sta hier op deze vroege donderdagmorgen mooi in de bos bij Diever met Lisander van Ossanen, boswachter bij Staatsbosbeheer. Ja, ik vind dit altijd een prachtige tijd van het jaar, Lisander, om nou in de bos te weten. Het begint al wat kruiderig, wat harstig te ruiken. Ja. Maar je ziet het ook aan de spinnen, hè, die nou veel actiever zijn als in de zomer. Tenminste, zo liet het.
4: En zo liep dat wel, hè?
3: Ja. Is dat niet zo?
4: Nou ja, kijk, in de herfst hebben natuurlijk alle spinnetjes die natuurlijk in de zomer en in de lente zeg maar geboren zijn, die zijn dan ook groot en die maken ook hun web. Ja. Dus daarmee lijkt het heel veel. Maar eigenlijk hebben we heel de zomer met dezelfde soort aantallen spinnen gezeten. Ja.
3: En je ziet die webs natuurlijk ook beter omdat er vaak dauw op zit en zo.
4: Ja, en dat is ook iets typisch natuurlijk van deze tijd van het jaar. Dat het allemaal wat vochtiger wordt en dan zie je die dauw. En met die dauw dan komt natuurlijk ook allemaal die webben mooi tot leven. Hè. Dan gaan ze opeens allemaal zien. En dan is het opeens overal. Ja.
3: En mensen gaan brummels zoeken en dat soort dingen. En dan kon je ze ook tegen. Ik weet nog wel eerder, dan zag je die grote kruisspin. Die kon je dan mooi zien. En dan gooien we nog wel eens een vung weer een mug. En die gooien we dan in dat web. En dan vraagt zo'n ding daar mooi op. Dat is mooi om te zien.
4: Ja, ja, hij duikt er gelijk op. Hè? Ja. Als een kleine beweging in dat web en hij springt er gelijk. Dus hij springt, hij loopt er gelijk heen en hij pakt wat erin zit. Ja.
3: Ik vind het heel fascinerend, maar er zijn heel veel mensen, Lisander, die een gloepse hekel aan spinnen hebben. Hoe komt dat toch?
4: Ja, het lastige is dat. Hè? Wat is angst en wat doet angst met je? Ja, maar dat is wel iets. Ja. Die spin die heeft toch iets wat... Weet je toch in ons zenuw of zo gaan zitten? Ik weet het niet. Nee.
3: Ja, ik heb me er ook nog wel iets bij voorgesteld. Gisteravond liep ik bij ons in de keuken en toen liep er zo'n grote hoespin. Echt, nou, dan zijn er weer 4 groot. Ja. Dan loop je één rilling over de rug.
4: Ja, ze lopen vaak zo hard aan en zeggen, ja. Ja, waar gaat hij heen? Wat gaat hij doen?
3: Ja. Gaat hij doen? Het is een beetje onberekend. Maar goed, ik heb het over de kruisspinnen, maar er zijn ontzettend veel soorten spinnen. Hè?
4: Ja, er zijn heel veel soorten spinnen, ja. Volgens mij hebben we rond de Drentse Zwolle al een telling geweest. We hebben meer dan 100 spinnen, zeg maar. Verschillende spinnen.
3: 100 soorten?
4: Ja, 100 soorten al die verzameld zijn. We staan hier ook bij een grove dennetje. Ja. Ja, en als je hier aan voorbij loopt, dan zie je het niet eens. Maar het grove dennetje zit eigenlijk vol met webben. Maar er zit een herfst hangmatspin, zeg maar. En die maakt eigenlijk zijn web weer horizontaal. Dus hij hangt er ook ondersteboven, hangt hij erin. Dus weer heel anders dan zo'n wielweb, hè, die we vaak dan zien. En je hebt ook nog tunnelweb spinnen. Hè, die hebben eigenlijk een heel kokertje in de grond, waar dan eigenlijk een gaatje zo weer naar binnen duikt. Okay. En je hebt ook nog heel veel spinnen natuurlijk, die eens een web maken. Hè. Dat zijn natuurlijk de midden springspinnen. En die zijn helemaal voor de verbeelding van mensen die angst zijn, zeg maar.
3: Ben die ook in Nederland?
4: Ja, die springen. Ja. Die hebben een jachttechniek, dat ze gewoon echt een prooi besluipen. En dan springen ze er eigenlijk op. Ja.
3: Je kunt zien, er hangt wat dennennaaltjes. Net als die in de lucht zweept, maar die hangt natuurlijk aan een klein spinnendraad.
4: Ja, dat is ook zoiets, hè? De spinnen. Als je dan nu een boswandeling maakt en dat je dan 's ochtends de eerste bent die over een pad heen loopt. En dat je dan met je gezicht in zo'n web belandt, zeg maar. Dat is ook zoiets. Ja. Ja, dat geeft altijd een goed gevoel.
3: Dan hebben we hier gelukkig niet van die hele grote vogelspinnen, zoals in Australië en dat soort landen. Maar echt giftige spinnen, hebben die ook in Nederland?
4: Nee, er zijn wel giftige spinnen in Nederland. Maar eigenlijk zijn eigenlijk de spinnen die we in Nederland hebben, die hebben eigenlijk zo'n slappe bijtkracht, zeg maar, dat ze niet in onze huid kunnen doordringen. Dus ze hebben wel gift die ze gewoon gebruiken om hun eigen prooi, zeg maar, te pakken. Maar niet om ons te vergiftigen.
3: Nee. Wat een opluchting. Ja. Nou, Lisanne, organiseren jullie voor mij een hele bijzondere safari.
4: Ja, we hebben spinnensafari. Ja.
3: Spinnensafari?
4: Bij het buizencentrum, ja. Ja, er gaat een vrijwillige gids, die gaat mee. En die weet heel veel over spinnen te vertellen. Ja. En zo kunnen we de mensen nog weer dieper in de materie brengen van de spin.
3: Want wat niet werd, wat niet deed. En onbekend maakt onbemind. Dat is natuurlijk ook wel zo zeker geldt dat voor spin.
4: Ja. Nou ja, het is een hele leuke, bijzondere wereld, zeg maar, om erin te duiken. Ja. Sowieso al de verschillende spinnen natuurlijk die er zijn. Maar in die zin zijn het de prachtige beestjes, hè, om ernaar te kijken. En dat is natuurlijk het leuke. Als je, wat je net ook zegt, als je dan die bramen aan het plukken bent en je staat bij zo'n struik, dan sta je eigenlijk stil. En als je stil staat, gaat er eigenlijk een wereld voor je open. Ja. En ik denk dat we dat iets vaker met elkaar moeten doen. Dat je gewoon eventjes wat meer rust neemt, even stil, even om je heen kijkt. En ook eventjes goed naar zo'n spin kijken. En even je angst laten gaan, even goed in je opnemen, dan gaat er een wereld voor je open.
3: Gewoon, gewoon niet bang wezen.
4: Gewoon niet bang wezen.
3: En waar is die safari precies en wanneer, Lisander?
4: Die is in Appelscha, bij het buitencentrum. En je kan gewoon op de site kun je zien, dan kun je aanmelden.
3: Okay.
4: En dan kun je gewoon mee. Helemaal gezellig, ja.
3: Mooi. Ja. Nou, hier begint niet echt hele spectaculaire grote spin te zien. En nog één vraag. Is het ook zo dat, omdat het hier steeds warmer wordt, ook in Nederland, de spindeldeur ook groter wordt? En dat we misschien toch wat tropische spinnensoorten hier krijgen?
4: Volgens mij is de grootste spin die draait volgens mij in de bioscoop. Dat is volgens mij Spider-Man momenteel.
3: Ja.
4: Maar nou ja, kijk. Als het warmer wordt, dan kan natuurlijk wel iets ontstaan. De wespenspin of de tijgerspin is ook een spin die we 15 jaar geleden, 20 jaar geleden amper hadden in Nederland. Die natuurlijk echt wel opgerukt is uit het zuiden vandaan. Dat is ook een spin die vrij groot is. Dus het kan wel. Ja, en af en toe heb je natuurlijk van die mooie verhalen dat iets in een bananendoos of zo mee.
3: Ja.
4: Maar over het algemeen nee, worden ze volgens mij niet heel veel groter.
3: Nee, dan ben de winters hier nog net in weer te koud misschien.
4: Ja, te onberekenbaar denk ik voor ze. Ja.
3: Lisander, ik hoop dat er een boel mensen op afkomt op de spinnensafari.
0: Ja, je moet het maar winnen. Dankjewel, Harm.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@ntv.

0: Kikkerzand was dat. Nieuws uit Hogeveen gisteravond. Daar is iemand om het leven gekomen bij een vermoedelijke steekpartij. Aan de telefoon heb ik Matthijs van Houten van de politie Noord-Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is daar precies gebeurd?
1: Nou, wij kregen gisteren rond 6:30 inderdaad een melding van een mogelijk steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat en de Grote Kerkstraat. Toen we daar aankwamen vonden we inderdaad een zeer ernstig gewond persoon. Nou, de hulpverlening is natuurlijk opgestart en ook het MMT kwam ter plaatse, maar deze hulpverlening heeft helaas niet meer mogen baten. En het slachtoffer, en dat is een 45-jarige Roemeense man, is ter plaatse overleden. Nou, wij houden zeer sterk rekening met de steekincident. Ook al doen we nog steeds wel onderzoek naar de precieze toedracht van de verwondingen van de man. En ook willen we weten waar het incident precies heeft plaatsgevonden. Maar we zijn wel met een onderzoek gestart. En we wisten ook al snel in de omgeving, in de Juliana van Stolbergstraat, een eerste verdachte aan te houden. Nou, dat is een 43-jarige Roemeense man. En later op de avond, richting 21:00, hebben we ook nog een 28-jarige Roemeense man aangehouden. En dat is gebeurd ergens op een locatie buiten Hoogveen.
0: Okay,
1: dus... Nou, die mannen zitten vast en ze worden natuurlijk gehoord over hun mogelijke betrokkenheid.
0: Ja, is er al iets bekend over een aanleiding?
1: Ja, daar doen we onderzoek naar. Hè. Dus daar gaan we natuurlijk ook over in gesprek met verdachten. Maar ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van het onderzoek en dat is volop gaande.
0: Ja, wat weet u over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte?
1: Nou, natuurlijk gaan we ook daarnaar kijken, hè, of er een relatie is tussen de betrokkenen. Maar ook dit is wel onderdeel van het onderzoek dat nu volop loopt. Ja, en dus kan ik daar op dit moment ook nog geen antwoord op geven.
0: Nee. Het gebeurde op een vrij drukke kruising in Hogeveen. U zei het al, de Wilhelminastraat. Ja. Veel getuigen, zou je zeggen?
1: Ja, nou, we weten nog niet precies wat er is gebeurd, maar het gaat absoluut wel om een zeer ernstige incident op een drukke plek midden in Hogeveen. Ja, er zijn veel mensen die iets hebben gezien van de hulpverlening. Nou, dat was ook heftig. Dus we begrijpen dat dat natuurlijk een flinke impact heeft. En ja, dit heeft ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden. Dus daar zal ook aandacht voor zijn. En mocht er nou iemand zijn die ook behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan diegene zich bij de politie melden. En wij vragen natuurlijk ook alle mensen die iets hebben gezien van wat er gebeurd is of wat er misschien aan vooraf is gegaan. Om dat bij ons te melden, zeker ook als ze beelden hebben. Dus iedereen die informatie heeft, ja, deel dat met ons. Laat het weten via bijvoorbeeld 0900-8844.
0: Kijk, mensen met informatie kunnen daar terecht. Een 45-jarige Roemeense man is daar dus gisteravond om het leven gekomen bij een vermoedelijke steekpartij. Meneer Van Houten, dank even voor de toelichting en succes met het onderzoek.

Hot Chocolate op Drenthe. So You Win Again. Daarvoor nog Lana van Roy Orbison. Zometeen krijg je om 8:30 het laatste nieuws uit de provincie van Sebastian Meijwaard. En natuurlijk een uitgebreid weerbericht van Hans Nienhuis. Waan je nu even op Jamaica. Doe je ogen dicht. Bob Marley en The Wailers.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhout de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Drenthe, goedemorgen. Fijn dat je de radio aan hebt staan op Radio Drenthe. Je krijgt het laatste nieuws uit de provincie van Sebastian Meijwaard. Sebastian, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een incident aan de Wilhelminastraat in Hogeveen is gisteravond een 45-jarige man uit Roemenië overleden. De politie gaat uit van een steekpartij en heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. Die verdachten komen ook uit Roemenië. Omstanders zeggen dat 2 mannen ruzie hadden op de kruising, waarna het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Het voorval heeft grote impact, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten.
7: Ja, er zijn veel mensen die iets hebben gezien van de hulpverlening. Nou, dat was ook heftig. Dus we begrijpen dat dat natuurlijk een flinke impact heeft. En ja, dit heeft ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden. Dus daar zal ook aandacht voor zijn. En mocht er nou iemand zijn die ook behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan diegene zich bij de politie melden.
6: De aanleiding van het incident is nog onbekend. Drentse tankstations hebben steeds minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, stijgen de brandstofprijzen bij de oosterburen. Ook de lage waterstanden in Duitsland spelen een rol. Daardoor wordt transport over de rivieren moeilijker en stijgt de prijs van brandstof. In Nederland zijn die problemen minder groot, zegt pompstationhouder Richard Vieten.
8: In Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
6: In een leegstaand pand in Hogeveen is vannacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 4 uur aan het Haagje. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom kregen inwoners in de omgeving een NL-alert met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En de gemeente A. en Hunze blijft extra controleren op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders op het park. Wat er precies is gemeld en wat de toezichthouders hebben aangetroffen, wil de gemeente niet vertellen. De extra controles zorgen voor irritaties bij recreanten op het park. Zij schreven de gemeente eerder dat ze zich bespied en geïntimideerd voelen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, Sebas, dankjewel. En voor het weer schakel ik opnieuw naar Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
9: Mooi Ruben, goedemorgen.
5: Ja, het is wel een beetje grijs buiten, maar de temperatuur is niet eens zo gek, zeg jij, een uurtje geleden.
9: Nee, dat valt eigenlijk best wel mee vandaag. Het is nu al een graad of 17 tot 18, dus het is er zeker niet koud bij. En vanmiddag gaan we naar ruim 22 graden toe in de recentste verwachtingen. Maar ja, dat doen we wel onder een bewolkte lucht, dus van de zon hoeven we het niet te hebben. Het is puur de luchtmassa die de warmte gaat brengen. En die warmte die komt eigenlijk met een soort van grote bocht vanuit het zuidwesten van Europa. Koelt natuurlijk wel flink af onderweg, dus er zit zeker geen 25 of 30 graden in. Maar het is gerecyclede warme lucht. En die lucht die wrijft aan tegen wat koudere lucht die in een laag drukgebied zit dat eigenlijk boven Scandinavië ligt. En het scheidingsgebied tussen die twee, nou het zal ook eens niet, veroorzaakt bewolking en ook wat regen. Kijken we nou op de radar, dan zien we dus een grijs plafond. Nou ja, dat zien we niet op radar, dat zien we op een satellietbeeld. En op de radar zitten er voorzichtig wat echo's in. Lichte motregens, dat soort ideeën, een paar hele lichte buien. Stelt allemaal niet veel voor, maar het is net voldoende om eventjes het gezicht na te krijgen als je zo meteen op de fiets zit of dat nu al doet. Zit er dan een verandering in? Nou, vandaag eigenlijk niet echt. Het blijft grijs, de wind waait stevig door. Windkracht 5 vanmiddag ongeveer. En vanavond en vannacht een graad of 16. Morgen is een nog nattere dag, dan passeert echt een front. Die gaat over ons heen slepen in de lengterichting en dan kan die urenlang gaan zagen. Noord-Drenthe krijgt wel een millimeter of 10 aan neerslag. Ik zal ook niet verbaasd zijn als het nog wat meer gaat zijn dan dat. Zuiden blijft iets droger. Ik zeg iets droger, ik moet zeggen iets minder nat. Dan zal 5 tot 10 millimeter gaan vallen. En morgen is een grijze dag met eigenlijk geen zon en opnieuw een stevige wind, vooral in de middag. Een westelijke windkracht 5 ongeveer en een graad of 20. Perspectief is er wel, want vanaf zaterdag gaat het wat opknappen. De hoge drukinvloed vanuit Zuid-Europa gaat een beetje terrein winnen. En zaterdag in de ochtend kan er nog een laatste sputter en een lichte spat regen vallen. Stelt allemaal niet veel voor. De zon die komt er ook wat beter bij. Eerst in opklaringen en daarna steeds uitgebreider. Maar er staat zaterdag nog steeds die stevige westelijke windkracht 4 tot 5. Die waait dus vandaag, morgen en overmorgen. Temperatuur zaterdag een graad of 20. En in de loop van de middag knapt het weerbeeld geleidelijk op. En dan zondag en eigenlijk ook een maandag. Het weekend wordt een dagje vooruitgeschoven. Op zondag zien we een vrij zonnige dag. Er is wat bewolking over, maar er valt zeker geen neerslag uit. En dan is die wind weg, of nou ja, bijna weg. Een zwakke zuidelijke wind waait er dan. 22 tot 23 graden wordt het. En ook op maandag 23 tot ruim 24 graden met veel zon. En dan lijkt het ook droog te zijn. Dus we moeten even een paar dagen doorbijten. En dan kunnen we weer een paar dagen bijkomen.
10: Door de zure appel heen. Dankjewel Hans en een mooie dag. Hè.
9: Hetzelfde.
10: Hoi.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: van Tangerine is dit. Samen met het Amerikaanse band Vanish. Je hoorde By Your Side. 3 dagen waren er uitgetrokken voor het hoge beroep tegen Richard K. Die terecht staat voor de moord op het Wijdeveense echtpaar Sam en Ineke. Die 3 dagen zijn voorbij. Maar gisteren kwam de verdediging van Richard K. met een nieuwe getuige. En daarmee is de zaak nog allerminst over. Er is geschorst tot 5 oktober. Verslaggever Stefan Klomp volgde die zaak de afgelopen dagen. Stefan, een heel goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even bij het begin beginnen. Waarmee begon de zaak ook weer maandagochtend?
1: Ja, nou, zo abrupt als de zaak inderdaad gisteren eindigde, zo onverwacht begon ook de zaak. Want de verdediging kwam eigenlijk meteen met een complete verrassing voor bijna iedereen. Want die wilde namelijk een volledig nieuw medisch onderzoek naar Richard K. En het hele hoge beroep gaat erom of Richard K. De dubbele moord op Sam en Ineke in een opwelling heeft gedaan als gevolg voor een hersenschade die heeft opgelopen bij meerdere herseninfarcten. Of dat het om een moord met voorbedachte raden gaat, zoals het OM zegt. Ja, en de advocaten van Richard K. zeiden dat het nieuwe informatie was naar de medische situatie en wilden daarom een volledig nieuw onderzoek. Nou, dat is afgewezen. Als dat medisch onderzoek wel was gekomen, dan was waarschijnlijk ook het hoge beroep meteen vertraagd geweest. Maar goed, dat ging niet gebeuren. En dus was de eerste dag eigenlijk gewoon alles weer, alle feiten werden weer even besproken. En ook de heftige beelden van de moord werden weer getoond.
0: Ja, dat was wat dat betreft een heftige dag voor iedereen aanwezig daar in die rechtszaal. Dinsdag volgde uiteindelijk de strafeis van de advocaat-generaal. Dus eigenlijk de officier van justitie in de hoger beroep. Die eiste opnieuw levenslang. Was dat een verrassing?
1: Nee, eigenlijk niet. Want deskundigen kwamen nog steeds tot de conclusie. Er is geen sprake van hersenschade. En de verdediging zei ook nog, ja, er was een vorm van dementie. En daarop zeiden de deskundigen, er is niks te zien op de scans. Dat wil overigens niet zeggen dat het er niet is, maar ze zeggen het is niet te zien op de scans. Ja, en het OM die zei van ja, dan maakt het toch gewoon opnieuw levenslang eisen.
0: Ja, die eist dus geen verrassing. Gisterochtend was er plots een getuige. Die kwam volgens mij wel als een verrassing. Wie was dat en waar kwam die vandaan?
1: Ja, dat was inderdaad ook een grote verrassing. Dat ging om een agent uit Velsen, uit Noord-Holland. Die had zich namelijk dinsdag gemeld bij de verdediging. Hij is een oud buurman van de ouders van Sam en Ineke en woonde ook in de buurt van Sam en Ineke destijds in Velsen. En ook hij zei slachtoffer te zijn geweest van pesterijen van Sam en Ineke. Hetzelfde wat Richard K. ook zegt. En hij heeft zich ook wel gemeld bij instanties van ik heb hier last van gehad en er zijn hier onderzoeken naar gedaan. Maar hij kwam erachter dat er niks met die onderzoek is gedaan. Dus heeft hij de advocaat van Richard K. gebeld. Van dit speelt er, dit is er geweest. En toen dacht de verdediging, nou dan willen we hem als getuige gaan horen. En dat is dus gisteren gebeurd.
0: En die verdachte, Richard K. en de getuigen, die kennen elkaar niet, toch?
1: Nee, die kennen elkaar inderdaad niet. Het Openbaar Ministerie was ook niet zo heel blij met de getuigen. Want die zei, ja, dit zijn 2 compleet andere zaken. We weten niet wat de aanleiding was voor de onderlinge ruzie in Velsen. En in Wijdeveen hebben we daar wel een heel duidelijk zicht op. Dus die vonden het niet zo heel nodig om die getuigen te horen. Maar het Hof ging daar niet in mee. Richard K. was er wel blij mee. Die zei, het is mooi dat dit verhaal nu verteld wordt. Maar inderdaad, ze kennen elkaar verder niet.
0: Er is nu geschorst tot 5 oktober. Dat is ruim een maand. Kon dat niet eerder?
1: Nou, dat was wel het idee van het Hof en ook het Openbaar Ministerie. Want na de getuigen, dat ze de getuigen hadden gehoord, kwam de verdediging van ja, dan kunnen wij nu geen pleidooi houden. Dat zal al zo'n 2, 3, misschien wel langer uren, meer uur duren. Maar ze zeiden, ja, we wilden ook de getuigen verwerken in ons pleidooi en daar hebben we meer tijd voor nodig. Nou, toen zei het Hof eerst van, kunnen jullie morgen? Dan gaan we morgen gewoon verder. Maar dat was ook niet mogelijk, want de advocaat had dan een andere zaak. Nou, er werden andere dagen op tafel gelegd en dat kon weer niet met vakanties. En uiteindelijk is daar dus 5 oktober voor gekomen. Dus dat duurt nog ruim een maand.
0: Ja, dus die zaak die blijft nog onafgesloten tot die tijd. Wat kunnen we de komende tijd verder verwachten?
1: Ja, nou, het zal niet heel veel ondertussen gaan gebeuren, denk ik. Het is vooral aan de verdediging om het pleidooi compleet te maken. Dus ik denk niet dat er veel gaat gebeuren ondertussen.
0: Oké, zijn er tot slot nog andere bijzonderheden tijdens het hoge beroep die jou zijn opgevallen?
1: Het was natuurlijk wel een hele emotionele zaak, 3 dagen lang. Voor de nabestaanden natuurlijk, om alles nog een keer te zien en te horen. En overal mee geconfronteerd te worden nog een keer. En het is van de nabestaanden ook erg hard aangekomen dat het hoger beroep pas over een maand verder gaat. Daar hebben ook de slachtofferadvocaat namens de nabestaanden over gesproken. En die zei, ja, ze kwamen dus naar het gerechtshof in de hoop dat de inhoudelijke behandeling zou zijn afgerond en dat zij een uitspraak tegemoet zouden kunnen zien. Maar ja, in plaats daarvan wordt het deze loodzware periode opnieuw verlengd.
0: Ja, goed. Stefan, jij blijft het volgen. Dank voor nu. En als er nieuws is, dan horen we dat uiteraard hier. Dank, Klaas.

0: Stevie Wonder op Radio Drenthe en Never Had a Dream Come True.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, gedoe rond de halve triathlon in Klazinaveen afgelopen weekend. Buurtbewoners daar wisten er niks van. Ze waren boos over dichte wegen. Nu blijkt dat dat komt omdat brieven als vooraankondiging over die race niet waren bezorgd. Balen, zei veiligheidscoördinator Herman Timmerman. Maar dat is volgens hem natuurlijk geen reden voor de agressie die zijn mensen over zich heen kregen. Goed nieuws voor Drentse tankstations. Ze hebben steeds minder last van de concurrentie uit Duitsland. De accijnskorting in Duitsland is teruggedraaid en door de lage waterstanden lopen ook de transportkosten op in Duitsland. En daardoor hebben we in Nederland een stuk minder last. Daar hebben we in Nederland een stuk minder last van. Dus inmiddels zijn de brandstofprijzen in Duitsland soms zelfs hoger dan in Nederland. In Hoogeveen overleed gisteren een 45-jarige Roemeen na waarschijnlijk een steekincident. Dat vertelde politiewoordvoerder Matthijs van Houten. Twee andere Roemenen zijn aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. En zojuist blikte ik met Stefan Klomp nog een keer terug op de Wijtenveense moordzaak. Richard K. staat in hoger beroep terecht voor de moord op zijn buren. Gisteren werd een nieuwe getuige gehoord. Nou, dat heeft voor vertraging gezorgd. De zaak is geschorst tot 5 oktober.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Nou, een stuk luchtiger is de aanwezigheid van Wim Boer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rudem.
0: Hoe is het ermee?
3: Ja, best.
0: Ja, vertel eens, het is donderdag. Stap je dan al zo een klein beetje met één been het weekend in? Of is dat echt nog te vroeg?
3: Nou, eigenlijk wel. Ik heb wel zin in het weekend. We gaan zaterdag naar Hoelabaloo.
0: Oh, leuk. Dat is in Groningen.
3: Ja, ik kan bijna niet uitspreken. Hoelabaloo zeg ik altijd, maar het is Hoelabaloo. Ja.
0: Oh, maar dat is wel een serieus festival in
3: Groningen. Ja, dat dacht ik.
0: Echt een fijne line-up. Wat staat? Ik weet wel wat er zondag staat.
3: Martin Garrix is er zondags volgens mij.
0: Ja, en Suzanne en Freek, meen ik, ook op zondag.
3: Zaterdag hebben we Louis Capaldi. Dat is wel leuk. Direct is er. Bluff is er. Danny Vera is er. En nog wat, ook wat onbekende artiesten, maar leuk.
0: Ja, die dag is een beetje voor de oudere garde, begrijp ik.
3: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Suzanne en Freek niet, denk ik.
0: Goed. Wim, zometeen na 9 een nieuwe koffie in Keuvelen. Wat gaan we daar doen dan?
3: Ik heb een hele mooie klassieker in het eerste uurtje uit de jaren 70. Mistral met Starship 109. Ik weet niet of dat jou iets zegt.
0: Dat zegt mij niks.
3: Nou, dat zou ik echt luisteren, want dat is prachtige. Dat is elektronische muziek uit de tijd dat de elektronische muziek nog niet was uitgevonden. 1978.
0: Mooi.
3: Ja, ja. Ik ga in gesprek met Sylvia Vladeres. De zangeres uit Dalleveen. Die heeft de komende periode een paar leuke optredens met folklightjes. Ik heb lekkere keuveltjes ook met Sebastian. We gaan het onder andere hebben over Mees Wijnands. Dat zeg je waarschijnlijk ook helemaal niks.
0: Dat zegt mij niks, maar Sebastian begint meteen te glunderen. Nou, dus dat zal een voetballer zijn, ga ik vanuit.
3: Het is geen voetballer. Nee, het is een zogeheten finfluencer. Een Nederlandse finfluencer. Oftewel op financieel gebied. Die vanwege de financiën ook verhuisd is naar Monaco. Maar dat geheel tezijde. En de conclusie kan ik je vast wel meedelen. Wees geen Mees.
0: Nou, mooi. Goed, ik weet niet wie Mees is. Ik ga het zo meteen ervaren in de nieuwe Koffie en Keuvelen met Wim. En Sebas blijft ook. Dankjewel voor nu, Sebas. En een mooie dag, hè?

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
7: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
6: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
8: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
6: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Het verkeersinformatie betreft de A28. Dat Assen richting Groningen ruim 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid.

0: bewuste spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: Sweet Nothings, dat was de andere hit voor René. Toen nog René en The Alligators. Dit was René alleen met High Time He Went.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: De naam van de groep werd in de tijd toen veranderd. Dus een hele goede morgen. Het is donderdag de 3e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Hilde Vos en Fokker de Jong blikken we terug op de Drenthe Duizend. En Mistral, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Yves Berensen, jawel. Straks hoor je Annabel van Hans de Boy. Maar eerst de nieuwe zin.

Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezens. En die staat de hele week in het teken van het opening van het culturele seizoen 2026-27. Nou, afgelopen weekend in Assal het prevenement. Komend weekend culinair in Emmen en ook een festival in Hogeveen natuurlijk, het culinaire. Oftewel de combinatie tussen cultuur en culinair. Nou, en daarom deze week in het dagelijks nederpopuurtje ook alvast even een vooruitblik. Met een artiest die ook het komende seizoen in het theater is te zien. Nou, Hilde Vos bijvoorbeeld, komend seizoen weer te bewonderen op de podia. Met haar Belman Boulevard Tour en onder andere natuurlijk met haar eerbetoon aan Emmylou Harris. Stond ook in de Drentse Doezens samen met haar partner Fokke de Jong. Better Move It On Home. Eind vorig jaar op nummer 576 in de Drentse Doezens.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

werd ik nog jouw zanger. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

klassieker van Ramses Shaffi. En dat hier in het uurtje Nederpop met Laat Me. Even wat verkeersinformatie. De A28 Assen richting Groningen. Dat loopt op dit moment toch redelijk vast. Ruim 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat tussen Fries en Groningen-Zuid. En dan ook nog de A32 voor Keer vanuit Meppel richting Heerenveen. Ruim 3 kilometer stilstaand verkeer. Dat tussen Steenwijk-Noord en Ter Itzaat. Dus hou daar rekening mee. A28 en de A32 nog steeds wat verkeer wat op deze donderdagochtend vastloopt. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Bots en 7 dagen.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
4: Het is bijna 9:30. Tijd voor het overzicht van het nieuws uit Drenthe. De man die gisteravond na een steekpartij in Hoogeveen overleed... is een 45-jarige Roemeen. Politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. Beide ook mannen uit Roemenië. Drentse tankstations hebben minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid... stijgen de brandstofprijzen bij de oosterburen. En de gemeente Arnhunze blijft extra controleren... op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders... maar het is niet bekend waarover die meldingen precies gaan. Aan dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Als die nou is dan met het weer.
5: Het is bewolkt en nu en dan valt er ook wat gesputter uit die bewolking. Maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur is vandaag op orde. Die bereikt 21 tot 22 graden vanmiddag. Maar ja, het voelt niet zo aan vanwege de wind. Die is zuidwest tot later west en trekt aan naar kracht 4 tot 5.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

Twente. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Komende dinsdag dus aandacht voor de Week van het Lezen en Schrijven. En René Kars was sinds eind 2019 ambassadeur van de Stichting Lezen en Schrijven, waarin hij zich inzette voor de bestrijding van laaggeletterdheid.
1: De schatkist van Nederland.
0: Waarvan akte? Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En vandaag doen we dat we ook weer met muziek uit de jaren 70, die niet zo vaak voorbij komt, maar die wel erg goed en heel erg leuk is, hoor. We gaan het hebben over Mistral, een studioproject van Robbie van Leeuwen, natuurlijk ex-Shocking Blue en Galaxy Lynn, en Rick van der Linden, ex-Exception. En die maakte elektronische popmuziek nog voordat de term synthpop bestond. Nou, Rick van der Linden die woonde jarenlang in Hoogeveen, en van Leeuwen schreef natuurlijk ook de wereldhit Venus. Dit is Mistral en Starship 109.

Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. De afgelopen zaterdag begon het weer. Een nieuwe aflevering natuurlijk van De Beste Zangers, een nieuw seizoen. En tijdens de eerste aflevering van afgelopen zaterdag stond de muziek van Clouseau centraal. En Yves Berendsen die nam Clouseau's verlangen voor zijn rekening. En die is dus nu op single uitgebracht.

Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Ode van Axel Bosse. Natuurlijk bluff samen met Gijkanaar en Zoutelanden. Daarmee het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot is hier Isa Swartz en Mama Say.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: Van de Pointer Sisters op Radio Rente met Jump for My Life. Van de Pointer Sisters op Radio Rente met Jump for My Love.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 8:08. Een hele goedemorgen op deze donderdag, de 3 september. Spasia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Soms heb je van die dagen, dan is er weer zoveel gebeurd. Vandaag is ook zo'n dag. Soms dan ben je op zoek naar nieuws en dan vind je helemaal niks. Maar echt, we moeten muziek gaan schrappen vanochtend.
3: Komkommertijd is voorbij.
0: Nou, dat is wel zo. De zomer is altijd een beetje komkommertijd. Maar ja. Nu echt, het nieuws, dat vliegt je om de oren.
3: Nou, we hadden gisteren natuurlijk ook al zo'n bizarre dag.
0: Ja.
3: Met het hoge beroep over Wijterveen. En vandaag, inderdaad, Wim, heb ik zo gehoord van jou dat jij al heel veel nieuwtjes hebt meegenomen richting de studio.
0: Nou, we gaan het hebben over goud, we gaan het hebben over boefjes. Ik ga nog in gesprek met Sylvia Verderes. Dat is een Drentse zangeres die een paar leuke optredens voor de boeg heeft. We gaan het straks hebben over Mees. Ja, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren.
3: Blijf luisteren.
0: Doen we dat. Mooi zo.
4: I've heard people say that

0: influencer.
1: Finfluencer, dat is
0: Instagram, ik.
1: Een influencer, maar dan op financieel gebied.
0: Ja, financial influencer.
1: Ja, hij adviseert dus mensen om goede investeringen te doen en dat soort zaken meer. En hoe je je vermogen, zeg maar, kunt laten groeien op een verantwoorde manier. En dan vooral op zijn manier, denk ik. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, hij richt zich eigenlijk met name wel op jonge mannen.
1: Mm.
0: Een beetje eigenlijk in de leeftijdscategorie van mij.
1: Okay.
0: 27 ongeveer.
1: Ja,
0: ja. Jij. Er is vast een reden dat jij met Mees op de proppen bent gekomen.
1: Nou, ik zit wel eens over social media te scrollen. En ik kwam hem ook tegen. En ik kende hem ook niet. Dus niet als influencer of als influencer. Wat ik er vervolgens wel over een last van, dan ga ik even. Ik ben wel benieuwd. Wat voor type is dat? Nou, over zijn privéleven is niet zoveel bekend. Uiteindelijk houdt zijn persoonlijke relatie in zijn gezin grotendeels buiten de publiciteit. Hij is inmiddels wel trouwens verhuisd naar Monaco vanwege de hoge belasting in Nederland.
0: Oh ja.
1: Oké, dus dan gaat bij mij al een belletje rinkelen in dit geval. Nou, als je denkt van wie is Mees? We hebben even een stukje van Mees. Dit is Mees.
2: Nederland is echt een totaal gefaald land. Inmiddels zijn we al meer dan 10 jaar aan discussiëren over gaswinnen in Groningen. Wel, ja, nee, niet. Debatteren hier, discussiëren daar, talkshow hier. En het boeit allemaal helemaal niks. Elk normaal land met een sterke mannelijke leider met charisma had gewoon het eigen belang voorop gezet en was nooit gestopt daarmee. In elk normaal land, in elke periode van de Nederlandse historie, was dit niet eens een discussie geweest. Het is tijd dat veel Nederlanders weer even die VOC-mentaliteit terugpakken die in je bloed zit.
1: Oeh, VOC-mentaliteit, dat ken ik nog wel van meneer Balkenende.
0: Ja.
1: Die zei dat ooit.
0: Ja, maar dat was in een hele andere tijd toch alweer, dat 20 jaar geleden.
1: Ja, klopt. Okay.
0: Maar, ja, goed. Mees die komt niet uit Groningen of Noord-Drenthe. Dus hij zal ongetwijfeld wat minder van de aardbevingsproblematiek weten.
1: Denk ik wel. Ja.
0: Maar hij speelt toch heel erg in op die gevoelens van jonge mannen. Dat het, het tegenwoordig allemaal te woke is.
1: De States en zo natuurlijk.
0: Ja, dat je geen geld kunt verdienen. Dat je dominant moet zijn.
1: Ja. Nou, maar hij heeft wel een mening over dan bepaalde zaken. En dat mag natuurlijk. Hè? En hij is verantwoordelijk voor zijn eigen opmerking natuurlijk. En ik weet niet of je er iets van gevolgd hebt. Ik heb het zijlinks meegekregen, dat gesprek met Donnie Roelvink. De zoon van Dries. Je weet wel, die van die gele zwembroek. Die moest namelijk bij Renze tekst en uitleg geven over de vraag of zijn vrouw een mannelijke personal trainer mag hebben. Nou, Oldzee bijvoorbeeld, die ging er ook flink in. Maar ook Mees, die had er wel een mening over. Want Mees die zegt, en let op, het zijn zijn woorden. Dus wees voorzichtig. En als je denkt van, ik voel me enigszins beledigd, dan mag dat. Maar dan mag je dat dus richting Mees zeggen. Want wat hij namelijk zegt, het is tijd dat vrouwen gewoon weer luisteren naar wie de baas is in huis. Nou, dat is al een mooi binnenkomen, hè? Sinds mannen naar vrouwen luisteren, wat een totaal waanzinnige en onnatuurlijke verhouding is, is alles naar de kloten gegaan. Zo zegt Mees dat, hè? Let op. Alle normen en waarden zijn overboord gegooid, waar bijna alle vrouwen gedragen en kleden zich als prostituees. Hij gebruikt zelf een ander woord. En het overgrote deel van de vrouwen sympathiseert meer met vreemdelingen die in Nederland illegaal binnenkomen dan met hun eigen volk. Oké. Het is niet voor niets dat elke maatschappij ooit strikte morele gedragscodes voor vrouwen had en daarmee de puurheid en balans van een beschaving behield. Mannen zijn de baas, vrouwen luisteren naar hun man, mannen overleggen met hun vrouw over de beslissingen van hun familie en nemen haar advies ter harte, maar maken zelf de eindbeslissing. Zo hoort het. Alles is naar de kloten gegaan sinds vrouwen wat te zeggen hebben. Was getekend Mees Wijnands. Wat moet je hier nu mee?
0: Niks.
1: Ja, je kunt zeggen van, oké, Wim, waarom zeg je dit allemaal? Je moet het eigenlijk zwijgen en negeren. Maar dit gaat mij te ver om te negeren, uiteindelijk. Want er moet een tegengeluid komen. Nu weet ik niet wat mijn tegengeluid is. Ja, ik zeg het hier op radio en ik heb mijn oordeel erover. Maar dat wij dit gedrag accepteren, van wie dan ook maar, dat gaat echt een stap te ver bij mij.
0: Ja, je kunt natuurlijk wel afvragen hoe groot zijn volgenschade is.
1: 130.000.
0: Ja, oké. Op Insta, op Twitter.
1: Ja, Insta, Twitter en X en het hele feest en zijn Snapchat en noem maar op.
0: Nou, ja, het begint op school en in de opvoeding om jongens te laten zien dat vrouwen net zoveel waard zijn als mannen.
1: Ja.
0: En dat je het in de samenleving uiteindelijk samen moet doen.
1: Juist.
0: En dat ook een beetje belasting betalen jou heel veel kansen oplevert in Nederland.
1: Niet alleen maar in Monaco gaan wonen dan, maar blijf ook gewoon hier. Staat dan ook voor je daden.
0: Ja,
1: ja.
0: En ik snap wel, ondernemers, die iedereen zoekt natuurlijk naar manieren om zoveel mogelijk geld te verdienen. Mm-hmm. Geld in je bedrijf te houden.
1: Ja.
0: Maar ook als ondernemer, ook in de financiële wereld, ben je op die plek gekomen omdat je in Nederland zoveel kansen krijgt. En daar zorgen we allemaal samen

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Het is zo goed als 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Drentse tankstations hebben minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, stijgen de brandstofprijzen bij de oosterburen. Ook de lage waterstanden in Duitsland spelen een rol. Daardoor wordt transport over de rivieren moeilijker en stijgt de prijs van brandstof. In Nederland zijn die problemen minder groot, zegt pompstationhouder Richard Vieten.
10: In Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
9: Bij een incident aan de Wilhelminastraat in Hoogeveen is gisteravond een 45-jarige man uit Roemenië overleden. De politie gaat uit van een steekpartij en heeft inmiddels twee verdachten aangehouden, ook uit Roemenië. Omstanders zeggen dat de twee mannen ruzie hadden op de kruising, waarna het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Het voorval heeft grote impact, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten.
11: Ja, er zijn veel mensen die iets hebben gezien van de hulpverlening. Nou, dat was ook heftig. Dus we begrijpen dat dat natuurlijk een flinke impact heeft. En ja, dit heeft ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden. Dus daar zal ook aandacht voor zijn. En mocht er nou iemand zijn die ook behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan diegene zich bij de politie melden.
9: De aanleiding van het incident is nog onbekend. In een leegstaand pand in Hoogeveen is vannacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 4:00 aan het Haagje. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom kregen inwoners in de omgeving een NL-alert met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. De gemeente AN Hunze blijft extra controleren op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders op het park. Wat er precies is gemeld en wat de toezichthouders hebben aangetroffen, wil de gemeente niet vertellen. De extra controles zorgen voor irritaties bij recreanten op het park. Ze schreven de gemeente eerder dat ze zich bespied en geïntimideerd voelen. En twee jongeren zijn maandagavond aangehouden naar vernielingen op een bedrijventerrein in Hoogeveen. Volgens getuigen gaat het om kinderen van een jaar of 14. De twee zouden aan het joyriden zijn geweest en in een busje hebben gereden die op het terrein geparkeerd stond. Daarbij raakten 6 of 7 auto's beschadigd. Een omstander zag wat er gebeurde, belde de politie en zorgde ervoor dat de jongeren niet konden wegkomen. Agenten hielden de twee kort daarna staande. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer dan met Hans Dienhuis.
12: Het is bewolkt en nu en dan valt er ook wat gesputter uit die bewolking. Maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur is vandaag op orde. Die bereikt 21 tot 22 graden vanmiddag. Maar ja, het voelt niet zo aan vanwege de wind. Die is zuidwest tot later west en trekt aan naar kracht 4 tot 5.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: 1969 was het Joe Cocker en Delta Lady.
1: Ook Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Het is 7 minuten overal wel. Harm is vandaag voor ons op Chuck. En die is een heel de teun. En dat is al redelijk zenuwachtig, denk ik, voor het komend weekend. Harm, goedemorgen.
3: Nou, goedemorgen Wim. Ja, hier... Korzelwijk Duinstraat, hè? Ja. Jouw de Boer, voorzitter.
4: Klopt.
3: Ja, ja, hier bent ze wel aan binnen. Oh, het zenuwachtig, de sfeer is hier niet zenuwachtig, moet ik zeggen, Wim. Het is gezellig. Je bent hier maar aan het koffie drinken. Man of 15, 20 is hier met de wagen bezig en het fluit wat gezellig in elkaar. En, volgens mij ben jullie nog niet echt zenuwachtig.
4: Nee, nee, maar dat zijn we eigenlijk nooit. Nou, niet echt.
3: Nee.
4: Nee, je krijgt ons de kachel niet aan, zeggen ze dan.
3: Nee, en je zegt net, ik ben, oh, het is nog maar een klein ploegje, maar vanavond dan ben er nog veel meer mensen aan het werken.
4: Ja, nou, meestal, we zitten nu weer na de vakantie, dus de mensen zijn overdag aan het werk vaak. Ja. En dan moeten we het hebben van de mensen die 's avonds komen. En gelukkig kunnen we rekenen op een grote groep. Gisteren waren er ook weer een man of 50, denk ik. Dus vanavond verwachten we ook weer zoiets en dan kunnen we flinke meters maken.
3: Ja, en bij het bloemenkorrel, Jorrit, denk ik altijd aan een wagen vol bloemen. Nou, ik zie hier wat maïsblad op de wagen, maar verder zit er dan niet zo erg veel vegetatie op.
4: Nee, nou ja, de bloemen, dat is sowieso altijd een ding. De bloemen die kunnen eigenlijk pas de laatste dag erop geprikt worden, want anders dan vergaan ze te snel. Maar verder, nou ja, we zijn al met wat mos bezig, wat houtschijven, koolblad hebben we al gehaald. Dus dat kan er allemaal wel op, dat blijft wat langer goed. En het bladmateriaal, en, dus daar zijn we nu druk mee bezig.
3: Hey, wat ik me zo, ik kom niet uit Eelde, maar waar ik me altijd weer over verbazen is dat je elk jaar maar weer een club mensen met elkaar kreeg om zo'n geweldige grote wagen in elkaar te knutselen. Hoe kunnen jullie dat voor elkaar?
4: Ja, het is moeilijke vinger op te leggen, maar ik denk dat toch het corso bloedkruid waar niet gaan kan bij de meeste mensen.
3: Moet je dan maar opgeruimd wezen?
4: Ja, hoeft niet. Ik wel, maar dat geldt niet voor iedereen. Ik bedoel, er lopen ook genoeg mensen rond die voor het eerste jaar of voor het tweede jaar pas komen kijken. Maar die zijn gewoon besmet met het virus. En dat ontgaat je niet zomaar. Dus, en dan staan ze hier volgend jaar gewoon weer. Ja.
3: Jorrit, jullie hebben al als wijk al 2 keer achter elkaar de eerste prijs gewonnen. Hoe belangrijk is dat voor jullie om dat ook vandaar een keer van elkaar te krijgen?
4: Nou, het is wat ik zeg, het is geen doel op zich. Maar het zou natuurlijk fantastisch wezen. Dat elke wijk die geeft daar natuurlijk wel een bepaald idee bij. Iedereen doet mee om te winnen. Maar de gezelligheid staat hier heel hoog in vaandel. En als we de derde keer weer zouden winnen, ja, het zou fantastisch zijn. Maar nogmaals, geen doel op zich.
3: Nee, maar allemaal, het liep wel hele grote vruchten. Wat stelde we eigenlijk voor?
4: Nou, wij bouwen dit jaar Viva Piñata. Dat is een Mexicaans feest. Een papier-maché object. En daar slaat er iemand met een stok tegenaan. En dan stroomt er allemaal snoep en cadeautjes uit. En dat doen ze bij verjaardagen of andere feestelijkheden. En wat we hier eigenlijk gebouwd hebben zijn 4 grote piñata's. 1 voorop. En dan het lijkt een beetje op een zeemijn. Maar dat is de klassieke bolpiñata. We hebben hier 2 pepers hangen. En achterop een cactus. En dan moeten we de grote piñata's voorstellen.
3: Mm.
4: Dat is het idee.
3: Ja, en dat moet nog vol met allerlei kleuren bloemen. Hebben jullie er nog bloemen van, joh? Want het was een heel warm, heel droog zomer.
4: Ja, wij hebben een beetje de boot gemist. Misschien qua schoffelwerk, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik hoop dat we genoeg bloemen krijgen van het veld. En anders moeten we een alternatief bedenken. Maar daar zijn we gelukkig ook heel goed in geworden. Dus dat daar komt zeker wel goed.
3: Ja, maar wat nog niet genoeg hebt, niet genoeg dahlia's, bent er alternatieven?
4: Nou ja, we kunnen altijd nog van andere wijken misschien wat overnemen, kopen, lenen, gebruiken. En eventueel ook van andere corso's in Nederland. Maar als het niet genoeg is, ja, dan is het niet genoeg. En dan moeten we iets anders bedenken. Dus dan hebben we bladmateriaal of rietpluim. Of dat kan van alles bedacht worden.
3: Hey, maar jullie zijn er eigenlijk zo wat hele jaren mee aan de gang. Hè? Je zit net al, het begint al in januari. En dan moet je je ontwerp al laten zien. En dan moet die knol de grond weer in. Want die gaat er in het veel, joh, denk ik, in.
4: Ja, uit. En dan begint het balletje eigenlijk weer te rollen voor heel veel wijken. Of eigenlijk voor alle wijken. En dan beginnen we met de knollenpoten. Dat gebeurt meestal eind april, begin mei. En dan wordt het schoffelen. Zo nu dan de bloemen plukken voor andere corso's. Nou, dan begint het wagenbouwen ook alweer. Dus die trein die dendert gewoon door. Die stopt eigenlijk nooit.
3: Wonderbaarlijk toch. Maar jullie hebben een goede animo hier in de wiek.
4: Ja.
3: Is dat overal wel zo in Eelde en de omgeving?
4: Helaas ook dit jaar weer wat signalen van sommige wijken die toch met personeel toch wat tekort komen. En daardoor ja, ook ophouden te bestaan. Ik bedoel, vorig jaar is er een wijk gestopt. Een jaar daarvoor is er een wijk gestopt. Wij hebben dat probleem gelukkig nog niet. Dus we zijn ook actief echt bezig met mensen erbij te betrekken. En bij
3: hoe doe je dat dan? Hoe kun je hier ook de jeugd erbij bijvoorbeeld?
4: Zoveel mogelijk jezelf laten zien is mijn idee. Dus zoveel mogelijk ook op social media actief zijn. Dingen plaatsen. Mensen, vaak ook ouders erbij betrekken. betrekken waarmee de kinderen weer meekomen. Of juist andersom, kinderen erbij betrekken waardoor de ouders meekomen.
3: Er zijn ook wel kinderen in met Bart?
4: Jazeker, ja. Ja, die zitten nu allemaal op school. Hoop ik tenminste. Dus, maar nee, die komen dus ook vanavond. Op zaterdag staan er ook een aantal mensen op de wagen. Van wat lagere leeftijd. Ja, ook die kinderen vinden het fantastisch. En als je ze verantwoordelijkheden geeft, dan ook gaat dat virus gaat dat zomaar, als een vuurtje gaat dat rond. En dan heb je ze zomaar binnen de wijk vastgelegd, zeg maar.
3: Jullie hebben er in ieder geval door niks over te klagen. Ja, het zit er allemaal nog een beetje bordkartonnerig goed, met alle respect. Ja. Maar zaterdag, dan zal het gebeuren, hè?
4: Dan moet het gebeuren, ja. Ja, dan moet hij klaar zijn. Nou, we zeggen altijd als motto, maandag ligt hij weer in de container. En daar gaan we gewoon dit jaar ook weer voor.
3: Dus, dat is wel een beetje rare motto, maar,
4: ja, nee, maar goed,
3: het is wel zo.
4: Het schema is dat hij maandag weer in de container ligt. Dat is altijd, en dat hebben we tot nu toe altijd gehaald.
3: Maar dat betekent dus vrijdagnacht misschien wat dikke stress, waar alles op prikt en op plakt wordt.
4: Ja, maar ik maak me nooit zo snel druk, hoor. Ja. Dat komt wel goed.
3: Ik vind dat ook wel goed voor de voorzitter.
4: Ja, zeker. Ja. Belangrijk, ja.
3: Jorrit, ik wens je heel veel succes. Ik wens alle straten, alle weken natuurlijk veel succes. Maar jullie in het bijzonder, omdat we hier nou toevallig staan. Het wordt, denk ik, hartstikke mooi en indrukwekkend. Hoe laat begint het, Corso?
4: Ja, de optocht is om 2:30, op zaterdagmiddag. Wij moeten 's ochtends vroeg al bij de jurering zijn. Dan worden de prijzen uitgereikt eigenlijk. En dan 's middags komen de prijzen op de wagen staan.
3: Oh ja.
4: Dus dan weten we of we gewonnen hebben of niet. Dus voor ons is het vroeg. Maar voor de toeschouwers is het om 2:30 's middags zaterdag.
3: En dan mensen die niet bij de optocht kunnen weten, die kunnen zondags komen kijken, hè?
4: Die komen ook zondag, kunnen ook zondag komen kijken. Of die kunnen volgens mij op RTV Drenthe live kijken zaterdag, als ze dat niet kunnen zien. Dus,
3: dat zullen jullie wel mooi weten.
4: Ja, mogelijkheden genoeg. Ja.
3: Heel veel succes en ik wens je een kleurrijk jubileum, Corso. Maar het is de 70ste keer, hè?
4: Yes, klopt. Jubileumeditie. Ja.
3: Heel veel succes.
4: Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: mooie klanken van de Stranglers op Radio Rente met Golden Brown. De wereld staat een beetje in de brand, heb ik soms wel het idee. Hebben we het ook wel eens over, Sebastiaan? Er gebeuren allerlei dingen van, waarvan je denkt van, ja, moet dat nu? En alle verhoudingen zijn soms een beetje weg. Je kon eerder nog wel vertrouwen op bepaalde partijen. Maar dat is tegenwoordig een beetje minder.
1: Ja.
0: En met name heb ik het over de mensen aan de andere kant van de grote plas.
1: Oh, ja.
0: Ja, over de Verenigde Staten in dit geval. En ook Nederland, die vertrouwt dat niet helemaal meer zo, dat alles maar goed gaat. Die hebben namelijk een groot deel van de goudvoorraad de weg gehaald uit Amerika. Vind ik sowieso een beetje vreemd dat je dat daar neerlegt. Heb je er enig idee waarom dat... Ligt het daar veiliger of zo in Fort Knox of whatever?
1: Waarom de Nederlandse goudvoorraad in Canada? Nee, geen idee.
0: In Canada en in Amerika, daar ligt gewoon heel veel van Nederlandse goud. Misschien om het risico te spreiden.
1: Dat is het, ja.
0: Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
1: Deel ligt ook in Zwitserland.
0: Ja, dat snap ik.
1: En een deel ligt volgens mij ook in Amsterdam.
0: Ja, en in Londen dus nu veel meer. Londen is volgens de Nederlandse regering veiliger om daar je goud te bewaren dan in Amerika. Omdat de geopolitieke verhoudingen zijn allemaal een beetje weg. Je weet nooit wat er in die wereld gebeurt. En met zo'n man aan het roer op dat moment, en die moet het voorzichtig zeggen, die nog wel eens wat rare dingetjes soms doet. Kan het zo zijn van, hallo Europa of Nederland, wij bevriezen jullie goudvoorraad. En dan ben je er gewoon vanaf.
1: Of ze zeggen gewoon, we annexeren jullie goudvoorraad.
0: Alsjeblieft, ja.
1: Het zou kunnen, als je Groenland wil, dan een klompje goud. Waarom niet?
0: Oké, en moeten we dan de Noordzee ook een andere naam gaan geven? Of,
1: We hebben nu wel Lake America in Canada.
0: Ja, in plaats van Lake Ontario. Ja. Dus het kan maar zo veranderen.
1: En de golf van Amerika hebben we ook al.
0: Nou, als je nu... Je zou later meer ook het Kropswoldermeer kunnen gaan noemen.
1: Ja, is hier iets wat we kunnen vernoemen naar Donald Trump? Misschien ergens een...
0: vast wel.
1: Een zullig plasje of zo?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. De Bijlevaart bijvoorbeeld.
1: Ah, ja.
0: Ik denk dat wel de Trump-kanaal kan worden.
1: Ja.
0: Mooi zo. Goed, maar we hebben dus heel veel er weggehaald. En dan denk ik, wat is nou veel? 86 ton. Nou, dat is een kruiwagentje vol, of niet?
1: Daar kan ik me geen voorstelling bij maken hoeveel dat moet zijn. Is dat een walvis of zo? Nee, die is nog veel meer natuurlijk.
0: Ja, maar dit is 86 ton. Er zijn een paar bussen volgens mij in dit geval.
1: Nou, maar dan kunnen we in ieder geval niet failliet gaan.
0: Nee, dat scheelt alweer. Goed zo. Nou, het is in ieder geval weer een stukje deze kant op. En er lag 31% van de Nederlandse goudvoorraad. En de Amerikanen zitten nu nog 18,5%. Dus ze hebben nog wel iets gehouden, gelukkig.
1: En in Canada ook, zie ik.
0: Ja, ook nog, ja. Dat en meer allemaal hier op Radio Rente. En nog even heel kort over die laadbeurt. Heb je een auto?
1: Niet meer, nee.
0: Nee? Wil je dan eventueel elektrisch gaan rijden? Of benzine of ga je hybride? Wat denk jij?
1: Nou ja, hybride is op dit moment prima. Maar uiteindelijk zullen we allemaal elektrisch gaan rijden.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Er is iemand die, denk ik niet meer... Die was namelijk een Kia-rijder in Canada. Die had zijn Kia aan de stroom gezet. En van een half uurtje ongeveer. Nou, 4,91 kilowattuur. Dat is niet zoveel. Alleen is dat een storingje in het systeem. Dat de teller bleef lopen. Ook al had hij zijn autootje al afgekoppeld. En ik van, nou, wat voor rekening krijg je dan? 22.000 Canadese dollars, dat is 14.500 euro.
1: Duurde laadbeurtje.
0: Dat dacht ik wel, ja. Dat ding heeft gewoon 400 dagen... heeft het systeem gedacht dat hij aan de lader stond. Dus ik altijd voorzichtig zijn met laden.
1: En nu dan? Ik neem aan dat de rekening wordt kwijtgescholden.
0: Het is al allemaal opgelost, geloof ik. Dus ze hebben de betreffende laadsessie formeel beëindigd... en de streep door het bedrag gezet. Dus, heel erg verstandig in dit geval. Bijna 11 uur hier op Radio Rente bij Koffie en Keuvel. Dit is Tracy Ullman.

0: en drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonhoort. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonhoort giet het ook altijd deur.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen, altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

liedjes over Smokey Robinson gemaakt. Maar hij maakte ze natuurlijk zelf ook in dit geval samen met The Miracles en The Tears of a Clown. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend. Straks hebben we nog wat leuk sportnieuws. En in de tweede half uur ga ik even in gesprek met Sylvia Verderes over haar snode plannen.

0: altijd mooi. Als je geen tekst meer hebt, dan fluit je gewoon nog eventjes. Heerlijk. Jay Giles Band was dat. En Centerfold. Zo rond de kwart over elf. Hey Sebastian, ik hoorde jou net het nieuwsoverzicht. Net om half elf zeggen over Hoogeveen bij die garage. Ja. Dat waren een stel onverlaten boefjes. In dit geval die aan het joyriden waren geslagen. En toen hoor ik jou de leeftijd erbij te zeggen. Om en nabij de 14.
1: Volgens omstanders.
0: Ja, daarom. Dus het is niet 100% zo. Maar dat zijn toch nog... Wat deed jij toen je 14 was? Weet je dat nog?
1: PlayStation, knikkeren, verstoppertje, ja. Blikspuit.
0: Ik zat toen wel op voortgezet onderwijs. En ik wil niet zeggen dat ik dan een lievertje was. Ik had er wel eens een kattenkwaad uitgehaald. Ja. Thuis en zo. Ik ben wel eens van de hooizolder afgesprongen met een parachute. Met een paraplu. En dat ik parachuteerd was, toen brak ik mijn been.
1: Oh.
0: En ik had nog wel eens wat gedoetjes. Ik heb ooit een keer toen ik 10 jaar was een keer in de fik gestaan. Dus dat ik de 100 meter in een recordtijd heb gelopen. En 4 maanden ziekenhuis heb gelegen. Dus ik was niet zo lief. Er gebeurde wel eens iets. Maar niet dat soort dingen. Toch?
1: Ik zat nog eventjes... dat je zei 4 maanden in het ziekenhuis omdat je in de fik stond.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar terug naar Mbappé, nee. Voetballer willen ontvoeren op 18-jarige leeftijd... en 26 andere rijke personen.
0: 18 jaar is die jongen, hè, die daarvoor opgepakt is...
1: Clément L.
0: Hij was ook al niet, zeg maar, dat hij pas op zijn 18e begon is. Hij was al iets eerder bezig, hè? Ja. In dit geval.
1: En het leuke is dan ook wel weer... Nou ja, het leuke, het opvallende... is dat hij die plannen dan via Snapchat zou hebben gesmeed. Waar de politie natuurlijk gewoon zo kon meekijken.
0: Echt, hè?
1: Nou ja, goed.
0: De politie weet natuurlijk ook veel meer dan wij met elkaar in de gaten hebben. Hè? Dat zag ik afgelopen week wel in Overasselt. Bij die 34 mensen die daar zijn aangehouden. Na die vreselijke nacht wat er gebeurd is. 34 mensen binnen een aantal uren opgepakt. Ik vind dat heel erg knap politiewerk. Dat hebben ze echt heel goed gedaan daar.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar er ligt nu ook weer een wet voor... die de politie en de inlichtingendiensten nog meer...

0: Jan en Babé, die wilde hij graag ontvoeren. Dat is wel een Franse jongen.
1: Ja, het is, ja.
0: Ongelooflijk. Oké, goed.
1: En een Franse rapper en een Turkse vleesgroothandelaar. Die wilde die ook meenemen.
0: Oké, nou. Goed, de krokettenboer, zeg maar, in die buurt, ja. Hey, nog ander voetbalnieuws. Dat gaat dan ook over, heeft zijlings met voetbal te maken, even kort. Lionel Messi, die stopt natuurlijk. Lionel?
1: Ja.
0: Lionel, moet ik zeggen.
1: Bij Argentinië stopt.
0: Bij Argentinië stopt. Hij blijft nog wel volgens mij in Amerika voetballen. Hij maakte bekend dat hij stopt als international. En dat gaan ze in Argentinië daar stil bij staan. En doen ze op een bijzondere manier. Ze leggen namelijk alle voetbalduels even stil.
1: Tijdens de wedstrijd?
0: Tijdens de wedstrijd.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja,
1: oh ja, ik zie het inderdaad. In de tiende minuut.
0: In de tiende
1: omdat
0: minuut.
1: Hij natuurlijk met rug nummer 10 speelt.
0: Ja.
1: Maar ja, in Argentinië, in heel Zuid-Amerika, is voetbal religie.
0: Ja.
1: Hij heeft ze wereldkampioen gemaakt.
0: Ja.
1: En dat zullen ze daar niet vergeten. Maradona is daar natuurlijk ook nog een icoon, een held,
0: ja.
1: Wordt op handen gedragen.
0: Ja, ik ben ooit eens bij de wedstrijd van Barcelona geweest. Toen ook Messi daar voetbalde. En Ronaldo die kwam daar toen met Real op bezoek.
1: Ja.
0: Dan verneem je dat in zo'n stad. Dat daar ook voetbal heeft, bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat is dan nog gewoon in Spanje.
0: Ja.
1: Maar in Argentinië, dat kent ze weer gaan niet.
0: Helemaal zo. Het is trouwens, ik weet niet hoe lang die stil ligt. Er staat er niet bij. Ik zou denken, doe dat ook 10 minuten dan
1: heb je het
0: helemaal geëerd.
1: Denk ik.
0: Ja, een minuutje, dan houdt het wel op. Goed.
1: Ja.
0: Nou, dat komend weekend allemaal in Argentinië. Dat

Met of zonder autotune. Het blijft gewoon een leuke muziek van deze Cher. Dat met haar Strong Enough. Het is bijna 11:30. Tijd straks voor het nieuws uit de regio met Sebastiaan. Tot die tijd is hier Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover.

0: De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Het is 11:30, Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Drentse tankstations hebben minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, stijgen de brandstofprijzen bij de oosterburen. Ook de lage waterstanden in Duitsland spelen een rol. Daardoor wordt transport over de rivieren moeilijker en stijgt de prijs van brandstof. In Nederland zijn die problemen minder groot, zegt pompstationhouder Richard Vieten.
9: In Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
8: Het dodelijke slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Hoogeveen is een 45-jarige man uit Roemenië. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden, ook uit Roemenië. Omstanders zeggen dat 2 mannen ruzie hadden op de kruising, maar het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Het voorval heeft grote impact, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten.
10: Ja, er zijn veel mensen die iets hebben gezien van de hulpverlening. Nou, dat was ook heftig. Dus we begrijpen dat dat natuurlijk een flinke impact heeft. En ja, dit heeft ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden. Dus daar zal ook aandacht voor zijn. En mocht er nou iemand zijn die ook behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan diegene zich bij de politie melden.
8: De aanleiding van het incident is nog onbekend. In een leegstaand pand in Hoogeveen is vannacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 4 uur aan het Haagje. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom kregen inwoners in de omgeving een NL-alert met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. De gemeente AN Hunze blijft extra controleren op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders op het park. Wat er precies is gemeld en wat de toezichthouders hebben aangetroffen, wil de gemeente niet vertellen. De extra controles zorgen voor irritaties bij recreanten op het park. Zij schreven de gemeente eerder dat ze zich bespied en geïntimideerd voelen. En 2 jongeren zijn maandagavond aangehouden naar vernielingen op een bedrijventerrein in Hoogeveen. Volgens getuigen gaat het om kinderen van 1 jaar of 14. De 2 zouden aan het joyriden zijn geweest en in een busje hebben gereden die op het terrein stond. Daarbij raakten 6 of 7 auto's beschadigd. Een omstander zag wat er gebeurde, belde de politie en zorgde ervoor dat de jongeren niet konden wegkomen. Agenten hielden de 2 kort daarna staande. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
7: Dankjewel, Sebastiaan. En voor het weer natuurlijk gaan we naar Hans Nienhuis.
11: Het is bewolkt en nu en dan valt er ook wat gesputter uit die bewolking. Maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur is vandaag op orde. Die bereikt 21 tot 22 graden vanmiddag. Maar ja, het voelt niet zo aan vanwege de wind. Die is zuidwest tot later west en trekt aan naar kracht 4 tot 5.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: mensen, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: was zoveel meer dan dat meisje van Grease, deze Olivia Newton-John. Jordan met A Little More Love.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is 11:45 en elke donderdag op dit tijdstip duiken wij even de agenda in. En daar zagen wij een naam staan die komende zaterdag in Burger optreedt in podium 34. En dat is Sylvia Vlederis. En ik heb er nou aan de telefoon. Sylvia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker in Drenthe gaan we met elkaar onderweg. Want jij bent volgens mij echt de Drenthe, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, komt van Valtemont. Ja.
0: Komt van Valtemont in dit geval.
2: Ja. Ja, ja.
0: Maar voel je dan een ook echt een veenkoloniaalse Drenthe?
2: Ja, ik voel me meer Neder-Saks, denk ik. Maar,
0: Neder-Saks.
2: Ja, ik ben 100% veenkolonial. Ja. Ja.
0: Hey, ja. Jouw roots die linkt dus hier in Drenthe. Wat linkt op muzikaal gebied jouw roots?
2: Nou, ik ben opgeruimd met bluegrass en folkmuziek mijn hele leven. En mijn pa organiseerde dat ook, die Polshoogte onder andere. Ik heb dat zelf ook nog altijd georganiseerd.
0: Ja.
2: En ik ben altijd in de Engelstalige muziek bezig geweest, die eigenlijk.
0: Maar van u dus uiteindelijk ook die muziek?
2: Ja, zeker. Ja. Er kwamen wel muzikanten bij ons over de vloer en zo. En er was eigenlijk altijd muziek bij ons.
0: Ja, en dan ook in dat genre. Ik snap dat wel, want mijn dochters die grijpen natuurlijk ook met K3. Maar we waren allebei wel fan van U2, dus dat vinden ze ook mooi. Ja, dat snap ik dan wel. Ja,
2: ja. Ja.
0: Ja, ja. Hey, nou lees ik ook, je bent bezig met mijn album. Dat komt over een maand zo'n beetje. Ik denk, een spannende periode, toch?
2: Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik had een paar jaar geleden nooit gedacht dat ik een album maken zou. Maar er kwam 2 jaar geleden kwamen zoveel mooie dingen op mijn pad ineens. Dus daar ben ik mee aan de slag gewoon. En nou is er ineens straks over een maand een album, ja.
0: Maar dan heb je dus een bevalling, zeg maar, die zo'n beetje 2 jaar duurt in dit geval. Hoe krijgt het allemaal vorm? Want het moet ergens beginnen natuurlijk. Heb jij bepaalde teksten gekregen of bepaalde inspiratie?
2: Ja, ik 2 jaar geleden, 2025 was dat. Ja, toen ik was altijd bezig met Engelstalige muziek. Mm-hmm. En 2 jaar geleden kwam ik terug van een workshop weekend. En dacht ik, nou wil ik toch ook weten of er meer rootsmuziek in de Veenkolonie is, in de Neder-Saxen.
0: Mm-hmm.
2: En toen ging ik naar mijn pa toe en ik zei, pa, er moet toch wat wezen en zo. En toen kwam hij aanzetten met een koffertje met allemaal boukjes. En in die boukjes, dat is zoveel mooie teksten en zoveel mooie muziek uit onze eigen regio.
0: Ja.
2: En ik ben er met aan de gang gewoon. En dat was eigenlijk een klein vuurtje eerst. En dat zwelde eigenlijk op tot een groot vuur. En dat is eigenlijk uiteindelijk, ja, het lied leidt het tot het album. Ja. Ja.
0: Dolle folkliedjes, zo heet het volgens mij, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe kon je titel?
2: Ja, ik heb de mooiste oude folkliedjes die ik tegenkom ben, heb ik erbij gepakt. En daar treed ik ook mee op. En dat is een mooie voorstelling worden. En de mooiste die heb ik op muziek zet, die heb ik op aan de muziek zet. Ik ben er met mij aan de gang gewoon. Ik heb ook een paar teksten die ik van Johanna Bergman-Bijns op muziek heb gezet. Mm-hmm. En voor wel een uitkind, dat kind veranderen. Maar zij kwam uit de Burger en zij was een echt fantastische vrouw. Ze heeft zulke mooie teksten overleverd uit onze eigen cultuur. Ja, en dat heb ik allemaal in mijn voorstellingen verwerkt.
0: Ja, ik volg je op de social media. Jij treedt ook wel eens op. Je doet dat alleen met een gitaar. Onlangs had je volgens mij nog een paar zangeressen. Heb je nog een oproepje bij ons dan om daar wat samen te doen? Ik kan me voorstellen dat je er ook wat muzikant bij hebt. In dit geval ook, of?
2: Nee, ik treed nou voorlopig solo op. Ja.
0: Echt solo, alleen nog op dat podium met jou en je gitaar?
2: Ja, precies. En soms zingen we wel een liedje om, dat ken ook wel. Maar de meisjes, het dukt alleen nog, ja.
0: Ja. En waar heb je hem opgenomen? Ook hier in de buurt, of?
2: Nee, bij Janos Kolen. Die zit bij Doorwerth in de buurt van Arnhem.
0: Hmm.
2: En ik ben bij Janos best, omdat hij zit heel erg. Hij kent die folkmuziek ook heel goud. En een hele mooie studio. En dat klikte gelijk vanaf het begin.
0: Ik kom begin oktober uit. Alvast volgens mij te bestellen via jouw website sylviavlederis.nl. En dan Sylvia met II, hè? Niet met een Griekse ei erin.
2: Ja, precies. Ja,
0: in dit geval. Ja,
2: dat klopt, ja.
0: Hey, en kom de zaterdag sta je in Burger?
2: Ja, hartstikke mooi. Ja, in podium 34. Dat is echt toch zo'n mooi podium.
0: Ik ben een paar keer geweest bij een optreden. De akoestiek is daar fantastisch.
2: Is fantastisch, ja. Dus ik heb er ook zo'n zin in.
0: Ja. Nu heb ik al agenda erin bijpakt. Nou, kom de zaterdag dus in Burger, 4 september. Je bent volgens mij geen weekend meer in Uusminken, de komende tijd.
2: Nee, dat liep erop, ja. Ja. Maar dat ken ook wel, dat is geen probleem. Ja.
0: Nou, meer informatie kun je vinden op sylviaverderens.nl. Waar je onder andere meent, Bob Smilde zie ik, Arvold in Noordsleen en Burger nog een keer, Valtemont zelf nog. In MNE Dordrecht, allemaal lekker hier in de regio muziek.
2: Ja.
0: Hey, bedankt voor het gesprek. Sowieso toi toi toi. En heel veel succes natuurlijk met het uitkomen van jouw album. Want ja, ik kan me voorstellen dat een mooi, memorabel moment voor jou is.
2: Nou, zeker weten, ja.
0: Ja.
2: Ja, mijn pa is nadat ik de cover van hem kreeg, een week later is overleden. Dus ik vind het echt fantastisch dat ik dat zo firm.
0: Er zit meer dan een bijzondere lading voor jou in.
2: Oh ja, dat zeker. Dus zo persoonlijk ben ik nog nooit best, denk ik. Dus, nee, ja.
0: Hey, we gaan een Vreemdeling onderwegs draaien naar je single. In Kut, waar giet het over?
2: Ja, dat giet er eigenlijk over dat ik... Je bent als mens altijd onderweg op deze planeet. En wat vind je thuis? Of je thuis. En ik ken eigenlijk altijd de hondsrug weer over. Terug naar Valtemont. Want daar ken ik altijd weer. Is altijd een plek waar ik niet thuis
0: Prachtig. Ja, mooi zo. Sylvia, we gaan aan de lust. En heel veel succes aan komend weekend ook in Burger. En bij de rest van je tournee. Ook om je plaat te promoten. Dankjewel.
2: Hartstikke bedankt. Mooi, hè?
0: Doeg.
2: Hoi.

0: Afgelopen week is hij 80 jaar oud geworden. Barry Gibb, natuurlijk van de Bee Gees. Dit waren ze met de Specs en de Specs.
1: Anouk in de middag.
0: Het is 5:05. Marita.
2: Hallo.
0: Goedemorgen.
2: Hey, die Barry Gibb, hè? Zingt hij nog steeds zo hoog, denk je?
0: Ja.
2: Ja, ook op zijn 80ste?
0: Dat denk ik wel. Oh. Als je dat één keer hebt. Die, is het falsetstem? Of hoe heet het?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Techniek, maar, geloof ik, hè?
2: Je hebt me heel veel lucht, hè? Hey, ook, toch?
0: Ik kan niet zo hoog zingen.
2: Ja, ik niet. Nee, ik ook niet. Alleen ik vraag me af of hij dat nog steeds kan.
0: Ja, ik ben meer van de Barry White stem.
2: Ja, dat weten we. En Hoe mooi klinkt dat dan? Oh, prachtig.
0: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, de heren gaan straks afscheid nemen. En Daphne, die is er straks ook bij. En Klopt. Die zegt tegen Sebastian, move over. Nog wat.
2: Ja.
3: Lieve bitch.
0: Ja, nou, okay, nee, dat woord wil ik dan uiteindelijk nog niet noemen hier op de radio. Maar
2: vol liefde, hè? Liefdevol, hè? Was echt liefde.
0: Alleen maar liefde.
2: Ja, liefde.
0: Maar het wordt girl power hier dus straks.
2: Ja.
0: Dus de boys zeggen dag en de dames die gaan het overnemen.
2: Het wordt er ook maar eens tijd voor, want vanochtend was ook Ruben hier al. En je hebt wel alleen nog maar mannen gezeten hier. Nu is het tijd voor de dames.
0: Heel goed. Ja. Ik hou er wel van.
2: Ik ook.
0: Ja, zeker.
2: Wordt gezellig.
0: Wat gaan we allemaal doen?
2: Och, wat gaan we niet doen? Ik zit echt bommetje vol. We gaan bellen met Belinda. Belinda loopt de Mont Ventoux op, as we speak.
0: Okay.
2: Dat doet ze voor het Toon Hermans Huis en voor KWF. Dus hartstikke goed. Samen hebben zij trouwens €35.000 binnengehaald. Dat hele team van het Toon Hermans Huis.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan gaan we mee bellen. We gaan op zoek naar muzikaal theatertalent.
0: Okay.
2: We gaan het hebben over de transferzomer. Die is nu ten einde.
0: Die is dicht, eigenlijk. Ja, in Nederland tenminste.
2: Ja, dus nu gaan we ook horen hoe de spelers uit Drenthe, waar die terecht gaan komen. Dat horen we natuurlijk van sportverslaggever Matthijs Renkema.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb nog bloemencorso kaarten. Het is Drentertainment dag. Nieuwe single. Ja, het is hartstikke vol.
0: Nou, heel veel succes dan straks natuurlijk. En Daphne, pas je een beetje goed met Marita?
4: Ja, altijd.
0: En andersom ook?
2: Ja, zeker altijd. Hè? Ja, joh.
0: Maar we kunnen met een gerust hart voor jullie achterlaten hier.
2: Ik zal niet herhalen wat Daphne net zei.
0: Goed zo. Morgenochtend om 9:00 zijn we er weer. Met alleen maar lekkere kerels. Oh nee, dan ben je er ook, Marita, hè?
2: Ik ben er morgen ook.
0: Alsjeblieft. Tot zo, John Welfare. Heartbreaker.

0: antwoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we al van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen.
10: Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attens met ds.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
15: Met Marita Slip.

0: Shaker Stevens op Radio Drenthe en This Soul House.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, hele goede middag. Een bomvolle show vanmiddag krijg je van mij en van Daphne. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent mijn rechterhand vandaag.
2: Ja.
0: Als ik een foutje maak, dan hoppakee, zweep erover, hè?
2: Nee. Dat doe je ook niet bij mij, toch?
0: Nou, dat weet je nog niet. Nog maar even afwachten vandaag.
2: Spannend. Nee.
0: Wij blijven lief voor elkaar, hè? We hebben net de jongens een beetje hard aangepakt. Maar girls gotta stick together.
2: Precies.
0: Dus wij blijven lief voor elkaar. En je houdt natuurlijk ook voor ons het nieuws in de gaten. Ja, en over dat nieuws gesproken. Straks praat ik met sportverslaggever Matthijs Renkema over de transferzomer. Die zit erop sinds afgelopen nacht. En dus is er nu bekend welke speler er naar welke club gaat. Ja, hoe dat in Drenthe zit, dat heeft Matthijs dus voor ons op een rijtje gezet. En nog een sportieve prestatie komt van Belinda. Zij klautert namelijk op dit moment 26 kilometer omhoog de Mont Ventoux op in Frankrijk. En dat doet ze voor het Toon Hermanshuis in het KWF. We komen veel minder bij de buren, daar gaan we het ook over hebben. Ik ga je in de bloemen zetten met kaartjes voor de bloemencorso in Eelde dit weekend. En we gaan het hebben over Albert. Ja, die kan er niks aan doen, maar hij lacht de hele tijd. Welke Albert? Dat hoor je vanmiddag. Eerst naar Emma Heesters. Dit is Levenslang.

0: De Supremes waren dat en Where Did Our Love Go? Ja, we gaan naar Frankrijk, want ze zijn met een heel team onderweg. De mannen en vrouwen die voor het Toon Hermanshuis in Hoogeveen onderweg zijn naar de top van de Mont Ventoux. Nou, vandaag gaan de lopers omhoog, morgen de fietsers. En Belinda Kat is een van de vrouwen die zijn vertrokken. 26 kilometer ongeveer naar die beroemde top met die witte toren daarop. Belinda, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja. Nou, het gaat eigenlijk wel gestaag omhoog. Het is stijl, maar heel goed te doen. We zijn ochtends vertrokken en dan loop je nog een beetje in de schaduw. Dus dat is genieten.
0: Ja.
1: We gaan nu naar onze laatste post en dan zitten we ons de 15 kilometer erop.
0: Jeetje, wat veel al.
1: Ja, dat gaat. We doen het goed. We doen het goed. Ja, het team valt een beetje uit elkaar, want iedereen loopt wel een eigen tempo.
0: Ja.
1: En nou, dat is gewoon lekker. En dan moeten we voor 2:30 bij de post van 20 kilometer zijn.
0: Ja.
1: En dan wordt het heel stijl, hè. Dan gaan we 11% omhoog, 6 kilometer.
0: Ja, en dan klinkt het alsof je er bijna bent, hè. Dan denk je 6 kilometer nog maar. Maar ja, die 11%, hè, dat is er in, dat gaat gewoon lang duren. En dat is gewoon loodzwaar, denk ik, hè.
1: Daar gaan we wel van uit, ja. Dat is ook een beetje de strijd, hè, die dan geleverd wordt. En, goed. We gaan ervoor en we hopen zo'n beetje rond 4:00 dat wij daar binnen kunnen zijn. We gaan daar eerst even zorgen dat we een broodje binnenkrijgen. Ja. Even wat energie erin. De

0: gewoon even tot 30 september bijgedoneerd worden. Hè? Dus mensen die nu denken van dat kan nog steeds.
1: Heel goed.
0: Dus wij zijn ook als team fantastisch dat we dit al binnengehaald hebben. Ja.
2: En dan moet je even naar de website, hè? Geloof ik, grootverzettegenkanker.nl en dan even zoeken op Toon Hermanshuis Hogeveen.
0: Ja. Of en dan Drenthe. Ga je het vinden. Ja hoor, of kijk op Facebook bij de Geraldenboy, bij Monique Huizinga.
1: Ja, precies.
0: Bij mij, je vindt het allemaal. En doneren zou ik zeggen.
1: Ah, heel goed.
0: Maak het nog hoger.
2: Zeker. Belinda, hoe kom jij erbij om hier aan mee te doen?
0: Hoe kom ik hierbij? Sowieso, Monique, die kwam daarmee dat ze de mensen toe ging lopen. En ik ben dit jaar mijn vader verloren aan een strijd van kanker die 3 jaar heeft geduurd.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, hey, dit lopen... Ja, dat ligt mij nu wel en past bij mij. Dat hij heeft zijn strijd gehad en ik strijd hier vandaag. En dan geld inzamelen voor deze ziekte wat meer onder. Ja, weet je, dat iedereen heeft er gewoon mee te maken. Als je loopt ook, of dat nou vanuit je familie is, of uit je vriendenkring, of vanuit werk. Het is er gewoon.
2: Het treft iedereen.
0: En je hoort het zoveel. Het treft gewoon iedereen.
2: Absoluut.
0: En dan merk je ook hier dat iedereen heeft zijn eigen verhaal en beleving daarin.
2: Ja.
0: Nou, het is toch fantastisch om daar geld in te zamelen. Hmm. En te zorgen dat dit... weet je wat, gezonder kan worden met elkaar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar hoe is dat dan?
0: Ja.
2: Hè? Want jij zegt ook iedereen die hier is... heeft natuurlijk te maken gehad met kanker. Jouw medeloopster die heeft natuurlijk zelf ervaring gehad met kanker. Zelf 2 keer ziek geweest. Hoe is dat dan om die verhalen met elkaar te delen daar?
0: Ja, dat is gewoon heel emotioneel. We staan ook als start en dan is er een spreker... die dat dus ook allemaal benoemd.
2: Ja.
0: En dat is er met elkaar eventueel een aandacht voor stilte. En de tranen die rollen gewoon een beetje over de wangen. Maar er is zo'n saamhorigheid. En dan horen we een nummer. En het geeft ook heel veel verbinding met elkaar.
2: Ja.
0: En als er iemand loopt die het zwaar heeft, er wordt heel snel gevraagd, gaat het met je? Heb je wat nodig? Oh. Dus ook dat is gewoon...
2: Je trekt elkaar er doorheen.
0: Absoluut. Je wordt hier gedragen en ook de supporters die aan de kant van de weg staan. Om de zoveel vinkjes aan de post met muziek. Of ook hun hebben wat bij zich.
2: Ja.
0: Dus dat,
2: Wat goed, wat mooi. En jij bent druk aan het lopen. Ik vind het al heel knap dat je die 15 kilometer gehaald hebt. Heb je veel geoefend van tevoren?
0: Ja, zeker wel. Goed naar de sportschool geweest. En, maar ik wandel sowieso wel heel veel. Omdat ook die... met veel op Kreta en dan loop ik in de bergen. Dus ook dat zit wel in benen. Dus het gaat helemaal goed. Maar zeker goed voorbereid in lange afstand lopen en trainen voor je benen.
2: En het weer zit dus mee. Je zei al in de schaduw. Wordt het heel warm vandaag of lijkt het gewoon goed te komen?
0: Nou, we zitten toch rond de 30, 34 graden.
2: Oei, dat is wel heel warm inderdaad.
0: Ja.
2: Maar
0: dus
2: goed.
0: Ik ben blij met een beetje schaduw, maar die gaat dadelijk voor die laatste 6 kilometer is gewoon geen schaduw.
2: Oké. Okay.
0: Dus
2: het wordt even afzien, Belinda.
0: Ja, dat hoort erbij. Mijn vader heeft veel meer afgezien dan mij. Dus ik kan dit.
2: Ja, mooi. Ik vind het prachtig zo, jouw strijdkracht. En wij juichen je vanaf hier in Assen heel, heel erg toe. Jou en het hele team van het Toon Hermanshuis.
0: Ja,
2: zet hem op. Je kan het. En we houden jou in de gaten. Want vanmiddag gaan we nog even met je bellen. En dan hoop ik dat je dan vanuit die top komt vanaf de Mont Ventoux.
0: Ik ga jullie op de hoogte houden.
2: Super. Hey, dankjewel. En heel veel succes. Hè. Zet hem op.
0: Dankjewel.
2: Doeg.
0: Tot later.
2: Tot later. Doeg. Hoi hoi.
0: Doei doei.

Sam Fender was dat, samen met Olivia Dean. En ze zongen Rain Me In. Zometeen gaan we naar het laatste nieuws uit Drenthe. Natuurlijk krijg je dat van Daphne. Ja, en wat het weer gaat doen, of het een beetje zo'n druilerige toestand blijft zoals nu, dat hoor je zometeen van onze weerman Hans Nienhuis. Eerst is hier met Bianco. Yeah, yeah, yeah.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Het is bijna 1:30. We gaan naar het laatste nieuws in Drenthe met Daphne Blanke.
8: Goedemiddag. Drentse tankstations hebben minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, stijgen de brandstofprijzen bij de oosterburen. Ook de late waterstanden in Duitsland spelen een rol. Daardoor wordt transport over de rivieren moeilijker en stijgt de prijs van brandstof. Hoe dat in Nederland zit, vertelt pompstationhouder Richard Vieten.
9: In Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
8: Ja, en dat betekent dat steeds meer automobilisten gewoon in eigen provincie tanken. Het dodelijke slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Hogeveen is een 45-jarige man uit Roemenië. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden en zij komen ook uit Roemenië. Omstanders zeggen dat de 2 mannen ruzie hadden op de kruising, waarna het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Het voorval heeft grote impact op de omgeving, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten.
10: Ja, er zijn veel mensen die iets hebben gezien van de hulpverlening. Nou, dat was ook heftig. Dus we begrijpen dat dat natuurlijk een flinke impact heeft. En ja, dit heeft ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden. Dus daar zal ook aandacht voor zijn. En mocht er nou iemand zijn die ook behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan diegene zich bij de politie melden.
8: De aanleiding van het incident is nog onbekend. 2 jongeren zijn maandagavond aangehouden na vernielingen op een bedrijventerrein in Hogeveen. Volgens getuigen gaat het om kinderen van een jaar of 14. De 2 zouden aan het joyriden zijn geweest en in een busje hebben gereden die op het terrein stond. En daarbij raakten 6 of 7 auto's beschadigd. Een omstander zag wat er gebeurde, belde de politie en zorgde ervoor dat de jongeren niet konden wegkomen. Agenten hielden de 2 kort daarna staande. Voor meer nieuws ga je naar rtvdrenthe.nl en de app.
7: Helemaal goed, dankjewel Daphne. En dan gaan we natuurlijk naar het weer in Drenthe met Hans Nienhuis. Hans, een hele goede middag.
11: Mooi Marita, goedemiddag.
7: Het is een beetje zo'n druilerig dagje. Tenminste, toen ik wegging vanochtend, toen keek ik eens omhoog en toen dacht ik, nou, het moet niet somberder worden eigenlijk. Hè?
11: Ja, een beetje saai, vlees nog vis. Het stelt allemaal niet veel voor. Het, het regent niet keihard, het is ook niet droog. De zon komt er niet door. De bewolking is niet heel dik of zo. Nee, het is van alles net niks, zou je denken.
7: Nou.
11: Toch zijn er 2 dingen die vandaag eigenlijk wel vrij goed gaan. De temperatuur, we gaan vanmiddag naar bijna 22 graden. En dat is net iets boven het jaargemiddelde.
7: Ja, en dat is wel lekker.
11: Ja, dat zou je het ook niet geven als de zon niet schijnt. Het is echt puur de luchtmassa die het hem doet die deze temperatuur kon brengen. En het andere ding dat vanmiddag opsteekt, mag ik wel zeggen, dat is een vrij stevige westelijke wind.
7: Ah, dus dan gaat het wel kouder voelen misschien?
11: Ja, precies. Die gaat inderdaad weer knabbelen aan die gevoelstemperatuur. Dus als je de thermometer dan afleest, dan denk je, nou, ruim 22 graden. Misschien in het zuiden van Drenthe zelfs tegen 23 graden aan. Dat ziet er goed uit. Maar dan kom je buiten en denk je, nou, toch nou 17, ja. Nou, dat idee. Ja, nee, het is wat dat betreft licht herfstig. En het wordt wel beter gedurende de dag. Die lichte regens gaan er dan wat uit. Vanavond is het tijdelijk even droog en dan gaat ook de wind wat liggen. Het is vannacht een graad of 16 en komt er weer nieuwe bewolking in. En morgen dan komt er een front onze kant op en die gaat slepen.
7: Dat klinkt niet best, Hans.
11: Nee, dan weet je het eigenlijk al. Een slepend front.
7: Ja.
11: Dat trekt bijna in de lengte richting over ons heen. Dus het duurt heel lang voordat zo'n ding er langs is. Die zaagt een beetje over Noord-Nederland heen. Pakt vooral de Wadden mee, maar ook de kop van Drenthe krijgt nog wel wat neerslag. Het begint eigenlijk vannacht al. En de tweede helft van de nacht en vooral morgen in de ochtend gaat het behoorlijk regenen. Ik verwacht dat er wel iets meer dan 10 mm gaat vallen in de kop van de provincie.
7: Ja.
11: Noorden van Groningen krijgt nog meer, er kan wel eens 20 gaan vallen.
7: Zo.
11: En hoe zuidelijker in Drenthe je terechtkomt, hoe minder neerslag. Maar zelfs het zuiden krijgt nog wel een handvol mee.
7: Oké. En dan blijft het ook zo of klaart het dan uiteindelijk toch weer op?
11: Nou, gelukkig wel, want in de tweede helft van de middag dan is die meeste neerslag er wel langs. Krijgen we misschien nog een knipoogje zon, maar we krijgen ook nog even een veeg wind mee. Die is morgen ook opnieuw westelijk en matig tot vrij krachtig. Temperatuur een graad of 21. Die gaat daarna zakken naar een graad of 12 in de nacht naar zaterdag. En dan dient een klein ruggetje van hoge druk zich aan die twee dagen ons weer gaat beïnvloeden. Op zaterdag zien we nog steeds die westelijke wind. Matig tot vrij krachtig, daar is die weer. Maar nu met een weerbeeld erbij dat het wat zonniger is. In de ochtend valt nog een laatste spat of een lichte bui neerslag, zo'n beetje tot middaguur. Daarna is de middag van de zaterdag droog en gaat ook de wind afnemen. En op zondag dan zitten we echt onder het hoge drukruggetje. Wind draait dan naar het zuiden tot zelfs het zuidoosten. 21 tot 22 graden, veel zon, droog en af en toe een stapelwolk voor de decoratie. Dan is het opeens een hele mooie dag.
7: Oh, leuk.
11: En eigenlijk lijkt ook maandag steeds meer die kant op te gaan in de verwachting.
7: Ah, oh, goed.
11: Ruim 23 graden, zuid tot zuidwestelijke wind, veel zon en droog. Maar dat is wel de laatste dag van de serie, want vanaf dinsdag dan komt de wisselvalligheid weer op de deur kloppen. En dan krijgen we weer een paar dagen met wat neerslag, zuidwestenwind en lagere temperaturen.
7: Oké, maar we gaan dus nu even door de zure appel heen en dan staat ons toch wat zoetigheid te wachten.
11: Ja, het gaat een beetje op en af.
7: Ja, nou helemaal niet zo erg toch?
11: Nu hebben we dat betreft ook heel normaal.
7: Ja, absoluut. Hans, dankjewel en een fijne middag hè.
11: Hetzelfde.
7: Doeg.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

Meatloaf was dat. And you took the words right out of my mouth. Zometeen gaan we naar Harm. Hij is natuurlijk voor ons op Chuck in de provincie. Hij is om de hoek en daar wordt een feestje gevierd hoor. Naar Leo Moorman. Dit is Plattelandsgevoel.

0: Leon Moorman was dat. En Plattelands Gevoel.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Nou, niet op het platteland op dit moment, maar gewoon in de stad hier om de hoek in Assen. Daar staat onze Harm. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. En, ja, ik sta gewoon in Assen aan de Vriesstraat. Ja.
0: En ik zei, er wordt een feestje gevierd, maar het is daar nog een beetje leeg, Harm.
3: Het is nog wel wat leeg, ja. Maar dat is over een klein poosje niet meer zo hier aan leeg. Want ik sta naast een hele grote school. Iris, wat is het voor school?
4: Het is deze Terra-locatie Anne de Vriesstraat in Assen.
3: Ja, en Eva, wat is het voor soort school?
5: Dit is een mbo van niveau 1 tot en met 4.
3: Ja, en ik zie het al, over een klein poosje dan is het hier zwart van de mensen, denk ik, hè?
5: Dat klopt. Als het goed is, hebben wij straks zo'n 400 studenten eerstejaars hier staan. Voltijd, deeltijd, dus bol en BBL. Vanaf niveau 1 tot en met 4. En hopelijk komen ze allemaal. En komen ze allemaal ook op de gratis snacks af.
3: Oeh, de gratis snacks. Hé, maar ik zie allemaal tenten en speeltoestel. En zo. Wat is dit voor bedoeld?
4: Ja, het is dus voor de eerstejaarsstudenten om een mooie aftrap te hebben van hun eerste jaar hier bij DC Terra. Nou, we hebben onder andere stroopwafels, dus ze kunnen hier patatje halen. Ze hebben hier silent disco, het jongerenbudget is ook aanwezig. Ze kunnen mooi op de foto, dus er is van alles wat te doen.
3: Dus allemaal jongens en meiden van zo'n jaren dat in fit in ongeveer?
5: Sorry,
3: dat zijn allemaal jongens en meiden van zo'n jaar of 13, 14?
5: Nee. Dit zijn allemaal jongeren. Sommigen zijn volwassen al, 18. Dus de meeste komen van het VMBO.
3: Oh, die hebben die opleiding achter de rug.
5: Ja, die gaan een vervolgopleiding doen. Aha. En wij doen dit ook echt om Assen meer als studentenstad op de kaart te zetten. Ja. Want als je naar het MBO gaat, ga je ook studeren. Dan krijg je ook een studiebeurs van de DUO en ook een OV. Ja. En wij willen dat deze studenten zich net zo welkom voelen als HBO. En universitaire studenten. Want die gaan ook aan een hele mooie opleiding beginnen. En een hele mooie toekomst tegemoet.
3: Ja, wat voor opleidingen kun je hier doen? Wat doe jij bijvoorbeeld?
4: Nou, ik studeer hier niet bij deze Terra, maar ik studeer bij NOL Stende in Leeuwarden. Ik doe daar Leisure and Event Management en mijn vierde leerjaar inmiddels.
3: Dit is meer een stage wat je hier loopt.
4: Ja, klopt inderdaad. Ik doe een onderzoek naar welzijn bij studenten bij deze Terra. En toen werd er ook eigenlijk gevraagd van, nou, zou jij dit startfestival willen organiseren? En daar zei ik natuurlijk tuurlijk ja op.
3: Waarom is dat zo belangrijk dat jullie zoiets organiseren?
5: Nou, het gaat erom dat je onderdeel voelt van iets. En dat je echt onderdeel voelt van het studentenleven. En ook weet dat je hier ook een bruisend studentenleven kan hebben in een stad als Assen. Ja. En dat je ook echt voelt van, ik ga ook iets heel erg moois doen. Iets wat normaal altijd al mooi was voor HBO en WO-studenten. Bijvoorbeeld in een stad als Groningen, die hun eigen introductietijd hebben. En wij willen dat hier in Assen ook samen met de gemeente Assen meer op de kaart gaan zetten.
3: Ja, erg idioot dat dat nog niet zo is, hè? Alsof studeren alleen maar inhoudt dat je een of andere wetenschappelijke studie kunt doen. Maar dit is natuurlijk net zo belangrijk.
5: Ja, en dat is gelukkig nu ook dat is nu ook gelukkig zo. Hè? Want mbo-studenten, zoals ik al zei, worden nu ook zo echt erkend als student. En middels zo'n introductie laten we dat ook zien. Ja.
3: En wat kunt ze hier allemaal doen precies vanmiddag? Jij weet het best wel, je hebt het bijna georganiseerd.
4: Ja, dat klopt. Ik heb het georganiseerd. Nou, ze kunnen daar in de hoek, kunnen zij even kijken, een leven tafelvoetbal doen. Dan kunnen ze een heerlijke stroopwafel halen. We hebben silent disco hier zo. Ze kunnen ook wat frisdrank halen bij Pro Assen Food Truck. We hebben nog een smileful boot, dus een fotoboot. Jongerenbudget is aanwezig en ze kunnen lekker wat drinken te halen. En we hebben natuurlijk ook muziek.
3: En ja, als ik het over studenten heb, dat is nu natuurlijk heel actueel. Dan wordt er ook direct gepraat over op kamerschool en zo. Zou dat in Assen wat makkelijker wezen dan in Groningen, denk jij?
5: Nee, ook in Assen is dat heel lastig. En dat is ook iets waar we met de gemeente Assen over in gesprek zijn. Want ook studentenhuisvesting staat hier een beetje in de kinderschoenen. En NL Stende zit sinds een aantal jaar ook hier met een aantal opleidingen. En er is ook echt behoefte aan studentenhuisvesting in Assen.
3: Ja, maar ik neem aan dat de student door de hele regio, een vrij grote regio komt toch?
5: Ja, wat je vooral ziet is dat ze veel bussen moeten pakken en sommigen echt anderhalf uur moeten reizen om hier te zijn. Om te komen hier, ja.
3: Het is toch ook heerlijk als je 16, 17, 18 jaar bent om gewoon op kamers te maken, om uit huis te gaan. Woon jij nog thuis of niet?
4: Ja, ik woon nog wel thuis, maar ik snap wel dat als student...
3: Je snapt dat wel?
4: Ik snap wel dat het heel leuk is inderdaad. Ook veel makkelijker als je inderdaad anderhalf uur moet reizen, dan is dat veel makkelijker inderdaad, ja.
3: Nou, het begint er al wat gezellig. Hoe te zien, er druppelt wat binnen. Vanaf hoe laat verwacht je iedereen?
5: Nou, we beginnen eigenlijk met een welkomstwoordje van onze regiodirecteur. Om 1:00. En daarna hebben de studenten 2:00 de tijd om alles hier lekker te ontdekken.
3: En om elkaar een beetje te leren kennen.
4: Ja, precies. Op een mooie laagdrempelige manier.
3: En dan kunnen ze vooral nog even de kroeg in misschien. En dan wordt het nog even heel gezellig.
5: Nou, dat zou helemaal mooi zijn. Dat op die manier kan.
3: Jongens, ik wens jullie ontzettend veel succes. En een goed school, joh, hoor. En succes met je opleiding.
4: Ja, dankjewel.
3: En jullie met de school.
5: Ja, dankjewel.
0: Nou, lijkt me helemaal goed, Harm. Dankjewel.
3: Ja, dat is...

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Marita Slip.

0: John Denver was dat. En thank God I'm a country boy.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Het is tijd om de hulplijn weer wagenwijd open te zetten. En dat doen wij vandaag voor Wesley. Wesley van de Bos. Hij is voorzitter van de Stichting Activiteit. Wesley, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Ja, hallo, Marita hier, maar dat geeft niet.
3: Marita, oh.
0: Nee, maakt niet uit, Wesley. Hey, jij bent van de Stichting Activiteit. Wat doen jullie?
3: Wij proberen lokaal activiteiten te bevorderen. Soms proberen we zelf dingen uit te voeren, maar over het algemeen hopen we gewoon heel veel mensen met leuke ideeën te kunnen ondersteunen.
0: Kijk, en op dit moment zijn jullie specifiek op zoek naar bepaalde mensen?
3: Ja, dat klopt. Op dit moment zijn wij volledig in de voorbereiding en ook de uitvoering van onze theaterproductie, genaamd Van Idool tot Schaduw. Billy van Idool tot Schaduw. Waarin wij gaan proberen binnen 3 weken met allemaal leuke mensen een hele mooie theatervoorstelling neer te zetten.
0: Oké, het lijkt me een enorme klus.
3: Ja, we hebben wel heel erg duidelijk de storyline. Kortom, we komen in een wereld terecht waar het nog meer is met idolen. En nog meer dat we allemaal dingen volgen. Maar vooral dat dan een popidool helemaal, zeg maar, vergeten wordt wie dat dan is. En op een gegeven moment hebben we dus het groepje waar het om gaat. Die ook helemaal opgaat in die muziek. En in deze ideologieën die er dan zijn. Om uiteindelijk zichzelf weer terug te vinden. Want ze vonden elkaar omdat ze allemaal hielden van popclub. En ze waren allemaal, ja, uniek in hun eigen manier.
0: Ja.
3: Toen verloren ze dat. En uiteindelijk vinden ze dat weer terug. En als ze dat weer terugvinden, komt er dus een moment van extase. Een moment dat zij dus op het podium gaan staan en laten zien wat ze kunnen.
0: Okay.
3: En dit is zowel voor de karakters in het stuk als de mensen die het gaan spelen.
0: Ja.
3: Want dat vinden we vooral heel erg belangrijk, dat die gewoon letterlijk hun trucje, hun ding, waar zij echt goed in zijn, kunnen laten zien.
0: Ja, en jullie zoeken dus mensen die het leuk vinden om aan dit mooie project en dit mooie muzikale theaterproject mee te doen. Moet je dan ook ervaring hebben met toneelspelen of zingen, dans?
3: Absoluut niet, nee. We proberen zoveel mogelijk de lijn wel duidelijk te hebben, maar ruimte te geven voor inspiratie en eigen invulling. Wat dus betekent dat we echt samen gaan kijken naar hoe we dat stuk neerzetten.
0: Mm-hmm.
3: Waarin het vooral heel erg belangrijk is dat iemand het leuk vindt om mee te doen. De eerste dag is 27 september.
0: Ja.
3: Waarin we ook gewoon 3 workshops gaan doen. Dus dan is ook gewoon iedereen welkom. Kom gezellig langs. We gaan een workshop zang doen, een workshop dans en een workshop improvisatietheater. Waarbinnen je ook gewoon kan ontdekken of dit soort dingen leuk zijn.
0: Oké, en dan bepaal je eigenlijk ook zelf van, hey, ga ik hiermee verder of houdt het voor mij hier op?
3: Precies, dat is voornamelijk onze insteek om daar ook gewoon echt ruimte te bieden. Om te kijken, hey, hoe is het nou? Is dit een leuke groep? Of begin je een leuke groep te zien,
0: ja,
3: te vormen? Maar voornamelijk ook, zijn dit dingen die je gewoon leuk vindt? Want uiteindelijk gaan wij met elkaar aan de slag. Zo'n 3 zondagen, 1 zaterdag en dan 1 zondag van uitvoering.
0: Ja.
3: Dus het is niet heel lang,
0: nee,
3: maar het is wel intensief.
0: Oké, en je zei het al, daarna volgen dus 3 zondagen waarbij er gerepeteerd wordt. En dan op zondag 18 oktober, dan gaan jullie hem ook opvoeren, hè, het theaterstuk.
3: Ja. Ja.
0: En waar is dat?
3: Hoort trouwens ook de eerste keer bij. We gaan het in Coevorden doen.
0: Ja?
3: We zijn nog heel even aan het kijken naar 2 locaties, omdat we die allebei wel heel erg leuk vinden.
0: Okay.
3: En vooral de ene plek willen we het heel graag doen. Dus daar hebben we nu momenteel een gesprek over. Om het uiteindelijk dus hopelijk ook daaruit te kunnen voeren. En zo gauw dat bekend is, dan gaan we dat natuurlijk ook direct delen.
0: Ja, en dan sta je dus gewoon op het podium. Dat is ook wel spannend, denk ik, voor mensen die dat nog nooit eerder hebben gedaan.
3: Zeker. En dat maakt het juist ook dat wij dit op deze manier willen aanpakken. Dat we niet lange ingewikkelde teksten willen. Dat we vooral willen kijken naar, hey, wie is nou echt de juiste persoon om dat stukje te vervullen?
0: Mm-hmm.
3: Of hoe zou jij dat doen?
0: Ja.
3: Waarin je normaal misschien tegen iets aan kan lopen van, oké, maar ik weet niet meer wat het karakter deed. Is het nu, jij bent het karakter. Dus het is ook een stukje jezelf zijn en jezelf erin uiten. En dat vinden we vooral heel erg belangrijk.
0: Ja.
3: Het is ook tijdens een week van uiting en van echt jezelf zijn. Het valt in een mooie diverse week genaamd de Regenboogweek.
0: Mm-hmm.
3: Wat dus ook maakt dat we nogmaals extra willen inzetten op dat mensen zichzelf kunnen tonen en zichzelf kunnen zijn.
0: Ja, mooi project dus, want je leert er ook echt wel van alles over jezelf.
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Als mensen nu luisteren en ze denken, hey, dat lijkt mij wel wat. Kunnen ze zich dan aanmelden of kunnen ze gewoon binnenkomen lopen? Hoe gaat dat?
3: Ze kunnen zich aanmelden via onze e-mail. Mm-hmm. contact@stichtingactiviteit.nl.
0: Ja.
3: Maar ze mogen ook gewoon een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Daar kijken we ook dagelijks naar. En op die manier is er ook gewoon mogelijkheid tot aanmelding.
0: Ja.
3: We hebben ook via Instagram al 1 persoon die zich wilde aanmelden. Dus we kijken er echt wel heel erg regelmatig op.
0: Kijk, dus via contact@stichtingactiviteit.nl. Daar kan je je aanmelden of even naar de Instagram-pagina gaan van de Stichting Activiteit. Nou, Wesley, bij deze, de oproep is gedaan. En ja, ik wens jullie natuurlijk heel erg veel succes alvast.
3: Ja, dankjewel. En nogmaals, dankjewel dat we in deze show mochten zijn.
0: Heel graag gedaan. Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.

0: Nou, we hadden het om 12 uur nog even over girlpower, Daphne en ik, toch? Daphne hadden we het over. Zeker. Want die jongens, die waren niet zo aardig voor ons. Maar deze paste natuurlijk fantastisch bij van Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun.
1: Hartstikke. Nou, dat willen wij ook.
0: Willen wij ook, ja.
2: Dus. De slingerplaat.
0: Gaan we lekker beginnen met de slingerplaat, want dat vinden we altijd heel gezellig, hè?
1: Zin in.
0: Absoluut. Hey, en de slingerplaat heeft alles te maken met onze buren. Want we gaan veel minder vaak naar de buren. Hoe zit dat?
1: Ja, ongezellig eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, nou, de prijzen van het tanken in Duitsland, ja, die zijn weer een stuk omhoog gegaan. Dat die accijnskorting eraf is.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat betekent dat eigenlijk heel veel automobilisten gewoon in eigen provincie, in eigen land gaan tanken.
0: Precies.
1: Dan heeft het niet zoveel zin meer om te rijden inderdaad naar de buren.
0: Naar de buren.
1: Ja.
0: Ja, en dat vinden de buren best wel heel jammer volgens mij, dat we niet meer zo vaak komen. En heel eerlijk, ik vind het ook wel jammer dat ik niet zo vaak meer naar de buren ga, want het is inderdaad duurder geworden.
1: Ja, ja, helaas.
0: Dat is
1: best wel leuk om even af en toe de grens over te gaan.
0: Ja, zeker. Even boodschappen, even tanken, altijd gezellig.
1: Ja,
0: daar.
1: En ik doe er ook altijd heel veel langer over om daar dan boodschappen te doen, omdat ik alles zo leuk en nieuw vind. Dan denk ik, oh, wat is dit?
0: Ja, maar weet je wat er ook wat gevaar in zit? Dat heb ik altijd. Dan ga ik boodschappen doen in Duitsland, bij de buren dus. En dan gooi ik ongemerkt toch andere dingen in elkaar en meer. En dan wordt het toch nog een dure bij de kassa. Dan denk ik, nou, dit heeft lekker veel zin gehad.
1: Ja, dus. Goed. Maar goed.
0: Maar goed, we gaan dus minder vaak naar Duitsland om te tanken, omdat daar de prijzen ook weer omhoog gaan. Ja, de buren, onze oosterburen, onze buren staan centraal. Vandaag zoeken we liedjes over buren.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje lastig, want zoveel burenliedjes zullen er niet zijn. Dus ja, in de breedste zin van het woord mag het woordje naast inzitten. Ja. Of next, dan kun je misschien al een beetje meer, toch?
1: Ja, ik heb al wel wat ideetjes eigenlijk.
0: Ik ook.
1: Ben benieuwd waar iedereen mee komt.
0: Nou, ik ook. Dus heb je een leuk idee, heb je een leuke suggestie, geef hem door. 0592 33 11 88. Dit is Ed Sheeran.

De Love and Spoonful was dat. En Daydream. Zometeen is het natuurlijk tijd voor het laatste nieuws met Daphne. En we zijn in de slingerplaat op zoek naar liedjes over de buren. Heb je een leuk liedje? Geef hem door 0592 33 1188. Dit is Colby Calais en Bubbly.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
5: Ja, en dan is het 1:30. Dan gaan we naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
6: Goedemiddag. Drentse tankstations hebben minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, stijgen de brandstofprijzen bij de oostenburen. Ook de lage waterstanden in Duitsland spelen een rol. Daardoor wordt transport over de rivieren moeilijker en stijgt de prijs van brandstof. In Nederland zijn die problemen minder groot, zegt pompstationshouder Richard Vieten.
7: In Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
6: Het dodelijke slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Hogeveen is een 45-jarige man uit Roemenië. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. Zij komen ook uit Roemenië. Omstanders zeggen dat de 2 mannen ruzie hadden op de kruising, waarna het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Het voorval heeft grote impact op de omgeving, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten.
8: Er zijn veel mensen die iets hebben gezien van de hulpverlening. Nou, dat was ook heftig. Dus we begrijpen dat dat natuurlijk een flinke impact heeft. En ja, dit heeft ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden. Dus daar zal ook aandacht voor zijn. En mocht er nou iemand zijn die ook behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan diegene zich bij de politie melden.
6: De aanleiding van het incident is nog onbekend. De gemeente A. en Hunze blijft extra controleren op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders op het park. Wat er precies is gemeld en wat de toezichthouders hebben aangetroffen, wil de gemeente niet vertellen. De extra controles zorgen voor irritaties bij recreanten op het park. Ze lieten de gemeente eerder weten dat ze zich bespied en geïntimideerd voelen. Voor meer nieuws uit de provincie ga je naar rtvdrenthe.nl en de app.
5: Daphne, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
9: Uit de vrijwel gesloten wolkendek valt nu en dan wat lichte neerslag. En dat blijft zo tot in de namiddag. De westenwind is kracht 4 tot 5 en voert vrij zachte lucht aan. Het is een graad of 22 deze middag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger met minder wind. Maar vannacht nadert weer nieuwe regen.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. En ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
10: OG's. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Ik heb 2 keer het genoegen gehad om deze man live te zien. Neil Young was dit met Heart of Gold. En de laatste keer was vorige zomer, ik weet niet of je nog weet, Daphne, dat hij er was, in Groningen, ja, in het Stadspark. En toen was het een bloedhete dag. Het was 37 graden. We zaten in de volle zon op de tribune. En de zon ging onder. Het werd wat koeler. Er kwam een briesje. En Neil Young deed live Heart of Gold.
1: Nou, och, geweldig.
0: Kippenvel, ja, meters dik op mijn arm. Echt, wat fantastisch.
2: De slingerplaat.
0: Maar wat ook fantastisch is, is natuurlijk onze slingerplaat. We zijn op zoek vandaag naar liedjes over buren. En dat heeft alles te maken met het bericht dat we minder vaak de grens overgaan om te tanken. Dus we gaan minder vaak naar de buren toe. Eigenlijk als het ware. Ja, 26 liedjes die verzamelen wij nu tot aan 2 uur. En zometeen dan zetten we die op het rad. Ga jij daar een slinger aan geven? Ja, dan moet blijken welke er natuurlijk uit gaat komen.
1: Spannend.
0: Ja, het is altijd wel weer een spannend moment, hè?
1: Ja.
0: Ja, waar hoop je op? Heb je een voorkeur?
1: Oeh,
0: is dat een hele gemene vraag?
1: Nee, nog niet eigenlijk. Jij?
0: Ja, dat denk ik toch
1: wel. Een kleine voorkeur.
0: Ik heb het niet in de hand. Ik weet het niet.
1: Dat is waar.
0: We moeten maar gewoon blijken wat eruit komt. Eerst maar eens een overzicht van de liedjes die binnen zijn gekomen. Nou, een heleboel mensen. Ja. Waaronder Jenny, Bert, nog een Bert, Rita, Greetje, Gijsje, Freertje. Ze kwamen allemaal natuurlijk met deze van Smokey.

0: Ja, en dan is er nog een versie waarbij er nu iets geroepen wordt. En dat gaan we niet doen. Nee, we gaan het niet doen. We houden het netjes. Het is een familie.
1: Ik was het al aan het playbacken, maar ja. Nee.
0: We hebben het niet gehoord, Daphne.
1: Nee.
0: De volgende.
1: Ja, onze poes en buurmans kater natuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Onze poes en buurmans kater maken iedere avond later in de tuin. Bij ons in de tuin.
0: Daar zullen we hem hebben. Die poes en die kater van de buurman. Helemaal ja. Goed. De hapsters. De volgende die vergt wat uitleg, denk ik.
1: Ja, klopt. Lorenzo kwam hier mee. Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started.
0: Luister, gaan we eerst even luisteren. Ja, dat is deze. Ja, en wat heeft het met de buren te maken?
1: Die komt van het album Waking Up the Neighbors.
0: Ja. Ja, heel goed. Goed, ja, gevonden. Goed gevonden. Ja, ja. Scherp Lorenzo, kan niet anders zeggen. Henko is ook heel scherp. Hij komt met Next to Me van Ilse de Lange. We don't need to chase. Leuk. Staat erbij, Henk. En de volgende die komt van Peter. Ja, en dan ik lees je de titel. Dan denk je: Monika van Circus Custers. Wat heeft dat met de buren te maken? Nou, Monika, die woonde in de buurt. Let maar op.
3: Ik denk wel eens aan Monika. Die woonde in de straat op nummer 7.
0: Tik. Ja, als het buurmeisje op nummer 7. Heel goed gevonden. Wat komt er nog meer binnen?
1: Nou, Peter en ook Roel, die dachten ook aan Right Next Door van Robert Craben.
0: Ja. I can hear the couple fighting right next door. Dat is
1: lekker.
0: Ja. Een liedje over een stel naast hem dat ruzie maakt. En hij hoort dat allemaal dwars door de muur heen. En hij maakt daar dan een liedje over, inderdaad. Joke die stuurde Lucifer met House for Sale. Moest ik ook even over nadenken. Ik denk, ja, een huis wat te koop staat. Maar daar komen ook buren in voor. Luister maar. Ja,
1: dat was hij al.
0: Precies. De buren overleggen over het huis wat te kopen gaat staan. Helemaal goed gevonden. Zullen we er nog eentje doen?
1: Ja, van Jenny. Deze vond ik wel heel leuk gevonden. Dat was Shaggy, It Wasn't Me.
0: Ja. Ja, dat is
1: The Girl Next Door.
0: Helemaal goed. Heb je nog een leuke suggestie? Je kan hem nog 5 minuutjes doorgeven. 0592 33 11 88. Dit is Annemiek Goelema. Weer

De Bluebells waren dat en Young at Heart. Je kunt niet meer bellen voor de slingerplaat, want Daphne is al die liedjes aan het verzamelen en op dit moment in een lijst aan het noteren en dat rad aan het vullen. Zometeen met, nou, 3 minuutjes ongeveer, denk ik, gaan we aan dat rad draaien en hoor je wat eruit komt. Eerst gaan we naar de Small Faces. Dit is Lazy Sunday.

0: hij zou bijna zo meedoen, hè? Close your eyes and drift away. Lekker wegdromen. Ja, heerlijk. Maar dat kan niet.
1: De slingerplaat.
0: Nee, want we moeten natuurlijk gewoon nog eventjes slingeren aan dat rad, Daphne, om te kijken welke plaat we helemaal gaan draaien.
2: Ja.
0: We waren op zoek naar liedjes over buren. In de breedste zin van het woord mag alle kanten opgaan. En dat heeft te maken met het bericht dat we minder vaak de grens overgaan naar onze buren om te tanken, omdat het eigenlijk niet zo heel veel meer loont. Want nee, ook daar is het duurder geworden, hè?
2: Precies, ja. Ja.
0: Nou, jij hebt al die liedjes verzameld de afgelopen uur. Ik zeg, geef er maar eens even een ferme slinger aan.
2: Yes.
0: Daar gaan we. Maar dat was een heel subtiel slingertje van jou. Heel keurig. We zijn er zo. Bij de letter
2: E.
0: De E. Ja, oh, ja. Ik zie hem. Jij?
2: Ik zie hem ook. Ja. Dat was een suggestie van Lorenzo.
0: Ja, maar het is wel een doordenkertje even, hè?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Ja.
2: Maar dat was wel leuk gevonden.
0: Zeker.
2: Locomotion.
0: Van?
2: Kylie Minogue.
0: Ja, en waarom?
2: Nou, je kan nu ook per trein naar Duitsland.
0: Mm-hmm.
2: En ze is bekend geworden van de serie Neighbors.
0: Ja, precies. En daar zijn we dus weer met de buren. Dank allemaal voor de leuke suggesties die we binnen hebben gekregen. Dit is hem geworden, de Locomotion, Kylie Minogue.

0: Als hij niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral een zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
5: Met Marita Slip.

0: Ik niet echt dat ik bloemen nu ga uitdelen. Oh wel, Daphne, het scheelt eigenlijk niet veel, hè?
1: Nee, klopt. Nee, heel veel bloemen.
0: Enorm veel eigenlijk. Bloemen. Ja. Nou, dat zeg je eigenlijk heel erg goed. Want wat gaan we doen? Nou, ik heb kaartjes namelijk hier liggen voor het bloemencorso. Hoe leuk is dat? Twee kaartjes, en het zijn niet zomaar kaartjes, maar het zijn passepartout kaartjes, hè?
1: Ja, dus dan kan je op beide dagen, dus en op zaterdag... En op zondag kan je erheen.
0: Ja, aankomend weekend is dat natuurlijk in Eelde. Vrijdag of zaterdag en zondag inderdaad. Is dan even één ding. Als je nu meedoet en je wint die kaartjes... dan moet je ze even opkomen halen hier bij de balie van RTV Drenthe. Aan de Beilenstraat nummer 30 in Assen. En dat heeft alles met de post te maken. Want ja, als we ze nu opsturen... kunnen we niet garanderen dat ze nog op tijd binnen zullen zijn. Dat zou zo jammer zijn.
1: Nee, dan heb je er niks meer aan. Dat zou jammer zijn.
0: Wat moet je ervoor doen? Nou, we hebben een spelletje, hè. Een spel waar een bloem in voorkomt. Er wordt een liedje gezongen en daarin is een woord weggepiept. En onder die piep zit een soort bloem. Als jij weet welke bloem het is, dan mag je bellen. 0592-331188. Hier komt de opgave. Kort bloemetje, er was niet zo'n hele lange piep. 0592-331188.

0: Wie weet is het Harm-Jan Boer wel. Harm-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Harm-Jan, je komt uit Ieden, maar je woont nu in Diever. Kan ik dan stellen,
1: nee,
0: omdat...
1: Nee.
0: Andersom?
1: Ik ben in Diever aan het werk.
0: Je bent in Diever aan het werk, kijk. Oh, Daphne die zei je woont er, maar je bent er aan het werk. Maar je komt uit Ieden, toch?
1: Ja.
0: Ja, en Ieden is natuurlijk in de buurt van het Bloemencorso. Kan ik dan stellen dat jij daar wel eens eerder geweest bent?
1: Tot vorig jaar deed Ieden zelfs mee met een wagen.
0: Ja.
1: Alleen Ieden is gestopt wegens te weinig vrijwilligers.
0: Ah, dat is zonde.
1: Ja.
0: En heb jij ook altijd meegedaan dan?
1: Ik heb heel regelmatig meegeholpen, ja.
0: Met de wagen?
1: Ja.
0: En is dat dan leuk om daar aan mee te doen? Het is een enorme klus, hè? Ben je heel lang mee bezig?
1: Het is een enorme klus. En als je te weinig vrijwilligers hebt, dan is het niet meer te doen.
0: Nee, hè? Hoeveel mensen heb je dan nodig voor zo'n wagen? Echt veel, denk ik.
1: Ja, 30, 40 man.
0: Ja, ja. Ah, ja. En als de animo dan afneemt, ja, dan ga er maar aanstaan. Dat is niet meer te doen, hè?
1: Nee, met 20 man kun je geen wagen bouwen.
0: Nee, wat was de leukste wagen die je gebouwd hebt, waar jij mee geholpen hebt?
1: Oh, dat weet ik niet eens meer.
0: Zoveel waren het er.
1: Zoveel waren het, ja.
0: Ja, ja. Het is altijd een prachtig spektakel om te zien al die versierde wagens met die dahlia's op. Ja, prachtig hoor. Dus nu dacht jij, dan wil ik wel graag die kaartjes winnen voor het Corso.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik snap hem, Harm-Jan. Ik snap jou helemaal. Nou ja, je weet hoe het spelletje gaat, hè. Er zit ergens een bloem in verstopt. Ik laat nog één keer de opgave horen. Dit is hem. Zo, en daar zat die piep. En wat is er dan onder die piep te horen volgens jou?
1: Een roos.
0: Een roos?
1: Kiss from a Rose van Seal.
0: Oh, is dat zo? Even kijken. Ja, zeker weten hoor. Absoluut, huppatee. Van harte gefeliciteerd, Harm-Jan.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt de kaartjes van ons, je mag heen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan, heel veel plezier. Ja. Kom je ze even ophalen bij ons hier bij de balie, bij RTV Drenthe?
1: Nou, ik ben nou een Diever en ik moet naar Ieder, dus ik kom bij Assen langs.
0: Ah, dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, blijf maar even aan de lijn, dan gaat Daphne het even met jou allemaal regelen. Ik wens je heel veel plezier zaterdag en zondag.
1: Gaat lukken.
0: Mooi, en ik ga hem draaien. Hey Harm-Jan, fijne dag hè.
1: Ja,
0: doeg.

0: En dankzij dit nummer, Kiss from a Rose van Siel, gaat Harm-Jan Boer naar het Bloemencorso aankomend weekend. Tijd voor iets heel anders. De transferzomer, die zit erop. Alle Nederlandse clubs die hebben hun selectie voor dit seizoen rond. En dat is een mooi moment om eventjes de balans op te maken. En dat doen we natuurlijk met niemand anders dan sportverslaggever Matthijs Renkema. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Matthijs, om met de deur in huis te vallen, welke Drentse transfer is volgens jou deze zomer het meest opgevallen?
1: Nou, persoonlijk moet ik dan toch denken aan Luciano Slagveer. Een klein jaar geleden sprak ik hem nog in Emmen. Toen was hij aanvaller bij Top Os. Heeft vroeger ook voor FC Emmen gespeeld. En ik vroeg hem, waarom speel je eigenlijk niet bij FC Emmen, maar in het verre zuiden, om het zo maar te zeggen. Hij zei, ja, nou ja, goed, de club die heeft mij niet benaderd. Ik zag het misschien nog wel zitten dat hij ooit weer terugkwam. En nu viel op deze zomer dat hij naar de amateurs is gegaan, Sparta Nijkerk, dus een stapje omlaag. Vond ik persoonlijk wel opmerkelijk. Ook opmerkelijk is Robin Kelder. Die speelde bij FC Groningen. Het is een Assenaar. En die vervolgt zijn carrière in Saoedi-Arabië.
0: Ja, dat is wel bijzonder, ja.
1: Al-Fateh.
0: Zo.
1: Ja, nee,
0: dan, ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Ik ook niet, hè? Nee. Dus maak je geen zorgen. Okay. Dat zijn wel twee transfers die mij in het oog sprongen.
0: Ja. We hebben ook een Drent in de Premier League. Hè? Keeper Kjell Scherpen uit Emmen bij Ipswich Town. Hoe is die transfer tot nu toe verlopen?
1: Ja, goed. Hij heeft het geweldig gedaan in België. Was bij Union Sint-Gilles de eerste keeper. De boomlange Scherpen. We kennen hem natuurlijk nog van zijn tijd bij FC Emmen. Later bij Ajax. Heeft het geweldig gedaan in België. En een miljoenen transfer gemaakt naar Engeland. Ipswich dus. Waar hij nu, zoals je net al terecht zei, Premier League speelt. En onlangs tegen Manchester United onder de lat stond. Ja, ze zijn niet onaardig begonnen aan het seizoen. En het lijkt er ook op dat Scherpen daar eerste keeper wordt. Ja, en ik hoop voor hem. Een tijdje terug hebben we hem opgezocht in Zeist toen hij daar was. Als onderdeel van de nationale selectie. Hij heeft zijn debuut nog niet kunnen maken. Hij heeft er wel een paar keer bij gezeten. Ja, ik hoop eigenlijk dat deze transfer hem ook zijn debuut in Nederland zelf gaat opleveren, vroeg of laat.
0: Nou, dan zit hij in ieder geval daar, in ieder geval op zijn plekje daar bij Ipswich Town.
1: Zeker,
0: toch?
1: Zeker.
0: Helemaal mooi. Hey, gaan we naar Milan Smit uit Hollandse Veld. Hij wordt door Stoke City uitgeleend aan Duitsland. Hoe zit dat precies?
1: Ja, hij is naar SV Darmstadt gegaan. Ging voor iets meer dan 5 miljoen van Go Ahead.

0: Bills een paar jaar geleden naar Stoke City. Of een paar jaar geleden, eigenlijk nog maar ruim een jaar geleden. Fantastische transfer voor de jongen uit het Hollandse veld. Alleen bij Stoke nog niet echt uit de verf gekomen. En om zijn carrière toch weer een beetje een nieuw elan te geven. Nu verhuurd aan Darmstadt. Zonder optie tot koop. Want Stoke City ziet in hem wel een potentiële spits voor in de toekomst. Die het wel goed kan gaan doen in Engeland. En in Darmstadt moet hij gewoon zorgen dat hij de boel weer een beetje op de rit krijgt. Dat hij weer doelpunten gaat maken. Zodat hij uiteindelijk ook weer in Engeland, wat toch wel een beetje het voetbal mekka is. Ja. Dat hij daar ook weer zijn doelpunten gaat meepikken voor Stoke City. In ieder geval weer in het goede spoor komt.
1: Gaan we even naar FC Emmen. Nou even, we gaan gewoon naar FC Emmen. Vol naar FC Emmen. Hoe staat de selectie ervoor? Ging best goed, een poosje. Toen vorige week, dat was even een missetje. Ja. Oei.
0: Ja, klopt. Dat zag er even niet al te best uit afgelopen zondag in Venlo. De 4-0 nederlaag. Geen reden tot paniek bij FC Emmen. Zij wilden eigenlijk met de selectie die er stond voor gisteren, wilden zij de rest van de competitie ook aanvangen. Waren niet dat Nelson Amedin gisteren een blessure heeft opgelopen. Op het allerlaatste moment is daardoor Safian Touré nog aangetrokken van FC Köln. Het tweede van FC Köln. Ja, dat is een moedje geweest, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Touré was niet gekomen als Amedin gewoon fit was gebleven. Maar goed, dat is nu helemaal de voetballerij. En in dat opzicht zou je ook kunnen stellen dat Emmen blij mag zijn dat het gisteren is gebeurd en niet vandaag. Nou. Want anders was je gewoon te laat geweest. Dus Touré die is er op het allerlaatste nog bijgekomen. Dat gaan we morgen, FC Emmen speelt morgen tegen Volendam thuis, nog niet in actie zien. Hij is ook volgens mij nog niet in Nederland. Dat gaat sowieso nog wel een weekje duren. Voor de rest staat de selectie wel. Ja, en ze zijn ondanks zondag heel aardig begonnen, hè, met 3 overwinningen uit 3 wedstrijden. Dus er is geen paniek bij FC Emmen. En ik ben ook zeer benieuwd hoe ze het morgen eraf brengen. Morgen een mooi resultaat, dan heb je echt een superstart.
1: Zeker. En tot slot, Matthijs, doe eens een voorspelling. Welke Drentse speler is de volgende die een klapper gaat maken?
0: Ja, daar heb ik even een tijdje over na mogen denken. En ik denk misschien al wel, we hebben het al even over hem gehad, dat toch weer Kjell Scherpen kan zijn. Ja, ondanks het feit dat hij onlangs pas naar Engeland is vertrokken. Het kan heel snel gaan in de Premier League. Als je daar een half jaar goed doet of een jaar goed doet, dan heb je zomaar weer een nieuwe transfer te pakken. Ik denk dat Scherpen nog wel eens over een jaar misschien nog bij een nog grotere club kan spelen. Misschien wel in Engeland. Dat zou ik hem ook erg gunnen.
1: The sky is the limit.
0: The sky is the limit, zeker. Oh. In goed Drents, hè?
1: Ja, in goed Drents, ja. Heel mooi. Matthijs, dankjewel. We gaan hem in de gaten houden, die Kjell Scherpen. Kijken of het uitkomt, jouw voorspelling. Dankjewel, Matthijs.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: In Hogeveen.
5: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Het is 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanken.
8: Goedemiddag. Drentse tankstations hebben minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, stijgen de brandstofprijzen bij de oosterburen. Ook de lage waterstanden in Duitsland spelen een rol. Daardoor wordt transport over de rivieren moeilijker en stijgt de prijs van brandstof. Hoe dat in Nederland zit, vertelt pompstationhouder Richard Vieten.
9: In Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
8: Ja, en daarom tanken Drentse automobilisten nu gewoon in eigen provincie. Het dodelijke slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Hogeveen is een 45-jarige man uit Roemenië. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. Zij komen ook uit Roemenië. Omstanders zeggen dat de 2 mannen ruzie hadden op de kruising, waarna het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Het voorval heeft grote impact op de omgeving, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten.
10: Er zijn veel mensen die iets hebben gezien van de hulpverlening. Nou, dat was ook heftig. Dus we begrijpen dat dat natuurlijk een flinke impact heeft. En ja, dit heeft ook een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden. Dus daar zal ook aandacht voor zijn. En mocht er nou iemand zijn die ook behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan diegene zich bij de politie melden.
8: De aanleiding van het incident is nog onbekend. 2 jongeren zijn maandagavond aangehouden na vernielingen op een bedrijventerrein in Hogeveen. Volgens getuigen gaat het om kinderen van 1 jaar of 14. De 2 zouden aan het joyriden zijn geweest en in een busje hebben gereden die op het terrein stond. Daarbij raakten 6 of 7 auto's beschadigd. Een omstander zag wat er gebeurde, belde de politie en zorgde ervoor dat de jongeren niet konden wegkomen. Agenten hielden de 2 kort daarna staande. Voor al het andere nieuws uit de provincie ga je naar rtvdrenthe.nl en de app.
7: Daphne, dankjewel. En dan het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
11: Uit de vrijwel gesloten wolkendek valt nu en dan wat lichte neerslag. En dat blijft zo tot in de namiddag. De westenwind is kracht 4 tot 5 en voert vrij zachte lucht aan. Het is een graad of 22 deze middag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger met minder wind. Maar vannacht nadert weer nieuwe regen.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Ja, en zometeen is het natuurlijk tijd voor Drenthe Tabent, zoals altijd op de donderdagmiddag. En ik ga bellen met Johnny van Wijk. Hij heeft een nieuwe single en daarin legt hij uit waarom Albert altijd lacht. Hoor je zometeen. Na Bill Withers en Grover Washington, dit is Just the Two of Us.

0: Met z'n tweede deden ze tussen, hè? Bill Withers en Grover Washington. Just the two of us. Het is tijd voor entertainment.
1: Ho, ho, ho, ho! Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Ja, en ik roep het eigenlijk al de hele tijd. Albert lacht. Waarom lacht Albert dan toch zo? Ja, nou, nu komen we er misschien wel achter. Zanger Johnny van Wijk, hallo, goedemiddag. Ik hoor...
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ja, daar ben je, Johnny. Ja, ja, ja. We hebben verbinding. Je staat in de wind, hè, begreep ik. Oh, we hebben wel heel veel vertraging op de lijn, Johnny. Ik weet niet...
2: Maar ja,
0: Nou, dit gaat volgens mij niet helemaal lekker. Johnny, als je me hoort, ik bel je zo eventjes terug. Want dit schiet natuurlijk niet helemaal op. Nee, we gaan te veel haperen. Weet je wat ik doe? Ik draai gewoon even een liedje. En dan bellen we Johnny gewoon even terug. Gaan we gewoon eerst even naar The Birds en Mr. Tambourine Man.

0: The Words, Mr. Tambourine Man. Ja, net probeerde ik contact te zoeken met Johnny van Wijk uit de Rode. Maar het lukte niet helemaal. Ja, zul je zien, die techniek, hè, die staat ook niet voor alles. Als je even in de wind staat of het lijntje is even dun, dan heb je een probleem. Maar Johnny is er weer als het goed is. Johnny?
1: Ja hoor, hier ben ik.
0: Ja, je was er natuurlijk de hele tijd al, maar we hadden even een kinkje in de kabel.
1: Ja, maar dat kan gebeuren toch?
0: Ja, zo is het. En nu hebben we elkaar toch aan de lijn. Ja. Johnny, jij maakte natuurlijk al een poosje muziek. We hebben je ook al eens een keer eerder aan de lijn gehad. Had je ook zo'n hele leuke single, familiefeestje.
1: Ja, klopt.
0: En nu heb je een nieuwe, Albert Lacht.
1: Ja, Albert Lacht, klopt. Ja.
0: En is het een beetje in dezelfde lijn als jouw vorige single? Een beetje dat sfeertje, dat gezellige, vrolijke, uptempo, country-achtig...
1: Ja, dat denk ik wel. Het lijkt niet op het andere nummer per se, maar het is wel country en het is up-tempo. En ja, het is voor mij wel. Het is wel een leuk gezellig nummer volgens mij.
0: Ja.
1: Dat is meer dan anderen natuurlijk om dat te vinden, maar...
0: Nou, jij mag het zelf natuurlijk ook heel mooi vinden.
1: Ja. ik vind hem zelf ook leuk.
0: Kijk, heel goed. Waar gaat het nummer over? Ja, Lachende Albert denk ik dan.
1: Ja, Albert Lacht gaat een beetje over een man die zich teruggetrokken heeft uit de maatschappij. En zelfvoorzienend leeft en zich niet zo druk maakt om wat een ander heeft of het nieuws volgt. Of, die is meer een beetje één met de natuur. En zolang de zon nog opkomt en de aarde draait, en dan is alles wel goed.
0: En dan lacht
1: hij. Komt alles goed, ja. Dus die is heel gelukkig met heel weinig eigenlijk. Gewoon met... hij heeft zich teruggetrokken uit de maatschappij, hij woont achteraf.
0: Ja, dat maar wel tevreden met de kleine dingen in het leven.
1: Ja, inderdaad, ja. Heel tevreden met het leven.
0: Nou, mooi.
1: Dus Albert Lacht, ja.
0: Ja, hoe kom jij daarbij? Want jij schrijft je liedjes zelf. Hoe verzin jij dit?
1: Deze wanneer en hoe, dat weet ik niet meer precies. Maar ik had wel al een tijdje het idee om ook een tekst over zoiets te maken.
0: Mm-hmm.
1: Het is een beetje hoe ik zelf hopelijk uiteindelijk ook... wil leven.
0: Ja.
1: Maar al die drukte en iedereen maakt zich druk om wat er gebeurt in de wereld en alles en om elkaar en weet ik voor wat voor auto rijdt die en zus en zo en ik heb dat niet zo, dus
0: gewoon lekker bij jezelf houden, niet zo oordelen over een ander ook.
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: Dat ik het zo een beetje goed uitleg.
0: Ja, nee, je legt het heel goed uit.
1: Het klinkt een beetje warm misschien, maar daar komt het een beetje weg.
0: Ja, ik snap dat.
1: En toen heb ik die tekst en toen had ik een keer een leuk riedeltje en akkoordenschema. En toen ben ik die tekst erbij gaan doen en zo is het liedje een beetje ontstaan.
0: Mooi. Ja, je bent hartstikke druk, hè, Johnny, met van alles en nog wat. Dit is natuurlijk jouw solo-single, maar je hebt ook een nieuwe band, Johnny en de Stokers.
1: Ja, zeker, ja.
0: En daar ben je ook druk mee.
1: Ja, daar zijn we druk mee aan het repeteren. En we hebben een aardige setlijst. En dat zal niet heel lang meer duren. En dan gaan we ook optreden.
0: Ja.
1: Dus dat klinkt hartstikke goed.
0: Super.
1: Gezellig en muzikaal klopt het ook helemaal. Dus ja.
0: Heb je al een plek waar we jullie binnenkort tegen kunnen gaan komen?
1: Nou, ik ben in gesprek met Malust.
0: Ja.
1: Zijnhuizen, daar hebben ze dan het Oktoberfest. En zo in oktober, dus het is nog niet helemaal zeker. Ze zijn er net toevallig vandaag mee in gesprek. En het is nog even of het gaat lukken met de datums. Maar dan wordt daar waarschijnlijk de eerste optreden van Johnny en de Stokers.
0: Oh, wat leuk. Dan wordt echt jullie Fudo mogelijk. Wat leuk, joh.
1: Ja.
0: Hebben jullie een website dat we je in de gaten kunnen houden?
1: Geen website, maar wel Facebook.
0: Ja.
1: Johnny van Wijk, die ben ik nou een beetje aan het omzetten naar Johnny en de Stokers.
0: Ja.
1: Het staat nog wel, als je het zoekt, denk ik, onder Johnny van Wijk.
0: Mm-hmm.
1: En voor de rest, op YouTube, ook Johnny van Wijk eigenlijk. En Spotify, daar staan al nummers op, Albert Lachs. Dus als je het liedje leuk vindt, dan kun je daarheen om hem op Spotify in je playlist te zetten. Of YouTube met een leuk clipje erbij.
0: Ja.
1: En Instagram en Facebook kun je al informatie en weet ik veel wat nog vinden. Johnny van Wijk, maar dat zal de loop de tijd wel Johnny in de Stokers worden ook.
0: Ja, en we gaan waarschijnlijk nog veel meer van jullie horen. Want jij zei het al, ja, het is net een nieuwe band, dus er komt nog veel meer aan, hè?
1: Ja, zeker. Ja. We gaan ook wel opnemen met elkaar nog weer in de toekomst. En spelen natuurlijk. We staan in de startblok nu al.
0: Ja,
1: dus
0: leuk.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dan heb je ook vast helemaal zin om lekker van start te gaan met elkaar.
1: Jazeker, ja hoor. Ja,
0: ja maar goed. Hey, helemaal leuk. Johnny, we houden jullie in de gaten. En we houden jou in de gaten. En ondertussen gaan we gewoon je nieuwe single draaien. Dank dat je even aan de lijn wilde komen.
1: Ja, jullie ook bedankt voor het bellen.
0: Graag gedaan. En graag tot de volgende keer, hè?
1: Ja, tot de volgende keer. Hey, dankjewel.
0: Doeg.
1: Doei. Hoi, hoi.

Ja, het is de nieuwste single van Johnny van Wijk uit Rode, Albert Lacht. En wat mij betreft zit het erop. Zometeen veel plezier bij Studio Steenbergen met René. Ik ga eruit met de Culture Club. Dit is Do You Really Want To Hurt Me? Mooie middag.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Maak hem compleet! 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Radio Drenthe.
5: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
5: Met René Steenbergen.

0: loop hier alweer met mijn dirigentenstokje te zwaaien, hoor. Met mijn baton, want het hele Electric Light Orchestra zit hier alweer klaar met Living Thing.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En ingepakt zijn ze ook alweer. Ja, zo is de kop er alweer af. Een lekker majestueus begin van dit 60s en 70s uurtje. Voor de donderdagmiddag. 3 september is het. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom. We zijn er weer klaar voor. En ik heb al een beetje gerommeld in het platenkoffertje en daar zit weer heel veel moois in, hoor, voor tussen nu en 4 uur. Wat dacht je bijvoorbeeld van Gloria Gaynor? En Bob en Earl. Dusty Springfield ligt op het stapeltje. En La Bicifre.

Verder heb ik een oude hitlijst meegenomen. Dat is wel een hele oude hitlijst, kan ik je vertellen. Want ik neem je zometeen mee terug naar de grootste hits van deze dag in 1961. Dat is al een mooi schoffie geleden, hè? Dacht ik ook. Nou, drie grote hits uit dat lijstje zet ik zometeen voor je op een rijtje. We nemen sowieso de datum van vandaag eens eventjes onder de loep. Ik heb weer een klein pronkjuweeltje uit onze muzikale kelder voor je meegenomen. En aan het eind van dit uur hebben we een muzikale jarige in onze jukebox. Kortom, best wel veel te doen. Ik zou bijna vergeten dat ik af en toe ook nog eens een plaatje moet draaien.

later nog eens de hitlijst ingezongen door Madness. Dat was ook een mooie versie. Maar dit was het origineel van Labi Siffre en It Must Be Love. En daarvoor nog het muzikale circus van Manfred Mann en Haha Seth the Clown. En dat betekent dat het alweer 3 liedjes over 3 is en we even weer van start kunnen met onze dagelijkse tijdreis. Dus ja, ik zou zeggen, veiligheidsgordels vast. Dan gaan we even kijken wat er zoal te doen was op deze datum zo door de jaren heen. En dan beginnen we op 3 september 1966, dus exact 60 jaar geleden. Dan wordt op de Nederlandse televisie de allereerste aflevering uitgezonden van deze legendarische serie.

Ja, zuster, nee, zuster, geschreven door de legendarische Annie M.G. Schmid. De serie die speelt zich af in het rusthuis vol herrie van de Groningse zuster Clivia, die gespeeld wordt door Hattie Blok. En verder doen onder andere Leen Jongewaard, Wim Sonneveld en Co van Dijk mee. Na 20 afleveringen valt het doek voor de serie, alleen de liedjes zijn bewaard gebleven. Alle beelden zijn er niet meer, omdat in die tijd de beeldbanden werden hergebruikt. Omdat de banden zelf meer kosten dan de acteurs en de set bij elkaar. Moet je nagaan, kun je nu niet meer voorstellen, hè? Harde schijfje meer of minder maakt allemaal niet meer uit tegenwoordig. Tegenwoordig wordt niks meer weggegooid. Doodzonde dit. Dan naar de top 40 van deze dag 60 jaar geleden, 1966. Dan komt deze plaat van Chris Montez binnen op nummer 36.

More I See You. Nou, een enorme hit wordt het niet. Want de plaat komt uiteindelijk niet verder dan nummer 25. The More I See You is een liedje uit de film Billy Rose's Diamond Horseshoe. En Dickie Haynes is de eerste die het liedje ooit opneemt. Zijn versie bereikt in 1945 de 7e plaats in de Amerikaanse hitparade. En dan naar Annie-Friet Lyngstad. Die wint op deze dag in 1967 in Stockholm een talentenjacht met het liedje En ledig dag.

Lekker dit, hè? Een ledig dag, dat betekent een vrije dag. En als prijs mag Annie Vriet een optreden doen op de Zweedse televisie. Daarna krijgt ze meteen een platencontract bij Klaas.

buiten. Ja. Maar wat was dan nou eigenlijk, vraag je je af, hè? De allereerste echte plaat die in stereo op Hilversum 3 werd uitgezonden? Nou, ik weet het. Zal ik het je vertellen? Dat was deze. Well,

de eerste stereoplaat ooit op Hilversum 3. Spirits in the Night van Manfred Mann's Earthband. Hey, Manfred Mann hoorden we net al met Haha, Zet de Clown. Dit is dan wel iets heel anders, hè? Spirits in the Night. Geschreven trouwens door Bruce Springsteen. En we blijven nog even op deze dag in 1975... want dan treedt Jasperina de Jong op in het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam. Met haar show De Grote Ego Trip. Nou, die show die wordt opgenomen, later op LP uitgebracht... en een bekend liedje uit dat theaterprogramma... Dat is deze. Love.

raar zomerliedje eigenlijk dit, hè? Dobbe, dobbe, dobbe. Op deze dag in 1976 landt het Amerikaanse ruimtevaartuig de Viking 2 op Mars en stuurt foto's van de rode planeet naar de aarde. Het gebied waar de Viking 2 neerkomt heet Utopia Planitia. Wauw, mysterieuze naam. En dan nog even naar deze dag in 1977. Dan komt deze niet geheel onomstreden plaat binnen op nummer 15 in de...

I Remember Elvis Presley van Danny Mirror. En dat is dan een pseudoniem van producer Eddie Owens. Hij heeft het liedje geschreven 1 dag nadat Elvis Presley is overleden. 2-3 weken daarvoor. En hij neemt het liedje meteen op, omdat de single al uitkomt voordat Elvis is begraven, betitelt discjockey Felix Murders het nummer in de hitkrant als lijkenpikkerij. Nou, dat pikt Owens niet. Die spant meteen een kort geding aan. En hij krijgt nog gelijk ook. De hitkrant moet rectificeren. En het liedje I Remember Elvis Presley staat uiteindelijk 2 weken nummer 1. En ook in Engeland, Duitsland, Noorwegen en België wordt het een grote hit. Over grote hits gesproken, ik ga je een heel eind mee terugnemen in de hitgeschiedenis. Om precies te zijn, de hitlijst van deze dag in 1961. Dat is een mooi tijdje terug. Wel 3 mooie liedjes daaruit die je achter elkaar te horen krijgt. Met zometeen de Everly Brothers en Temptation. Ook nog Ricky Nelson, Hello Mary Lou. En eerst is hier, ja, dat liedje met dat aanstekelijke orgeltje. Hier is Del Shannon en Runaway.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is bijna 1:05. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De man die gisteravond na een steekpartij in Hoogeveen overleed is een 45-jarige Roemeen. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. Dat zijn beide ook mannen uit Roemenië. Drentse tankstations hebben minder last van concurrentie uit Duitsland. Sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, stijgen de brandstofprijzen bij de oosterburen. En de gemeente AN Hunze blijft extra controleren op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders, maar het is niet bekend waarover die meldingen precies gaan. Meer nieuws kun je vinden 24 uur per dag in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. En dan voor het weer naar Hans Nienhuis.
7: Uit de vrijwel gesloten wolkendek valt nu en dan wat lichte neerslag. En dat blijft zo tot in de namiddag. De westenwind is kracht 4 tot 5 en voert vrij zachte lucht aan. Het is een graad of 22 deze middag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger met minder wind. Maar vannacht nadert weer nieuwe regen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Studio Steenbergen.
17: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Wits hier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

Everyone's a Winner van Hot Chocolate. Daarvoor nog Bob en Earl met de Harlem Shuffle en een ultieme disco classic daar weer voor van Gloria Gaynor en I Will Survive uit 1979. Ja, mag dan nog net mee, hè, in dit programma waarin alles altijd draait rondom de jaren 60 en 70. Dan ligt die grens inderdaad op 1979. Dus dat mocht nog net. 10 jaar daarvoor, 1969, ja, dat mag helemaal. Dat kan ruim in dit fijne radiotheater. Toen kwam er een liedje uit dat ik vandaag voor je heb meegenomen. Het komt van het legendarische album met dat zebrapad. Die vier mannen die over dat zebrapad heen lopen. Nou, dan weet je wel wat over gaat, hè. Abbey Road van The Beatles. En dan denk je, ja, wat gaat die daar nou van draaien? Die prachtige openingstrack, Come Together. Of misschien wel, ja, die hele medley van kant 2, hè. Met Golden Slumbers en The End. En nee, ik pak een andere. Ik pak een liedje dat misschien nog wel nooit, nou nooit is wat overdreven, maar ongetwijfeld zelden op Radio Drenthe gedraaid is. En daarom vond ik het wel leuk. Het enige liedje op dat Abbey Road album van The Beatles dat gezongen wordt door drummer Ringo Starr. Octopus's Garden vond ik wel weer een keer leuk. Het zit een beetje in dat hoekje Yellow Submarine. Heel veel Beatle-puristen die krijgen er toch een beetje jeuk van in de nek. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Helemaal als je het verhaal erachter een beetje kent. Ringo Starr, die heeft het liedje zelf ook geschreven trouwens. Ik kreeg er een beetje hulp van George Harrison bij. Maar Ringo Starr was dikke vrienden met acteur Peter Sellers van de Pink Panther films. Inspector Clouseau, weet je nog wel. Nou, die gingen wel eens met elkaar op stap. Gingen wel eens met elkaar op vakantie. En zo belanden ze een keer in Sardinië. En Ringo die voer mee op de boot van Peter Sellers. Ja, dan heb je het ook over zeewaardige dingen natuurlijk, hè. Zeemansavonturen. En dat was wel lollig. Toen kregen ze op een gegeven moment over octopussen. Nou, Ringo wist daar niet zoveel van. Peter Sellers wel. En die vertelde dus dat octopussen de merkwaardige gewoonte hebben om de grot waar ze in leven, om die een beetje te versieren met dingen die ze vinden in de zee. Dus blinkende stenen, blinkende blikjes, weet ik wel al niet meer. Kortom, die maken er echt een soort, VT wonen weer verliefd op je huis ding van, onder water. Dus het zijn hartstikke lekkere, gezellige grotjes. Nou, en dat noem je dus een octopus's garden, de tuin van een octopus. Toen dacht Ringo, hey, maar daar zit een leuk liedje in. Dat liedje belandde dus uiteindelijk op dat legendarische zebrapadalbum Abbey Road van de Beatles. En als je niet kent, het klinkt zo.

Dusty Springfield en You Don't Have To Say You Love Me. En daarvoor best leuk om een keer te draaien, toch? De Beatles, oftewel Ringo Starr en Octopus's Garden. We zijn alweer toe aan het einde van dit uur. En dan weet je wat dat betekent, hè? Dan haal ik twee klassiekers uit de jukebox. En als er ook maar even iemand jarig is in de muziekwereld, dan haal ik die er graag bij. Nou, ik heb er vandaag één. Een van de Beach Boys is jarig. El Jardine heb ik er dan over. 84 is die vandaag geworden. Nou, mooie, respectabele leeftijd. En nog altijd druk bezig. Is nog altijd op tour met zijn eigen band. Speelt nog altijd die Beach Boys klassiekers. En hij mag dan inmiddels 84 zijn. Het klinkt ook gewoon nog altijd goed. Er staat wel wat materiaal van hem op YouTube. Moet je maar eens kijken. Nou, ik denk dat is een mooie aanleiding sowieso om twee klassiekers van de Beach Boys in onze jukebox te stoppen. Dat heb ik dus vandaag gedaan. Maar dat moeten dan in dit geval natuurlijk ook wel twee liedjes van de Beach Boys zijn, waarbij de lead vocals gedaan worden door El Jardine. Dat vond ik wel verplicht. Nou, dat is wel gelukt, want af en toe mocht hij de lead voor zijn rekening nemen. Dat deed hij onder andere in Help Me Rhonda. Die hoor je zometeen. Maar eerst ga ik De Naald op de plaat zetten voor Cotton Fields.

0: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Radio Drenthe.
12: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: van Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Uurtje 2 van dit legendarische radioprogramma, mag ik het zo zeggen, Daphne?
3: Ja hoor, tuurlijk.
0: Ja, niemand anders doet het, doe ik
3: nee,
0: het zelf
3: waarom
0: maar.
3: Niet?
0: Ja, zo is het ook. Hey, fijn dat je er bent, Daphne. Het is een bijzondere dag op Radio Drenthe best wel. Ik zat vanmiddag naar Marita te luisteren.
3: Ja.
0: En die had al even contact met dat heldenteam dat op dit moment de Mont Ventoux aan het beklimmen is.
3: Ja,
0: nou, dat was tussen de middag. Ze lagen allemaal op schema. En ze had natuurlijk weer een prachtig verhaal achter met geld ophalen voor het goede doel en alles. En nu, een paar uur later, zouden ze zo'n beetje op de top van die Mont Ventoux moeten kunnen zijn.
3: Ja, dat was wel het doel.
0: Dat was wel het doel. Belinda, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Hi,
0: Belinda.
4: We hebben het gehaald.
0: Kijk, dat wilde ik even horen natuurlijk.
4: Ja, ja.
0: Wat vertel nog even in het kort, Belinda, voor iedereen die het tussen de middag gemist heeft.
4: Ja.
0: Ja, de Mont Ventoux, de stichting Groot Verzet tegen Kanker, hè, zit daarachter. Wat is het verhaal en wat hebben jullie gedaan vandaag?
4: Nou, we zijn als groep zijn we vertrokken vanmorgen. En dat gebeurde zo'n beetje rond 9:15. Heel indrukwekkend, omdat je met elkaar staat met zo'n beetje 500 mensen. En dan wordt er eerst een toespraak gehouden. Er worden een aantal minuten stilte gehouden. Dan is ook echt iedereen muisstil. Er wordt mooie muziek gedraaid, waardoor je al voelt van ja, we hebben met elkaar zijn we gewoon allemaal verbonden. En ieder met zijn eigen verhaal. En dan begint de start, dan ga je lopen. En het eerste stuk lopen we in de schaduw. En je komt steeds langs andere mensen te lopen met verhaal. Er is zo'n mooie verbinding onderweg. Ja. Om de 5 kilometer zijn de stops. Super goed verzorgd met drinken, fruit en alles. Ja, wat je eigenlijk maar kan bedenken, ja, wat je als verzorging nodig hebt.
0: Ja, maar wat even voor de goede orde, Belinda. Dit wordt natuurlijk ook elk jaar voornamelijk op de fiets gedaan, maar jullie hebben gelopen.
4: Ja, ja, morgen is het op de fiets, de tocht. En wij hebben hem vandaag gelopen. Je hebt eerst de hardlopers en daarna de wandelaars.
0: 26 kilometer, hè?
4: 26 kilometer. En die laatste 6 kilometer, nou, ik zou zeggen, ga het zelf een keer ervaren. Ja. Want dat moet je gewoon voelen en dan moet je bij zijn. Want het is wel magisch.
0: Ja. 26 kilometer, dat denk ik, dat is sowieso al een afstand. Maar helemaal als je een berg op moet natuurlijk. Dan voelt het misschien wel als het dubbel als 52.
4: De kuitjes toe passeer nu, zeg maar.
0: Hey, maar allemaal voor het goede doel, hè? Het Toon Hermanshuis in Hoogeveen.
4: Ja, Toon Hermanshuis in Hoogeveen, daar gaat zeker een deel naartoe. En er kan nog tot eind september, hè, kan er gestoneerd worden. Dus we hebben al een heel mooi getal, maar we zouden het natuurlijk nog fantastisch vinden als dat nog wat kan stijgen.
0: Ja, ja. En daarvoor kun je gewoon eventjes, is het handigst om eventjes te zoeken via de site van Groot Verzet tegen Kanker. En dan zijn jullie wel te vinden.
4: Absoluut,
0: ja, precies.
4: Absoluut.
0: Hey, op hoeveel staat de teller nu?
4: Ik dacht dat hij op 35.800 stond.
0: Zo.
4: Maar dan moet ik even kijken.
0: Nou, daar zullen ze hartstikke blij mee zijn daar in het Toon Hermanshuis in Hoogeveen. Dat is zo'n huis waar iedereen, en wie heeft dat tegenwoordig niet, iedereen die op wat voor manier ook maar iets te maken heeft met kanker terecht kan. En ja, Belinda die zit op de top van de Mont Ventoux. En ik was er al een beetje bang voor. Ik ben lang blij dat ik er even een paar minuten gesproken heb. Maar de verbinding klapte nu uit, zie ik.
3: Ja, nou ja.
0: Even kijken of ze heel misschien nog terugbelt, maar ja, het is een beetje het finishmoment, dus ik denk dat elke deelnemer daar op dit moment staat te bellen. En dat
3: ja,
0: allemaal door
3: één
0: klein telefoonlijntje. Maar goed, het verhaal was wel duidelijk. Ze hebben een hartstikke mooie emotionele dag gehad met een prachtige score. 35.000 euro ruim.
3: Ja, bizar.
0: Voor dat onderzoek en al die andere mooie zaken die daar verder aan vastzitten. Dus dat is mooi. Nou, Belinda, als je ons nog hoort, denk het niet. Maar goed, ik roep het wel. Hartstikke goed gedaan. We zijn trots op jou en je hele team. En morgen, zoals gezegd, de Mont Ventoux en dan via de fiets.
3: Ja, ook heel indrukwekkend. Dat lijkt me zo zwaar.
0: Emotioneel ook, hè? Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. En het is echt zo'n dag van, de ene minuut zit je stralend en zit je te lachen, en weer een minuut later barst je in janken.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Bijzondere dagen. Goed. Nou, mooi dat we Belinda even gesproken hebben. Zijn er nog andere zaken aan de hand in de wereld, Daphne?
3: Ja, even een heel ander onderwerp eigenlijk. Onderbroekenrol. Lol.
0: Onderbroekenrol, dat is altijd goed.
3: Ja, eigenlijk, het is best wel serieus onderbroekennieuws eigenlijk. Wist je namelijk dat een onderbroek in de grond verrassend veel kan vertellen over de gezondheid van de bodem?
0: Oh, ik dacht van de drager misschien.
3: Nee, maar val, ook,
0: dat zou
3: ik
0: me nog voor kunnen stellen.
3: Ja, nee, maar dus ook over de bodem als je daar een onderbroek in stopt. Wetenschappers hebben aangetoond dat een simpele katoenen slip een bruikbare graadmeter is voor de activiteit van bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen.
0: Wat is dit toch een leerzaam programma,
3: ja,
0: eigenlijk?
3: Ongelooflijk, hè? Ja, geweldig. 1000 burgerwetenschappers hebben verspreid over heel Zwitserland 2000 katoenen onderbroeken en 12.000 theezakjes begraven. Na 1 en na 2 maanden werden die weer opgegraven. En het idee daarachter is eigenlijk heel simpel. Hoe actiever het bodemleven, hoe sneller de cellulose in het katoen wordt afgebroken.
0: Ja, nou zit ik daar even over na te denken. En misschien is dit niet helemaal het tijdstip daarvoor, maar ik wil toch even roepen. Hebben we het dan over gedragen onderbroeken? Dat daar de bacteriën wat sneller op afkomen?
3: Niet. Dat weet ik eigenlijk niet, of
0: lijkt
3: dat ermee
0: wel
3: te maken heeft.
0: Lijkt me wel. Maar ja, goed, dat wordt dus allemaal opgevreten, die theezakjes en die onderbroeken?
3: Ja, na een maand was gemiddeld zo'n 10% van de stof verdwenen. En na 2 maanden was het al meer dan de helft. En dat is helemaal niet erg, want actief bodemleven voorziet planten van voedingsstoffen.
0: Oh.
3: En speelt daarmee een sleutelrol in een vruchtbare landbouwgrond.
0: Wat een nuttig onderzoek.
3: Ja,
0: hè? Ja. Waar ondergoed al niet goed voor is. Ja, ik had er nog nooit bij stilgestaan.
5: Zo heb ik een tijdje mijn buikje geprobeerd weg te moffelen met corrigerend ondergoed. Wel eens van gehoord? Corrigerend ondergoed? Toen ik die term voor het eerst hoorde, dacht ik dat als ik dan een taalfout maak, dat mijn ondergoed dan... Nee. Dat is met DT. Maar dat bedoelen ze niet. Nee, ze bedoelen dat het mijn dikke reet met een T corrigeert de hele dag. Dus mijn reet die wordt in tegenstelling tot mijn karakter wel de hele dag in bedwang gehouden. Dus dan loop ik zo met een bedwongen reet loop ik rond, totdat ik hem dan uitdoe s'avonds, hoor, barbapapa.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: Uit de tijd dat hij nog een beetje verkering had met Taylor Swift. Deze John Mayer en Half of My Heart.
1: Op Chuck.
2: Met Harm Dijkstra.
0: Ja, en Harm die beleeft weer allerlei avonturen vandaag. En op dit moment in Nijeveen, waar net een plechtig moment west is, Harm, hè?
3: Ja, het is, de opening is inderdaad net west. Ik sta hier in Nijeveen in de Schalle, Mathilde Middelveld. Het is een bibliotheek geworden.
4: Serieus, een bibliotheek geworden?
3: Ja.
4: Er kwam net ook een meneer in die zegt, als je nou binnenkomt, dan zie je gewoon boeken. Dan is het hartstikke mooi. Ja. Het is vrolijk, het zet er goed uit.
3: Het is een leuke vinding om zo'n haal gewoon als een bibliotheek in te richten.
4: Jazeker, want dan is het maar loze ruimte, die komt zo binnenlopen en dan is er niks. Maar nu is het gewoon bibliotheek.
3: En het is heel modern. Ja, want je kunt gewoon digitaal ook boeken lezen. Moet er nog wel een medewerker bij zitten?
4: Tuurlijk moet er een medewerker bij zitten. Al was veel gezelligheid.
3: Oh ja. Maar dat hoeft niet per se, toch?
4: Nee, dat hoeft niet per se. Mensen kunnen helemaal zelfredzaam wezen. De website, self-service noemen we dat. De modernste van de modernste. Je kunt zelfs een passie scannen van een telefoon. Dus een pinnodig maar erbij. Als je nog eens

0: Ik ben begonnen dus in 2006.
1: Maar jullie hadden eerst toch echt een bibliotheek in Heveen?
0: We hadden een hele mooie bibliotheek. Toen ik kwam werd die juist nog uitgebreid. En toen was het een van de modernste bibliotheken in Drenthe.
1: Ja.
0: En toen werd het na een paar jaar al heel gauw minder. Werd weer teruggedraaid. En op een gegeven moment hadden we nog een heel klein hokje over. Dat was onze bibliotheek. Zelfs zover dat we geen eens computers meer hadden.
1: Oh.
0: Dus dan gaven we de boeken mee en we hadden zeiden, nou breng maar een keer terug. Dat ging het. En toen werd ons gezegd, het wordt gesloten.
1: Ja, maar dat was een periode dat het van mij overal was. Dat al die bibliotheken een beetje betochten.
0: Ja, misschien ook wel. Maar dit was wel een heel apart verhaal, denk ik hoor. We hebben ieder jaar weer gevochten. Want uiteindelijk hebben we dan toch nog weer voor elkaar gekregen dat we hier opnieuw konden opstarten. Zij het wel met oude boeken enzovoort. Maar we konden door. En we zijn nou beter zo. Dan als we echt weggaan, dan komen we nooit meer terug.
1: Ja. En Karin, waart hier al nog veel langer, heb ik begrepen?
2: Nou, iets langer dan Kokkie, ja.
1: Ja?
2: Ik zal iets van 22 of 23 jaar wezen. Zoiets.
1: Is er een boel aanloop hier in de...
2: Nou, het komt steeds meer, ja. Nou, als je zo'n bibliotheek hebt, dan... Nieuwe leen. Regelmatig. Ook vanmiddag nog een.
1: Ja?
3: Ja, vanmiddag heb ik nog een mevrouw Lidemurk.
1: Ja.
3: Dus hartstikke mooi. Die zei ook van, nou, als jullie weer echt bibliotheek en ook vaker open bent. We zijn dinsdag open, donderdagmiddag en donderdagavond.
1: Ja.
3: En die zei, nou, hartstikke mooi man dat ik hier terecht kan. En die kan ook boeken reserveren, hè. We hebben...
1: Wat kan ook?
3: Mooi, Abby. En dan kun je boeken reserveren en dan komt ze hier ophalen.
1: Ja, maar alle boeken, dan kun je natuurlijk wel voor een boekenmarkt. Want ik zag toen ik in herrie dat die binnenkant ook is hier.
3: Ja. Voor alle boeken kun je naar de boekenmarkt. Ja. Maar ook nog wel in de bibliotheek. Want in principe kun je alle boeken leveren die jij wilt hebben.
1: Ja.
3: Uit heel Nederland zelfs. Hè. Dus,
1: dan kun je gewoon aanvragen en dan kun je ze lien.
3: Ja.
1: Het liep vast wel een beetje een kleuterklasje. Ja.
3: Nou, dat is het ook wel een beetje. Want dit is echt...
1: Zo worden jullie gebruikt, hè?
3: Nou, niet helemaal. Maar dit is wel onze jeugd. Afdeling. Ja. Wij hebben boeken van kinderen tot 6 jaar. Hier wordt ook voorgelezen. We hebben een mooi bankje. We hebben een boekenbeer waar ze namelijk leuke dingen mee doen. Ja. Er wordt dan geknutseld met de kinderen. Oh. Dit is dus echt wel onze afdeling jeugd.
1: Ja.
3: Dus daar hebben we gelijk aan.
1: Ja, maar leuk dat er ook voorlezen wordt. Want dat is toch, tenminste vind ik zelf wel het allerleukste. Als kind, als meester of juffrouw voorlezen, vind ik altijd prachtig. Maar ook om te doen is ook hartstikke leuk.
3: Ja. Ja. Nou ja, ik had ook een meester die heel graag las. Ja. En die mee ook graag veulaars. En ja, dan word je ook een lezer.
1: Ja.
3: Dat kan Orsten niet.
1: Nee, precies. Nee. Daarom is het toch ook heel belangrijk en dat er toch weer een bibliotheek is.
0: Dat is zeker belangrijk, maar ook leuk dat er nou inderdaad weer kinderboeken zijn. Want dan krijg je ook de jonge ouders weer hier.
3: Ja.
0: Anders
3: gingen
0: ze naar Meppel. Dus wij verwachten wel dat er nog meer toeloop gaat komen nu.
1: Je niet helemaal naar Meppel, kun je gewoon hier in de Schallen in Heveen kun je terecht.
0: Ja hoor, zeker weten.
1: Even toch nog de bibliotheek heeft niet de naam, het is gewoon de bibliotheek, hè?
3: De bibliotheek.
1: Ja. De bibliotheek erover gooien, de Schallen in Nijenveen. En niet meer een stuk of 4 alle piepende kasten, maar gewoon een volwaardige bibliotheek.
3: Zo is dat.
1: Gefeliciteerd, Nijenveen.
3: Dankjewel, we hebben er iets mee.
1: Ik heb me voorgesteld, ik hoop dat je nog heel veel boek moet lezen.
3: Zeker, geef ons lang.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Het is 16:30 geweest en daarom snel naar Daphne Blanker voor het regionale nieuws.
7: Goedemiddag. Tijdens de triathlon in Klassinaveen afgelopen zondag verliep niet alles volgens plan. Door niet bezorgde flyers bleken niet alle omwonenden te zijn geïnformeerd over het evenement. Gefrustreerde omwonenden verplaatsten daarop dranghekken, waardoor de koplopers van de wedstrijd een te korte route fietsten en werden gedisqualificeerd. De organisatie van de triathlon laat weten de gebeurtenissen te evalueren. De sporters die zijn gedisqualificeerd krijgen hun inschrijfgeld terug en een startbewijs voor volgend jaar. FC Emmen heeft een vervanger gevonden voor Nelson Amadine, die gisteren geblesseerd raakte. Eerder wilde de club geen extra aanvaller contracteren om de eigen spelers niet in de weg te zitten. Maar door het wegvallen van Amadine moest Emmen dus net voor de deadline toch nog de transfermarkt op. Met succes, vertelt verslaggever Matthijs Renkema.
8: Op het allerlaatste moment is Safian Touré nog aangetrokken van FC Köln, een tweede van FC Köln. Touré was niet gekomen als Amadine gewoon fit was gebleven. Maar goed, dat is nu helemaal de voetballerij. En in dat opzicht zou je ook kunnen stellen dat Emma blij mag zijn dat het gisteren is gebeurd en niet vandaag. Nou. Want anders was je gewoon te laat geweest.
7: Ja, morgen speelt FC Emmen weer tegen FC Volendam. Touré komt dan nog niet in actie. Scheidsrechtersvereniging HZOD heeft VKW uit Westerbork aangewezen als meest sportieve ploeg van de provincie. De vereniging heeft bijgehouden hoeveel gele en rode kaarten en andere strafzaken zijn begaan door clubs in de provincie. De scheidsrechters hoefden bij VKW het minst vaak in actie te komen. Twee ploegen uit Emmen maakten de top 3 van de meest sportieve clubs compleet. SVBO werd tweede en Bargeres verdiende een derde plaats. Dat was het. Meer nieuws uit de provincie vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
6: En dan naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
9: Uit de vrijwel gesloten wolkendek valt nu en dan wat lichte neerslag. En dat blijft zo tot in de namiddag. De westenwind is kracht 4 tot 5 en voert vrij zachte lucht aan. Het is een graad of 22 deze middag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger met minder wind. Maar vannacht nadert weer nieuwe regen.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: en I've Got The Music In Me. En ook nog Diana Ross met Why Do Fools Fall In Love. En daarmee is het 13 over half 5. Daphne,
1: ja?
0: In het kader van I've Got The Music In Me is een mooie inleiding voor het spelletje.
1: Inderdaad.
0: Want het scheelt wel als je een beetje muziekkennis hebt.
1: Hè, ja, laten we het, even, het wel makkelijker.
0: Even vrij vertalen, want het is weer het moment om dat gezelschapsspel te winnen. Remember The Music heet het. Met kaartjes, met pionnetjes, een dobbelsteen, een zandlopertje en een speelbord. Nou, je kent het allemaal wel. Wie er is bij de finish is, heeft het spel gewonnen. Zo leg ik het maar even uit in één zinnetje. Kan mij het schelen. Daar komt het in feite wel een beetje om neer. En dat gaat dan aan de hand van al die kaartjes die in dat spel zitten, waarop via hints gezocht wordt naar bekende artiesten, bekende bands, zangeressen, zangers, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij in dat spel, dus een beetje parate muziekkennis is niet weg. Nou, we hebben daar een radiovariant van bedacht. Ik heb er een van die kaartjes daaruit gehaald. Ik ga een paar hints aan je geven. En als jij thuis denkt, haha, maar ik weet wel over wie dat gaat, kun je het aan ons doorgeven. En wie weet sturen we jou dat spel dan wel op. En dan kun je binnenkort op die heerlijke, stormachtige herfstavonden weer lekker met dat spel aan de gang.
1: Nou, ik vind dat een top idee.
0: Hartstikke goed idee. Ja, dan wordt het wel weer het seizoen voor. Hartstikke leuk, joh. S'avonds kachelbeetje aan. Ja. Iets lekkers op tafel. En dan de hele avond dat muziekspel spelen.
1: Willen mensen het wel met jou spelen?
0: Ik heb het wel eens eerder verteld. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei variaties van dit spel geweest in de loop der jaren. Zo heb je 100 jaar geleden ook het top 40 spel gehad.
1: Ah.
0: Dat hadden wij thuis. Alleen op een gegeven moment zei de rest van de familie tegen mij, ja, nu gaan we de regels aanpassen, want anders komt er nooit iemand anders aan de beurt.
1: Ja, lekker dan. Ja.
0: Want dat was de basis, was van, ja, als je een goed antwoord had gegeven, dan mocht je nog een kaartje doen.
1: Toen
0: hebben we op een gegeven moment de regel geïntroduceerd, nou, na 3 antwoorden gaat de beurt sowieso naar de volgende.
1: Ja, dat is wel beter dan, dat was inderdaad. Wel leuk, ja.
0: Dus nee, mensen zien mij niet graag aan dat spelletje meedoen.
1: Nee, dat kan ik me goed voorstellen.
0: Dus tegenwoordig gaat het bij mij thuis zo, de familie speelt een spelletje en ik kijk saai tv.
1: Ah.
0: Nee, valt wel mee. Nou, dit spel dus, dat kun je winnen. Ik heb weer een kaartje uit die grote berg aan kaartjes getrokken. Er zitten er echt, nou, ik denk echt wel een paar honderd in, Daphne, aan kaartjes.
1: Het zijn er ongelooflijk veel.
0: En ik heb hier weer een, niet alleen hints staan erop in letterlijke vorm, maar ook een QR-code waarmee je een muziekfragmentje te horen krijgt. Dus dat is ook hartstikke leuk. Vandaag zijn we op zoek naar een Brits electropop-duo dat met name in de jaren 80 veel hits scoorde. En met name de zang in hun liedjes was nogal opvallend. Want dat was een beetje saaiig, een beetje vlakkig. Dat was een beetje hun ding eigenlijk.
1: Oh, mooi om dat als kenmerk te kiezen.
0: Dat je saai
1: bent.
0: Laten
1: we vooral saaien.
0: Ja, ik hoor dat ook vaak. De volgende hint op het kaartje is, de bandleden hebben elkaar ooit ontmoet in een hi-fi winkel in Londen, waar een van hen net een synthesizer aan het kopen was. Nou, zo kwamen ze aan de praat en de rest is geschiedenis.
1: Ja, mooi hoe dat zo ontstaat.
0: Leuk, wist u dat,
1: ja.
0: Nou, een bekend album van dit synthesizer duo is Please. Ja, kan nog van alles zijn. Ik denk dat ik het maar aan moet laten komen op die QR-code, hè?
1: Ja.
0: Ja, want als je met je telefoon naar het kaartje wijst, dan hoor je dit. Ja, dit kan nog van alles zijn, hè? Dit kan elke jaren 80 plaatsen ongeveer zijn. Nou, even een klein stukje nog. Klein stukje. Nou, ik vind het ook wel weer voldoende eigenlijk. Hier moet je het maar mee doen.
1: Volgens mij moet het helemaal goed komen.
0: Oké, bekend Brits synthesizer duo dus. Electropop duo, zou je ook kunnen zeggen. Wat is de naam van dit duo? Geef het maar aan ons door. Het mag via de telefoon, het mag via de app. Kijk maar wat je stuurt. En wie weet zit je zometeen in de uitzending. En is dat spel voor jou? En heb je dat heel snel in huis? En kun je lekker met de hele vriendenploeg aan de gang daarmee? 0592 3311 88. Waarom?

0: blijft dit toch fantastisch, hè? Phil Lynott, vroeger van Thin Lizzy, maar dit deed hij onder zijn eigen naam, Old Town. En daarvoor nog muziek van de zingende zussen uit Assen, Anouk en Jora. Anouk en Jora Triesenberg, om precies te zijn. En die hebben een nieuw liedje afgeleverd. Stoute Schoenen heet dat. Nou, ik denk dat Anita ook dacht, ik trek de stoute schoenen even aan en ik app eens even met de radio. Hi Anita.
1: Hallo.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
1: Uit Hoogeveen.
0: Uit Hoogeveen, hey, maar dat ken ik.
1: Ja, ja, zeker.
0: Hoe is de situatie in Hoogeveen? Want ik moet er straks weer naartoe. Kan ik weer een beetje veilig de gemeentegrens in?
1: Nou, volgens mij wel.
0: Ja,
1: volgens mij wel.
0: En kalm. Ja, nou ja, er gebeurt nog
1: alles
0: wel
1: eens wat. Alles rustig, kalm.
0: Gebeurt nog wel eens
1: ja,
0: wat.
1: Ja, dat wel, maar... ja, laat maar.
0: Ja, zullen we gewoon naar vrolijke dingen gaan, Anita? Lijkt me veel beter.
1: Lijkt mij ook, ja. Ja.
0: Want we waren op zoek naar een Brits electropopduo, met name in de jaren 80, zeer populair. Nog steeds wel hoor, ze zijn nog steeds zeker bezig. Ze hebben elkaar ontmoet in een hi-fi winkel in Londen, waar één druk bezig was om een synthesizer aan te schaffen. Bekend album van ze is Please. En als je op die QR-code, als je die in je telefoon drukt, dan hoor je dit. Nou, toen dacht Anita uit Hoogeveen, aha, maar die twee die ken ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Wie zijn het?
1: Dat zijn de Pet Shop Boys.
0: Natuurlijk zijn dat de Pet Shop Boys. En een beetje in de categorie van... ja, het is dan misschien een beetje saaiig waar we het net over hadden. Hè, met die vlakke stem van die Neil Tennant, die zanger. Maar dat maakt het ook wel weer heel leuk en eigen. Hè. Stiekem is het hartstikke leuk.
1: Ik vind het heel erg mooi, ja, zeker.
0: Leuke muziek, ja. Ze hebben toen ook ooit Go West van The Village People hebben ze gedaan. En dat hebben ze helemaal naar zichzelf toegetrokken. Dat je het origineel bijna vergat.
1: Was, ja, precies.
0: Ook een mooie versie. De Pet Shop Boys zochten we inderdaad. Hey Anita, wij gaan zo'n spel naar Hoogeveen sturen. En dan wens ik je daar veel plezier
1: mee. Hartstikke mooi.
0: Oké.
1: Oh, dat komt zeker goed.
0: Zo, veel plezier ermee. En fijn dat je meedeed. Dag Anita.
1: Doeg.
0: Hoi.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Drenthe.
2: Studio Steenbergen.
1: Met René Steenbergen.

0: Nou, net voor 5 uur al een liedje van de Pet Shop Boys. Dit was ook weer zo'n juweeltje uit de jaren 80 van The Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 is het op de donderdagmiddag. Daphne, wat speelt er zoal in Drenthe op het moment?
3: Een oud-verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen gaat in hoge beroep tegen de beslissingen van het Medisch Tuchtcollege over 4 medewerkers van GGZ Drenthe. De gemeente A en Hunze blijft extra controleren op recreatiepark De Kniphorst in Anlo. Aanleiding zijn eerdere meldingen van toezichthouders, maar het is niet bekend waar die meldingen precies over gaan. Een scheidsrechtersvereniging HZOD heeft VKW uit Westerbork aangewezen als meest sportieve ploeg van de provincie.
0: Nou, dat was even een vogelvlucht wat er zo onderhand een beetje aan de hand is in Drenthe. De complete verhalen vind je natuurlijk in de app en op rtvdrenthe.nl.

rein, vrumt genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze

0: ja, hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Langzaam maar zeker begint zich hier de vraag alweer een heel klein beetje op te dringen of we het dit jaar misschien weer gaan meemaken dat dit weer de nummer 1 wordt in onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn hier bij RTV Drenthe alweer volop bezig. En laten we ook eerlijk zijn, we zitten al in september, dus het schiet weer mooi op. En dan hebben we tussen kerst en oud en nieuw weer die prachtige lijst van de 1000 favoriete liedjes van de luisteraars van Radio Drenthe. En Daniel Ooyus heeft de eerste paar edities op nummer 1 gestaan met het prachtige Hier kom ik weg. Daarna werd de fakkel overgenomen door Mooi Wark met Doodse Stilte. Dus ja, wellicht gaat het weer tussen die twee dit jaar. Dat gaan we allemaal zien. In november hebben we weer de stemweek. En dan gaan we het horen in de laatste week van het jaar. Daniel Ooyus dus, en Hier kom ik weg. En daarmee is het bijna 5:14. Drentse tankstations hebben steeds minder last van de concurrentie uit Duitsland. Want sinds de accijnskorting daar is teruggedraaid, zijn de brandstofprijzen bij onze oosterburen gestegen. En daar is pompstationhouder Richard Vieten natuurlijk best wel blij mee.
2: Daardoor zagen we al dat er minder Nederlanders nog naar Duitsland rijden om te tanken, omdat het verschil toch behoorlijk kleiner geworden was. Alleen nu zien we ook, doordat de prijzen in Duitsland heel erg zijn gestegen door de lage waterstanden, dat de prijzen in Duitsland echt gestegen zijn aan de pomp. En dat het echt doorberekend wordt, die kostprijs van het transport. Kijk, in Nederland zijn er natuurlijk ook wel wat problemen met aanvoer door de lage waterstanden. Maar dan zijn de afstanden lang niet zo groot dan in Duitsland. En ja, nu zagen wij tot onze grote vreugde dat de prijzen in Duitsland gewoon hoger zijn dan in Nederland aan de pomp op dit moment.
3: Ja, want wat u zegt, dat is wel, dat wist ik in alle eerlijkheid niet. Dat is best wel opvallend. Kijk, dat de prijzen stijgen vanwege de oorlog in Iran, dat speelt natuurlijk mee. Dat is bekend.
2: Ja, maar dat is aan beide kanten natuurlijk.
3: Precies.
2: Dus dat is in Duitsland en in Nederland. Dus dat maakt op zich niet het verschil.
3: Nee, maar de lage waterstand in de Rijn, die is dus van invloed op de brandstofprijs in Duitsland.
2: Ja. Kijk, in Duitsland is natuurlijk eigenlijk net als in Nederland zitten overal brandstofdepots. Waar het met grote schepen naartoe gevaren wordt. En vanaf die depots wordt het met tankwagens naar de tankstations gereden. Nou, in Nederland hebben we dan een aantal depots die op dit moment gesloten zijn. Dus droog liggen omdat er geen water in de rivieren zit. Dat er geen schip kan komen. Maar in Duitsland is natuurlijk de Rijn staat natuurlijk droog. Dus er komen geen schepen vanaf de raffinaderijen Duitsland in. Dus dan heb je de afstanden zijn veel groter dan in Nederland, dat ze met die tankauto's af moeten leggen om bij die tankstations te komen. En de bevoorrading gebeurt allemaal vanuit Duitsland. Dus ja, dan is zo'n vrachtwagen misschien wel 3-4 uren onderweg in plaats van een uur. Dus ja, die transportkosten die lopen daar enorm op. En dat is nu de laatste 2,5-3 weken ook echt doorvertaald in de prijs aan de pomp. Nou, en dat zien wij gelijk als effect in onze grensregio, waar wij de tankstations hebben, dat daar de omzetten ook gelijk weer met 30-40% stijgen.
3: Ja, dat lijkt dat lijkt me dan wel goed nieuws voor u.
2: Ja, dat is voor ons heel goed nieuws. We zien dus nu dat de Nederlanders gewoon in Nederland blijven tanken op onze grensstations. En dat er zelfs al Duitsers ook in Nederland komen tanken. Dus dat effect gaat een dubbel om. Dus dat is echt, dat is voor ons fantastisch nieuws.
1: En dat zei pompstationhouder Richard Vieten eerder vandaag op Radio Drenthe.

Jackie Wilson en Reed Petit. Gedoe rond de halve triathlon van Klazinaveen afgelopen weekend. Bewoners waren boos omdat ze niet op de hoogte waren van de wegafsluitingen. En verkeersregelaars die kregen daardoor te maken met agressie, vertelt veiligheidscoördinator Herman.

0: wonen. En die misschien dan iets minder Nederlands spreken, maar die ook het werk wel willen gaan doen. Dus die staan er voor hun eigen. Ja, ik zeg het altijd wel van, ze staan op die weg om de boel te gaan regelen. Maar ze worden niet gerespecteerd. Dus ja, en dat is ook ontstaan. En daar krijg je ook, en dan krijg je frustraties. En weet je wat het is?
1: Wat is er precies gebeurd dan?
0: Nou, wat daar gebeurd is, is dat er een omwonende was geweest, of meerdere omwonenden, die wilden per se doorrijden. Die zijn al een gesloten verklaring doorgereden via een fietspad. Zijn ze teruggekomen bij dit hekwerk. En daar hebben ze het hekwerk aan de kant gelegd. Ja, en waardoor een aantal deelnemers toch verkeerde kant op gegaan zijn. Ze wisten het zelf wel en ze hadden het later ook aangegeven. Ik wist dat ik hier af moest en ik heb het niet gedaan. En ja, daar is het ook mee gedaan. Maar het is erger is dat een verkeersregelaar wordt gewoon bejegend. Vorig jaar met een triathlon zijn twee verkeersregelaars. Eén verkeersregelaar is bij de keel gegrepen. De andere verkeersregelaar die heeft een stomte in de kaak gehad. En dat proces loopt nog steeds bij de politie. Ik krijg daar geen bericht van terug. De mensen zelf, de verkeersregelaars, hebben daar ook niks over teruggehoord. Maar de agressie naar een verkeersregelaar, die wordt alleen maar hoger. En de mensen die willen graag met de auto voor in de winkel zitten. Wij doen bij FCM ook het verkeer regelen. Zelfs daar is de agressie al hoog. En ja, het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die dit werk ook willen gaan doen. Ja. Maar ook om de veiligheid te waarborgen voor iedereen. En het is niet alleen nog maar voor een evenement. Als je namelijk wegwerkzaamheden hebt, daar staan ook gesloten verklaringen. Ja. Daar rijden de mensen ook omheen. En dan gaan ze het wegvak in, dus het werkvak in. Wat krijg je dan? Een medewerker die daar dan aan het asfalteren is of aan het bestraten is. Die heeft in één keer een auto achter hem staan. Ja. Dat is wel gebeurd met je.
2: Ja, en verkeersregelaars kunnen zich daardoor behoorlijk geïntimideerd voelen. De grote vraag is nu of de organisatie aangifte gaat doen.
0: Nou, weet je, je hebt natuurlijk wel een feitelijke omschrijving. Dus ik heb een feit dat er iemand is geweest die heeft wat gedaan wat niet mocht. Alleen als ik geen rugnummers heb, kan ik wel een aangifte gaan doen, maar dan kan ik er niks mee. Dus dat is dan een voordeel van een omwonende en van een burger en een automobilist. Ja, als ik het verkeer aan het regelen ben op een kruising en ze negeren mijn stopteken en ik kan het kenteken opschrijven en ik geef het door, er wordt een aangifte opgemaakt en ik sta alleen verkeer te regelen. Ja. En dan heb je op een bepaald moment van, ja nee, maar hij gaat van dat ik mag oprijden. Dan zegt die rechter van, ja, maar sorry, ik weet niet meer hoe het gegaan is. Dus het wordt dan geseponeerd. De agressie naar de verkeersregelaars in algemeen is gewoon gigantisch hoog.
2: Ja, nog meer over dit verhaal kun je vinden op rtvdrenthe.nl. Je hoort veiligheidscoördinator Herman Timmerman.

0: kennen in de legendarische band, via de legendarische band Procol Harum. Maar dit deed hij onder zijn eigen naam, Gary Brooker en No More Fear of Flying. De Hogeveense Belinda Kat was vandaag met een groot team onderweg naar de top van de Mont Ventoux in Frankrijk. Ze zetten zich daarmee in voor het Toon Hermanshuis in Hogeveen. Dat is een ontmoetingscentrum voor mensen die te maken hebben met kanker. En eerder vanmiddag hadden we even contact met Belinda om te horen hoe het ging.
1: Nou, het gaat eigenlijk wel gestaag omhoog. Het is stijl, maar heel goed te doen. We zijn ochtend vertrokken en dan loop je nog een beetje in de schaduw. Dus dat is genieten. Ja. We gaan nu naar onze laatste post en dan zitten we ons de 15 kilometer erop.
2: Jeetje, wat veel al.
1: Ja, dat gaat. We doen het goed. We doen het goed. Ja, het team valt een beetje uit elkaar, want iedereen loopt wel een eigen tempo.
2: Ja.
1: En dan wordt het heel stijl, hè? Dan gaan we 11% omhoog, 6 kilometer.
2: Ja, en dan klinkt het alsof je er bijna bent, hè? Dan denk je 6 kilometer nog maar. Maar ja, die 11%, hè, dat is er in hem. Dat gaat gewoon lang duren. En dat is gewoon loodzwaar, denk ik, hè?
1: Daar gaan we wel van uit, Dat is ook een beetje de strijd, hè, die dan geleverd wordt. En goed. Een heel mooi en een bijzonder evenement om hier aanwezig te zijn.
2: Ja, jullie lopen met een heel team, hè, voor het Toon Hermanshuis in Hogeveen en voor het KWF. En met elkaar, ik vind het zo'n knap bedrag, Belinda, hebben jullie even €35.000 opgehaald.
1: Ja,
2: ongelooflijk.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja.
1: En misschien kunnen we even benoemen, er kan nog gewoon even tot 30 september bij gedoneerd worden. Hè? Dus mensen die nu denken van dat kan nog steeds.
2: Heel goed.
1: Dus wij zijn ook als team fantastisch dat we dit al binnengehaald hebben. Ja.
2: En dan moet je even naar de website, hè? Geloof ik, grootverzettegenkanker.nl en dan even zoeken op Toon Hermanshuis Hogeveen.
1: Ja hoor, of kijk op Facebook bij de Geralde Boy, bij Monique Huizinga.
2: Ja, precies.
1: Bij mij, je vindt het allemaal. En doneren zou ik zeggen.
2: Ah, heel goed.
1: Maak het nog hoger.
0: Ja, dit was dus eerder vandaag, tussen de middag. En rond 4 uur vanmiddag hebben ze dan uiteindelijk de top bereikt. En de teller van het team staat inmiddels op ruim €35.000.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
5: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
0: 6:30 exact. Snel naar Daphne Blanke voor het regionale nieuws.
9: Goedemiddag. Een oud-verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen gaat een hoger beroep tegen beslissingen van het Medisch Tuchtcollege over 4 medewerkers van GGZ Drenthe. Zij kregen in juni een waarschuwing omdat ze vertrouwelijke informatie over hem hadden gedeeld. Maar dat is volgens de oud-verpleegkundige niet genoeg. Hij mist erkenning of excuus voor de gevolgen die de handelswijze van GGZ Drenthe voor hem heeft gehad. En daarom gaat hij in hoger beroep, zo laten zijn advocaten weten. FC Emmen heeft een vervanger gevonden voor Nelson Amedin, die gisteren geblesseerd raakte. Eerder wilde de club geen extra aanvaller contracteren om de eigen spelers niet in de weg te zitten, maar door het wegvallen van Amadin moest Emmen dus net voor de deadline toch nog de transfermarkt op. En met succes, zo vertelt verslaggever Matthijs Rinkema.
10: Op het allerlaatste moment is Safian Touré nog aangetrokken van FC Köln. Een tweede van FC Köln. Touré was niet gekomen als Amadin gewoon fit was gebleven. Maar goed, dat is nu helemaal de voetballerij. En in dat opzicht zou je ook kunnen stellen dat Emme blij mag zijn dat het gisteren is gebeurd en niet vandaag. Nou. Want anders was je gewoon te laat geweest.
9: Ja, morgen speelt FC Emme weer tegen FC Volendam. Touré komt dan nog niet in actie. De scheidsrechtersvereniging HZOD heeft VKW uit Westerbork aangewezen als meest sportieve ploeg van de provincie. De vereniging heeft bijgehouden hoeveel gele en rode kaarten en andere strafzaken zijn begaan door clubs in de provincie. En de scheidsrechters hoefden bij VKW het minst vaak in actie te komen. Twee ploegen uit Emmen maakten de top 3 van meest sportieve clubs compleet. SVBO werd tweede en Barger S verdiende een derde plaats. Dat was het. Meer nieuws uit de provincie vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
0: Dankjewel Daphne. En dan meteen naadloos door naar weerman Hans Nienhuis. Goedemiddag Hans.
11: Mooi René, goedemiddag.
0: Mooi Hans. Ja Hans, ik zei het geloof ik gisteren ook al tegen je. Qua plaatje is het herfst, maar die temperatuur vandaag ook weer over de 20, hè?
11: Ja, het was eigenlijk best wel aangenaam buiten. Ja. Tenminste, als je even tussen de buien door zat. Want er was toch zo nu en dan wat lichte regen, zeker deze ochtend. Vanmiddag was het eigenlijk overal zo goed als droog. En af en toe kwam de zon er even door en dan was het zo waar. Meteen nog wat broeierig ook. Maar ja, toen stak die wind op. Matig tot vrij krachtige westelijke wind en die waait eigenlijk nog steeds. Die knabbelde wel iets van het gevoel af van de temperatuur. Nou, vanavond blijft die bewolking min of meer aanwezig. Het lijkt erop dat het eigenlijk niet wil opklaren. Heel klein beetje. En de temperatuur blijft vannacht behoorlijk hoog. Het is een graad of 16 minimaal. En dan zien we dat er morgen een heel andere dag onze kant op komt. Want we zitten ingeklemd tussen hoge druk boven Zuid-Europa en lage druk bij Scandinavië. Tussen die twee in is niet alleen een scheiding tussen twee luchtgrootmachten. Maar we zien ook dat er twee verschillende temperaturen zijn. De lagere luchtdruk ten noorden van ons is beduidend kouder. Nou, tussen die twee loopt een front en die gaat morgen over ons heen slepen in de lengterichting. Dat betekent dat we best wel een periode wat regen gaan krijgen. Zoals het er nu voor staat gaat het morgen eigenlijk vannacht al wat regen op de Wadden. Dat front gaat over ons heen slepen, komt vanuit Groningen over Drenthe heen gezaagd en gaat vooral in Noord-Drenthe er een natte bedoeling van maken morgenochtend. Zo'n beetje de tweede helft van de ochtend zal het zwaartepunt vallen en dan moet je uitgaan van iets meer dan 10 mm neerslag. Sommige plekken in Groningen zouden zelfs richting 20 kunnen gaan. Dat lijkt ons in de nieuwste modelruns bespaard te blijven, maar 10 is ook nog steeds best wel nat. Ook het zuiden van Drenthe krijgt echt nog wel een veeg mee. Daar zal de ochtend ook druilerig en nat gaan verlopen. En uiteindelijk trekt dat hele front min of meer wat zuidwaarts over ons heen. Daarna gaat de temperatuur ook dalen. Maximum temperatuur morgen is een graad of 19 tot 20. In de namiddag dan steekt er nog even een vrij pittige westelijke wind op achter dat front en gaat de temperatuur dalen. En de nacht naar zaterdag is het maar een graad of 12, maar dan begint het op te klaren en wordt het ook droog. Zaterdag overdag, ondanks dat we in die koudere luchtmassa zitten, we krijgen nog steeds 19 of 20 graden en dat komt doordat er een beetje zon bij komt te staan. Maar ja, de luchtmassa is ook onstabiel, dus zaterdag overdag kan zich een enkele lichte bui ontwikkelen. Mooie afwisseling van zonnige periode, een lichte bui en ook weer een frisse westelijke wind. Nou, qua temperatuur valt die frisheid wel mee, want het is dus een graad of 20. Maar voor dat beeld is het even een mooie lichtelijke uitwaaidag. Zaterdagavond komt dat tot rust, de wind gaat liggen en die gaat draaien. En zondag en maandag een ruggetje van hoge druk en dan hebben we even twee aangenamere dagen. Zondag is het een graad of 21, misschien 22. Maandag lijkt zelfs op richting 24 graden te gaan met nog steeds een zuidelijke wind, later weer wat meer zuidwest. En zowel zondag als maandag brengen veel zon en droog weer.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
12: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attent met ds.nl.
4: Studio Steenbergen.
12: Met René Steenbergen.

0: een kleurrijk bondgezelschap, zowel in uitdossing als in de muziek eigenlijk ook wel. Come on Eileen van de Dexys Midnight Runners. 12 minuten over 5:30 geweest. Komend weekend dan is het weer tijd voor het Bloemencorso in Eelde. En Corsowijk Duinstraat won de afgelopen 2 jaar. Dus collega Harm Dijkstra die ging vandaag alvast even kijken hoe ze er dit jaar voor staan. Nou hebben ze nog maar iets meer dan een dag de tijd om de wagen helemaal voor elkaar te krijgen. Maar van zenuwen is nog niet echt sprake, vertelt voorzitter Jorrit de Boer.
1: Nee, maar dat zijn we eigenlijk nooit. Nou, niet echt.
2: Nee,
1: je krijgt tot de kachel niet aan, zeggen ze dan.
2: Ja, en bij het bloemencorso, Jorrit, denk ik altijd aan een wagen vol bloemen. Nou, ik zie hier wat maïsblad op de wagen, maar verder zit er dan niet zo erg veel vegetatie op.
1: Nee, nou ja, de bloemen, dat is sowieso altijd een ding. De bloemen die kunnen eigenlijk pas de laatste dag erop geprikt worden, want anders dan vergaan ze te snel. Maar verder, nou ja, we zijn al met wat mos bezig, wat houtschijven, koolblad hebben we al gehaald. Dus dat kan er allemaal wel op, dat blijft wat langer goed. En het bladmateriaal, dus daar zijn we nu druk mee bezig.
2: Hey, waar ik me zo over, ik kom niet uit Eelde, maar waar ik me altijd weer over verbazen is dat je elk jaar maar weer een club mensen met elkaar krijgt om zo'n geweldige grote wagen in elkaar te knutselen. Hoe kunnen jullie dat voor elkaar?
1: Ja, het is een moeilijke vinger op te leggen, maar ik denk dat toch het corso bloed kruidbaar niet gaan kan bij de meeste mensen.
2: Moet je dan maar opgeruimd wezen?
1: Ja, hoeft niet. Ik wel, maar dat geldt niet voor iedereen. Ik bedoel, er lopen ook genoeg mensen rond die voor de eerste jaar of voor het tweede jaar pas komen kijken. Maar die zijn gewoon besmet met het virus. Ja.
2: Jullie hebben dat al als wijk al 2 keer achter elkaar, die eerste prijs won. Hoe belangrijk is dat voor jullie om dat ook vandaar een keer van elkaar te krijgen?
1: Nou, het is wat ik zeg, het is geen doel op zich. Maar het zou natuurlijk fantastisch wezen. Dat elke wijk die geeft daar natuurlijk wel een bepaald idee bij. Iedereen doet mee om te winnen. Maar de gezelligheid staat hier heel hoog in vaandel. En als we de 3e keer weer zouden winnen, ja, het zou fantastisch zijn. Maar nogmaals, geen doel op zich.
0: Ja, maar ondanks alle gezelligheid wordt het voor de wijken wel steeds lastiger om genoeg mensen enthousiast te krijgen. En ook bij Corsowijk Duinstraat merken ze dat.
1: Helaas ook dit jaar weer wat signalen van sommige wijken die toch met personeel toch wat tekort komen. En daardoor ja, ook ophouden te bestaan. Ik bedoel, vorig jaar is er een wijk gestopt. Een jaar daarvoor is er een wijk gestopt. Wij hebben dat probleem gelukkig nog niet. We zijn ook actief echt bezig met mensen erbij te betrekken. En bij
2: hoe doe je dat dan? Hoe kun je ook de jeugd erbij bijvoorbeeld?
1: Zoveel mogelijk jezelf laten zien, is mijn idee. Dus zoveel mogelijk ook op social media actief zijn. Dingen plaatsen. Mensen, vaak ook ouders erbij betrekken waarmee de kinderen weer meekomen. Of juist andersom. Kinderen erbij betrekken waardoor de ouders meekomen.
2: Ben je ook wel kinderen die meewerkt?
1: Jazeker. Ja, die zitten nu allemaal op school. Hoop ik tenminste. Dus, maar nee, die komen dus ook vanavond. Op zaterdag staan er ook een aantal mensen op de wagen van wat lagere leeftijd. Ja, ook die kinderen vinden het fantastisch. En als je ze verantwoordelijkheden geeft, dan ook gaat dat virus gaat dat zomaar als een vuurtje gaat dat rond. En dan heb je ze zomaar binnen de wijk vastgelegd, zeg maar.
0: Nog even hard werken voor ze en al die andere bouwers daar natuurlijk in de omgeving Eelde. En zaterdag is dan de grote dag. En dan is het Bloemencorso Eelde ook live te volgen via TV Drenthe.

0: mooi samenwerkingsverband tussen Bluff en Hanna May. Liedje heet Ik ben niet meer bang. Ja, het spinnenseizoen is begonnen. En je kent het wel, je gaat 's ochtends vroeg op pad en je loopt zo dwars door een spinnenweb heen. Nou, collega Harm Dijkstra, die was vandaag op Tjak. En hij ging even langs bij boswachter Lisander van Ozanen. Nou, die had behoorlijk slecht nieuws voor mensen die bang zijn voor spinnen.
1: Ja, er zijn heel veel soorten spinnen, ja. Volgens mij hebben we rond de Drentse Zwolle al een telling geweest. Er waren meer dan 100 spinnen, zeg maar. Verschillende spinnen.
2: 100 soorten?
1: Ja, 100 soorten al die verzameld zijn. We zijn hier ook bij een grove dennetje.
2: Ja.
1: Ja, en als je hieraan voorbij loopt, dan zie je het niet eens. Maar het grove den zit eigenlijk vol met webben. Maar er zit een herfst hangmatspin, zeg maar. En die maakt eigenlijk zijn web weer horizontaal. Dus hij hangt er ook ondersteboven, hangt hij erin. Dus weer heel anders dan zo'n wielweb, hè, die we vaak dan zien. En je hebt ook nog tunnelwebspinnen. Die hebben eigenlijk een heel kokertje in de grond, waar dan eigenlijk een gaatje zo weer naar binnen duikt.
2: Okay.
1: En je hebt ook nog heel veel spinnen natuurlijk die eens een web maken. Hè. Dat zijn natuurlijk de midden springspinnen. En die zijn helemaal voor de verbeelding.
2: Die
1: voor
2: er,
1: die angst zijn, zeg maar.
2: Die ook in Nederland?
1: Ja, die springen. Ja. Die hebben gewoon jachttechniek. Dat ze gewoon echt een prooi besluipen. En dan springen ze er eigenlijk op. Ja.
2: Je kunt zien aan de hangt wat dennennaaltjes. Net als die in de lucht zweven. Maar die hangen natuurlijk aan een klein spinnendraad.
1: Ja. Ja, dat is ook zoiets, hè? De spinnen. Als je dan nu een boswandeling maakt. En dat je dan 's ochtends de eerste bent die over een pad heen loopt. Ja. En dat je dan met je gezicht in zo'n web belandt, zeg maar. Dat is ook zoiets.
2: Ja,
1: ja, dat geeft altijd een goed gevoel.
2: Dan hebben we hier gelukkig niet van die grote rode vogelspinnen, zoals in Australië en dat soort landen. Maar echt giftige spinnen, hebben die ook in Nederland?
1: Nee, er zijn wel giftige spinnen in Nederland. Maar eigenlijk zijn eigenlijk de spinnen die we in Nederland hebben, die hebben eigenlijk zo'n slappe bijtkracht, zeg maar, dat ze niet in ons huid kunnen doordringen. Dus ze hebben wel gif die ze gewoon gebruiken om hun eigen prooi, zeg maar, te pakken. Maar niet om ons te vergiftigen.
2: Nee. Wat een opluchting. Ja. Nou, Lisanne, organiseren jullie voor mij een hele bijzondere safari.
1: Ja, we hebben spinnensafari. Ja.
2: Spinnensafari?
1: Bij het buizencentrum, ja. Ja, daar gaat een vrijwillige gids, die gaat mee en die weet heel veel over spinnen te vertellen.
2: Ja.
1: En zo kunnen we de mensen nog weer dieper in de materie brengen van de spin.
2: Want wat niet werd, wat niet deed. En onbekend maakt onbemind. Dat is natuurlijk ook wel zo zeker geldt voor spin.
1: Ja, nou ja, het is een hele leuke, bijzondere wereld, zeg maar, om erin te duiken.
2: Ja.
1: Zo al de verschillende spinnen natuurlijk die er zijn. Maar in die zin zijn het prachtige beestjes, hè, om ernaar te kijken. En dat is natuurlijk het leuke. Wat je net ook zegt, als je dan die bramen aan het plukken ben en je staat bij zo'n struik, dan sta je eigenlijk stil. En als je stil staat, gaat er eigenlijk een wereld voor je open.
2: Ja.
1: En ik denk dat we dat iets vaker met elkaar moeten doen. Dat je gewoon eventjes wat meer rust neemt, even stil, even om je heen kijkt. En ook eventjes goed naar zo'n spin kijken. En even je angst laten gaan, even goed in je opnemen. Dan gaat er een wereld voor je open. Ja.

0: Roy Orbison, The Big O and Only the Lonely. Nou, gaan we tot besluit van dit uurtje nog even naar de sport. Want de transferzomer, die zit erop. Alle Nederlandse voetbalclubs hebben hun selectie voor het seizoen rond. En dat is een mooi moment om even de balans op te maken. En met wie kan dat nou beter dan met het voetbalgeweten van onze sportredactie, Matthijs Renkema. En hij vertelt welke Drentse transfer hem het meest opgevallen is.
1: Nou, persoonlijk moet ik dan toch denken aan Luciano Slagveer. Een klein jaar geleden sprak ik hem nog in Emmen. Toen was hij aanvaller bij Top Os. Heeft vroeger ook voor FC Emmen gespeeld. En ik vroeg hem, waarom speel je eigenlijk niet bij FC Emmen, maar in het verre zuiden, om het zo maar te zeggen. Hij zei, de club die heeft mij niet benaderd. Ik zag het misschien nog wel zitten dat hij ooit weer terugkwam. En nu viel op deze zomer dat hij naar de amateurs is gegaan, de Nijkerk, dus een stapje omlaag. Vond ik persoonlijk wel opmerkelijk. Ook opmerkelijk is Robin Kelder. Die speelde bij FC Groningen. Het is een Assenaar. En die vervolgt zijn carrière in Saoedi-Arabië. Dat zijn wel twee transfers die mij in het oog sprongen.
2: Ja. We hebben ook een Drent in de Premier League. Hè? Keeper Kjell Scherpen uit Emmen bij Ipswich Town. Hoe is die transfer tot nu toe verlopen?
1: Ja, goed. Ja, ze zijn niet onaardig begonnen aan het seizoen. En het lijkt er ook op dat Scherpen daar eerste keeper wordt. Ja, en ik hoop voor hem. Een tijdje terug hebben we hem opgezocht in Zeist. Toen hij daar was als onderdeel van de nationale selectie. Hij heeft zijn debuut nog niet kunnen maken. Hij heeft er wel een paar keer bij gezeten. Ja, ik hoop eigenlijk dat deze transfer hem ook zijn debuut in Nederland zelf gaat opleveren, vroeg of laat.
2: Hey, gaan we naar Milan Smit uit Hollandse Veld. Hij wordt door Stoke City uitgeleend aan Duitsland. Hoe zit dat precies?
1: Ja, hij is naar SV Darmstadt gegaan. Ging voor iets meer dan 5 miljoen van Go Ahead Eagles een paar jaar geleden naar Stoke City. Of een paar jaar geleden, eigenlijk nog maar ruim een jaar geleden. Fantastische transfer voor de jongen uit Hollandse Veld. Alleen bij Stoke nog niet echt uit de verf gekomen. En om zijn carrière toch weer een beetje een nieuw land te geven. Nu verhuurd aan Darmstadt. Zonder optie tot koop. Want Stoke City ziet in hem wel een potentiële spits voor in de toekomst die het wel goed kan gaan doen in Engeland. En in Darmstadt moet hij gewoon zorgen dat hij de boel weer een beetje op de rit krijgt. Dat hij weer doelpunten gaat maken. Zodat hij uiteindelijk ook weer in Engeland, wat toch wel een beetje het voetbal mekka is, dat hij daar ook weer zijn doelpunten gaat meepikken voor Stoke City. In ieder geval weer in het goede spoor komt.
2: Gaan we even naar FC Emmen. Nou even, we gaan gewoon naar FC Emmen, vol naar FC Emmen. Hoe staat de selectie ervoor? Ging best goed, Boosje. Toen vorige week, dat was even een missetje. Ja. Oei, oei, oei.
1: Ja, klopt. Dat zag er even niet al te best uit afgelopen zondag in Venlo, de 4-0 nederlaag. Geen reden tot paniek bij FC Emmen. Zij wilden eigenlijk met de selectie die er stond voor gisteren, wilden zij de rest van de competitie ook aanvangen. Waren niet dat Nelson Amedin gisteren een blessure heeft opgelopen. Op het allerlaatste moment is daardoor Safian Touré nog aangetrokken van FC Köln, het tweede van FC Köln. Ja, dat is een moedje geweest, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Touré was niet gekomen als Amedin gewoon fit was gebleven. Maar goed, dat is nu helemaal de voetballerij. En in dat opzicht zou je ook kunnen stellen dat Emme blij mag zijn dat het gisteren is gebeurd en niet vandaag. Nou. Want anders was je gewoon te laat geweest. Dus Touré die is er op het allerlaatste nog bijgekomen. Dan gaan we morgen, FC Emme speelt morgen tegen Volendam thuis, nog niet in actie zien. Hij is ook volgens mij nog niet in Nederland. Dat gaat sowieso nog wel een weekje duren. Voor de rest staat de selectie wel. Ja, en ze zijn ondanks zondag heel aardig begonnen, hè, met 3 overwinningen uit 3 wedstrijden. Dus er is geen paniek bij FC Emmen. En ik ben ook zeer benieuwd hoe ze het morgen eraf brengen. Morgen een mooi resultaat, dan heb je echt een superstart.
0: Ja, dat allemaal morgen dus. Morgenavond FC Emmen thuis tegen Volendam. En dat is vanaf een uurtje of 8 allemaal uiteraard weer te volgen via Radio Drenthe en ook via de online kanalen. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur De Snor met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Heel veel plezier daarbij en ik wens je een mooie avond.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Zo.
4: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen, Dekker slapen.
10: Lekkerslapen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
13: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Radio Drenthe.
10: Muziek voor volwassenen.
9: Met Johan Derksen.

0: woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Steve Winwood uit Birmingham kennen we van de Spencer Davis groep Traffic en Blind Fate. Dit nummer komt van zijn soloalbum Back in the High Life, opgenomen met Chaka Khan als achtergrondzangeres. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eigenlijk de 8 in Australië, 11 in Ierland en Nieuw-Zeeland, 13 in Engeland en Finland, 17 in Zuid-Afrika en 24 in Nederland. Steve Winwood, Higher Love.

Steve Winwood, Higher Love. Het is een compositie van Billy Preston, maar de cover van Joe Cocker werd een hit in Amerika, Frankrijk, Canada en Australië. Maar het werd ook nog opgenomen door Michael Bolton, de Hermes House Band, One Direction, Ray Stevens, Gary Puckett, Kenny Rogers, Bonnie Tyler, The Beach Boys, Smokey Robinson en Diana Ross. Joe Cocker, You Are So Beautiful.

Joe Cocker. You are so beautiful. Jewel uit Utah groeide op in Alaska en daar vormde ze een duo met haar vader. En ze begon haar solocarrière in het clubcircuit van San Diego en daar werd ze ontdekt door Atlantic Records. Vervolgens was ze in het voorprogramma bij Brad Paisley en de band Train. En intussen heeft ze 38 albums gemaakt, 23 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 1 in Canada, 2 in Amerika, 19 in Nieuw-Zeeland, 25 in Australië, 35 in Nederland en 41 in Engeland. Jewel, Hands.

Cruel Hands. Bonnie Raitt loopt al heel erg lang mee. Ze heeft zelfs de beginnende Bruce Springsteen nog als voorprogramma gehad. Maar in de jaren 80 had ze ernstige alcoholproblemen. Warner Brothers verlengde haar contract niet en de radiostations draaiden haar nummers niet meer. En ze werd eigenlijk gered door haar album Nick of Time. Daar werden 5 miljoen exemplaren van verkocht en dat werd de nummer 1 hit in de Amerikaanse albumchart. Dit nummer werd gebruikt in de film Heart Condition met Denzel Washington en Bob Hoskins. Bonnie Raitt, Have a Heart.

Bonnie Raitt, Have a Heart. Het is een compositie van Elton John en Bernie Taupin. Het komt van het album Caribou. En het werd de nummer 1 hit in Canada. Het nummer eigenlijk de 2 in Amerika, 13 in Australië, 16 in Engeland, 17 in Ierland en 30 in Nederland. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Het is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Julie Miller. En dat is de echtgenote van Buddy Miller. Ilse de Lange nam het op voor haar album Living on Love. En het werd geen echte hit. Het nummer eindigde 70 in de Nederlandse single top 100. Ilse de Lange, I Still Cry.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Foxes in the Snow van Jason Isbell is het album van deze week. En Jason Isbell werd in moeilijke periodes vooral geholpen door zijn collega's Neil Young en Jackson Browne. Terwijl Ryan Adams en de violisten Amanda Shires regelden dat hij werd opgenomen in een afkikkliniek, de Cumberland Hayes Clinic in Nashville. En sindsdien is hij sober. Geen Jack Daniels meer en ook geen cocaïne. Jason Isbell, good while it lasted.

Jason Isbell. Good While It Lasted. America, dat was, hoe gek dat ook klinkt, een band uit Londen. Met drie zonen van Amerikaanse militairen in Engeland. Joey Bunnell, Dan Peek en Gary Beckley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eigenlijk de 2 in Australië, 3 in Engeland, 7 in Canada, 12 in Nederland, 16 in Japan. America, a horse with no name.

America, the horse with no name. Rory Block, dat is een blueszangeres uit Greenwich Village in New York. In 1967 kwam haar debuutalbum uit, How to Play Blues Guitar. En ze is al een jaar of 60 bezig. Ze heeft 40 albums gemaakt en slechts 1 hitje. En ook nog alleen in Nederland. Dit nummer eindigde 17 in de Nederlandse top 40. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Harry Chapin uit New York was folkzanger, maar hij tekende wel een miljoenencontract bij Elektra Records. En hij had het meteen een hit met Taxi in Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En ook dit nummer werd een hit. Het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 6 in Australië en 53 in Engeland. In 1981 kwam Harry Chapin om het leven bij een verkeersongeval in New York. Hij was 38 jaar. Harry Chapin, Cats in the Cradle.

Harry Chapin, Cats in the Cradle. Het komt van het album No Regrets van Carly Simon. En ze nam het nummer op met Mick Jagger als achtergrondzanger. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Ierland en Zuid-Afrika, 5 in België, 7 in Nederland, 8 in Duitsland. Carly Simon, You're So Vain.

Carly Simon, You're So Vain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Harry Nilsson uit New York nam een nummer op van Pete Ham en Tom Evans. Dat waren twee muzikanten uit de band Badfinger, een band uit Wales. En er verschenen 276 covers, onder meer van Cilla Black, The Barren Knights, The Foremost, Heart, Brotherhood of Man, Joe Dolan, Air Supply, Daryl Hall en John Oates, Tim Knoll en Rita Wilson samen met Vince Gill. Het werd de nummer 1 hit voor Harry Nilsson in Australië, Engeland en Amerika. En het nummer eindigde 11 in Nederland. Harry Nilsson, Without You.

Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder